0: olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 5 uur.
1: In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slecht te eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen.
0: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: mee te beginnen. En met de Bengals en Genesis zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Lange Ozinga, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Er zijn waarschijnlijk meer dan 500 mensen omgekomen bij de scheepsrampen voor de kust van Myanmar, vreest de VN. 1 boot verloor eind juni het contact. Een andere boot zonk waarschijnlijk vorige week. Vermoed wordt dat het slachtoffers van de Rohingya-vluchtelingengroep zijn. Een moslimminderheid die in Myanmar hun leven niet zeker is. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar de haven van Iran en zou een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat er namelijk helemaal geen enkele olietanker geregistreerd. En dan nog het weer. Overdag is er best wat zon, maar in het noorden komt er meer bewolking voor. In het zuidoosten wordt het nog zo'n 30 graden. Op andere plaatsen zo'n 23 tot 29 graden. En in het noordoosten neemt in de loop van de middag de kans op een lokale onweersbui toe.
2: Het Radio 10 Verkeer dan. Dit er zijn 3 vertragingen. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort 8 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum voor industrieterrein Avelingen 5 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Os voor Renkum 18 minuten.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je.

0: Sunday op de donderdag, de Bengals.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ook als jij luistert, goed dat je erbij bent, al wel zo vroeg. En de wedstrijd gisteren, ja, die heb je misschien gezien of niet. Kim, hoe zit
2: het
0: met jou?
2: Nee, ja, ik heb het toch niet aangedurfd om hier met zulke kleine oogjes te gaan zitten. Maar ik heb vanmorgen ben ik heel even in wat verslagen gedoken.
0: Oh ja, dus
2: en
0: je
2: ik begrijp dat de coach van Engeland een koemannetje heeft gedaan.
0: Ja, een beetje in de verdediging gegaan, bedoel je. Ja, nou, het mocht helaas niet baten. Het is met andere woorden bekend wie de finalisten zijn van het WK voetbal. Spanje dus tegen Argentinië, want gisteren dus die halve finale Argentinië-Engeland. En het was toch wel spannend. Ik heb het even een beetje de samenvatting gekeken. Ja. En ja, wel naar verwachting.
2: Ik begreep op de familie-app, die ik ook vanmorgen zag, die wel allemaal hebben zitten kijken.
0: De familie van de Berg bemoeit zich met voetbal. Het is allemaal voetbalcoaches,
2: nogal,
0: hè?
2: Ja. dat het er ook best wel hard aan toe ging. De eerste helft vooral.
0: Ja, maar dat was ook wel te verwachten. Met Argentinië ook sowieso. Ja, en ook, er staat wat op het spel. Je wilde wel voor strijden. En dan dat het dan toch nog op het laatste moment, hè, met dank aan Messi, hè, die mag natuurlijk niet ontbreken, toch lukt voor die Argentijn.
2: Echt waar. Dus want als je het nog niet hebt gezien of gevolgd of teruggelezen. Engeland stond 1-0 voor tot 5 minuten voor het eind van de wedstrijd. Toen kwamen er 12
0: minuten. Ja, tot gelijk.
2: Ik dacht dat ze voor stonden. Ja, nee, maar de complete desillusie als je zo lang denkt dat je doorgaat.
0: Ja. Enzo Fernandez die scoorde 5 minuten voor tijd de gelijkmaker.
2: Ja, dus ze stonden tot 5 minuten voor tijd stonden ze voor.
0: Ja, zo bedoel je. Ja. Dat klopt inderdaad. En in de blessuretijd was daar alsnog Lautaro Martinez, moet je maar zeggen. Met hulp van
3: Messi.
0: Ja.
3: Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt.
0: Ja, gewoon op maat voorzet. Gewoon alsof hij wist, daar is het hoofd van Martinez. En tik erin. Nou ja.
2: Ja, ik heb ook wel het idee dat onze commentatoren altijd heel erg fan zijn van Messi.
0: Dat is waar, ja. Maar ja, we hadden het gisteren ook even over. Ik snap het wel. Hij heeft een beetje legendestatus. Laat hem dat ook maar gewoon afmaken met dit WK. Weet je, dan is het rond.
2: Ik wil nu dat Spanje wint. Oh. Maar goed.
0: Nou, volgens Arno Vermeulen hebben de Engelse fans toch een beetje aan zichzelf te danken, vertelt hij in de NOS Voetbal podcast. Ja. Ze zongen door het volkslied van de Argentijnen heen.
4: Dat ik had het idee dat het meezingen van de Argentijnen bij dat volkslied al extra was tegen dat geweld in van die Engelse fans die zo stom waren om bij dat volkslied heel veel lawaai te gaan maken.
2: Ja, okay. Vind ik je ook een beetje een eikel als je
0: dat is niet netjes.
2: Gewoon niet chic.
0: Maar goed, het heeft misschien nog een staartje, hè, met die vlag die ze op het eind toch even lieten zien. Hè, wat natuurlijk een beetje politiek gericht was. Naar aanleiding van die eilanden die eigenlijk van Engeland zijn, maar bij Argentinië liggen. Ja, dus. Maar goed, ik verwacht niet
2: een beladen
0: dat
2: wedstrijd.
0: Ik verwacht niet dat het iets aan de uitslag zal doen, hoger de boete of zo. Maar goed, we gaan het zien. De finale is dus bekend. Spanje-Argentinië.
2: Aanstaande zondag.
0: Ja.
2: En hopelijk heb je vannacht beter geslapen dan Nederlanders op een camping ergens in Italië of Frankrijk. Want er ging het behoorlijk tekeer. Er zijn gewoon van die hagelstenen van 5 centimeter gevallen.
0: Oei.
2: Dat is groot. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Nee. En de Angelo, die daar ergens zit, die had het heel slim bekeken. Die heeft dus een luchtkussen gekocht, de allerlaatste, om zijn auto te beschermen. En daar spreekt hij over met Hart van Nederland.
5: En toen zijn we gelijk eigenlijk de auto's een beetje, zoals je ziet, in gaan pakken. De Duitse auto's en de Italiaanse auto's en de Oostenrijkse, die zijn hier echt allemaal niet bedekt. Die stonden net in het winkeltje ruzie te maken om het laatste luchtkussen. Maar ik had hem.
2: Ik had hem.
0: Een run op luchtkussens vanwege hagelstenen, je verwacht het niet. Maar ik vind het wel heel slim.
2: Ja, heel.
0: Toch?
2: Want ik zat te denken, wat doe je? Ga je er een doek overheen spannen? Nou, nee, daar gaan ze doorheen.
0: Ja.
2: Heel slim.
0: Luchtkussen.
2: Maar ik zou dat er ook van iemand zijn auto afjatten, denk ik.
0: Oh ja, zo ben jij.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vandaag.
0: 16 juli 2026.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, heb ik weer een artiest voor je klaarstaan. En die gaan we zo meteen draaien. Een echte Hall of Fame artiest uit de lijst. Ik omschrijf hem cryptisch. En aan jou om te raden om welke het gaat. Reageren kan via de app van Radio 10. Misschien is de dopper voor jou. Ja, precies 57 jaar geleden. Op de dag precies gebeurde er iets heel bijzonders. Een lancering die voor altijd de geschiedenisboeken in zou gaan. En ook wereldwijd op televisie te zien was. En de soundtrack van die lancering, dat was echt een groot hit van de Engelse zanger waar het over gaat. Die het liedje schreef toen hij de film, de science fiction film, 2001 A Space Odyssey keek. Terwijl hij compleet stoned was. Ik bedoel, die film is al specie, weet je wel. En er wat van over de middel eroverheen.
2: Ja.
0: Maakt het alleen maar erger natuurlijk. Dus het maakt een grote indruk bij hem. Vervolgens schreef hij één van zijn grootste hits. Jaren later zou hij nog onder de naam Ziggy Stardust optreden. Maar we kennen hem onder een hele andere naam. Wie is het? Over welke bekende top 4000 artiest heb ik het? Als je het weet, dan kan de Dopper drinkfles voor jou zijn. Dus laat het even weten. Stuur het in een berichtje via de app van Radio 10. Heb je hier Genesis op Radio 10. No Son of Mine.

0: Alice Baxter bij Radio 10.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ik omschreef net een artiest met de vraag wie is het? En dat heeft alles te maken met de lancering van de Apollo 11 in 1969. Dat is precies 57 jaar geleden op de dag precies. Ja. Kun je je dat moment nog herinneren, Kim?
2: Zeker niet.
0: Zeker niet.
2: Nee, ik kom uit 81. Deze heb ik even gemist.
0: Maar goed, dat was natuurlijk...
2: Ik heb wel de film gekeken.
0: Ja, dat...
2: Oh nee, dat is Apollo 13.
0: Ja, die ging mis. Nee, ja. Deze ging goed, want dat was natuurlijk met de astronauten Buzz Aldrin, Neil Armstrong en Michael Collins. En met als doel om de eerste man op de maan te zetten. Wat vervolgens ook lukte.
2: Small step for man, ja, a giant leap for mankind.
0: Maar goed, ik noem het even een raket. Die moest natuurlijk de lucht in. Dat gebeurde dus op dat moment. Het was overal te zien en te volgen op televisie. En de muziek die werd gebruikt door de BBC was van een bekende zanger. En hij maakte een toepasselijk liedje in datzelfde jaar. Geïnspireerd op de film 2001 A Space Odyssey. Heb je die wel eens gezien?
2: Nee.
0: Wel een spacey film trouwens. Met dank aan wat verdovende middelen kreeg hij de inspiratie om de muziek te schrijven. Nilka, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij die film wel eens gezien?
3: Nee, ik heb het niet gezien.
0: Niet gezien? Nee, nou ja, het is een klassieker, maar je moet er wel van houden. Het is wel een beetje slow burn, zeg maar. Het gaat heel langzaam.
3: Ja. Ja.
0: Maar beste Nilka, jij bent op dit moment bezig met een krantenwijker, begrijp ik?
3: Ja, klopt.
0: Waar precies? Waar loop je?
3: Heemskerk.
2: Heemskerk. En wat koppen ze over de voetbalwedstrijd van gisteravond?
3: Eigenlijk niet zoveel.
2: Oké. Het was heel gedrukt.
3: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, ja goed, bedoel, je kunt wel kranten bezorgen. Dat wil niet zeggen dat je ze allemaal uitvoerig doorleest natuurlijk.
2: Nee.
0: Toch?
2: Nee, oké.
3: Nee, niet altijd. Nee.
0: Hey, Krantenwijk, je bent 57 jaar. Of je hebt zoiets van, ik haal eventjes mijn jeugd in. Of heb je hier gewoon je werk van gemaakt, je carrière?
3: Ik ben het eigenlijk gaan doen toen de kinderen nog klein waren. Want ik loop ook post. En dan ben je wat vrijer.

0: Nou ja, bij Parijs zijn de branden al gedoofd. Dus je kan de Roetselij weer nemen.
1: Enigszins onder controle, inderdaad. Lekker vooruitzicht, Nielka. Even terugkomend op die bijzondere man waar ik het net over had. Die zanger. Wie is het?
2: Dat is David Bowie.
1: David Bowie natuurlijk, ja, zeker. En het liedje?
2: Space Oddity,
1: inderdaad. Ja, dat brengt ons even terug in die ruimtelijke sferen. We gaan hem draaien. Nielka, dankjewel. En de dopper drinkfles is voor jou.
2: Dankjewel.

0: David Bowie. Zometeen het nieuws. En Laura, wat zit er onder andere in?
1: Slecht nieuws voor boekenliefhebbers. De Boekenbond dreigt de laatste bladzijde te bereiken.
0: Nee!
2: Ja. Hoe kan dat nou?
0: Nou.
1: Dat hoor je zo.
3: Komend weekend steek jij hem aan.

0: 50. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Komend weekend alleen bij Radio 10.
1: Yummy! Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is Station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
16: Kippie.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa.
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
20: Zomer, tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Goedemorgen, het is Radio 10. Ja, is het nou friet of patat? Okay, wij zijn er ook nog niet helemaal over uit.
7: Gaan we ik wel, ik ben er wel over uit.
6: Jij bent er over uit, okay. Maar goed, die discussie die gaat internationaal. In welk land deze discussie ook wordt besproken, dat hoor je zo meteen in het tv-overzicht. Maar eerst het Radio 10 weer. Vandaag is het droog met hier en daar wat bewolking. Temperatuur ligt tussen de 22 graden langs de kust tot 31 graden in het zuidoosten.
7: Het ligt lekker uit elkaar.
6: Dat ligt lekker. Het zit 9 graden
7: tussen. Ligt net zo ver uit elkaar als friet en patat. Ja. Kan je een beetje doorrijden, is de vraag. Het Radio 10 verkeer, 8 vertraging op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan den IJssel 8 minuten. En op de A27 Breda Gorkum voor de Merwedebrug 10 minuten.
6: Sterkte als je erin staat, 3 minuten over 6:30. De zomerochtendshow van Radio 10 en de hoofdpunten uit het nieuws die krijg je van Laura. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Er zitten grote verschillen in de bedragen die gemeenten geven aan mensen met erg weinig inkomen. Die krijgen in Amsterdam €85 steun per jaar, maar verderop in Diemen ruim €1000, meldt de Volkskrant. Argentinië heeft de halve finale op het WK voetbal gewonnen van Engeland. Op de valreep, want Engeland stond lang met 1-0 voor. Pas in de laatste minuten maakte Argentinië 2 doelpunten. Ze spelen in de finale tegen Spanje. Slecht nieuws voor boekenliefhebbers, want de Boekenbon dreigt te verdwijnen. Dat komt door nieuwe Europese regels tegen witwassen en fraude. De EU wil strengere eisen stellen aan bedrijven die met tegoeden en betalingen werken. Nu geldt voor de Boekenbon nog een uitzondering, omdat het risico op misbruik klein is. Maar die uitzondering dreigt dus te gaan verdwijnen. En daardoor zou de Boekenbon aan dezelfde zware toezichtregels moeten gaan voldoen als grote betaalbedrijven. En volgens de uitgever is dat gewoon onuitvoerbaar. Een Nederlandse Europarlementariër vraagt daarom ook aan Brussel om misschien culturele cadeaukaarten te kunnen gaan uitzonderen. Nou, anders moeten we afscheid gaan nemen.
7: Ik hoop wel dat dat lukt, inderdaad.
6: Ik hoop ook dat hebben we echt een serieus probleem.
7: Ja, nee, maar ze hebben nooit winst willen maken. Het is alleen bedoeld om het lezen te stimuleren.
6: Klopt. Ja,
7: want dan zijn ze bang voor witwassen.
6: Ja, en wat moeten we vervolgens dan cadeau geven op verjaardag?
7: Daar moeten we over na gaan denken.
6: Dan moeten we iets geld. Oh jee.
9: Jan, Paul en Kim.
6: De zomerochtendshow waar we dadelijk even gaan hebben over friet of patat. Wat is het nou eigenlijk? Maar eerst Nick Kershaw. En wouldn't it be

0: Nou, ze heeft hem laten zien, hè? Taylor Swift. Ze is getrouwd laatst met die, quarterback? Wat doet hij ook
1: Travis Kelce.
0: Ja, ze is een sporter, bekende sporter. Die heeft natuurlijk een mooie trouwring gekregen tijdens die bruiloft.
1: En, ja, die is al ongeveer, daar kan je een huis van kopen, toch?
0: Het is in
1: de, aan de Amsterdamse grachten.
0: 3,8 miljoen wordt het geschat door de Amerikaanse media. Dat is ongekend. Ja, ze was op een feestje en de paparazzi zat natuurlijk bovenop. Dus ze hebben een foto gemaakt dat ze dat ringetje om had. Zeg maar. Ja, het stelt eigenlijk niks voor.
1: Je
0: zo.
1: Moet je voorstellen dat je dan niet alleen de kosten van die ring kwijt bent, maar ook van de fysiotherapeut. Want je gaat er gewoon een beetje schuin van hangen.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: It's the gift that keeps on giving.
0: The fate of Ophelia Odie bij Radio 10. Nou, mocht je allerlei dingen hebben gemist op televisie, Kim, jij praat ons even bij.
1: Zeker, de wonderen zijn de wereld namelijk nog niet uit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Nederlanders inmiddels wat positiever zijn over kabinet Jette 1. Je had het niet verwacht. Albert Verlinde is hier heel blij mee, maar politiek journalist Tom Staal, die is in de NPO 1 talkshow Goedenavond Nederland wel wat kritischer.
2: Ik ben wel met je eens dat er langzaamaan dingen gebeuren, maar dat gaat best wel traag nog. En het is best wel lastig om alles te vinden. Het is een groot piramidespel een beetje aan het worden van ik wil daar hulp. Maar ja, dan wilden die mensen willen dan aan de andere kant daar hulp. Dat is lastig.
3: Dat heet democratie vervelend.
2: Nee, dat is dus het probleem met dat minderheidskabinet. Is dat je nu continu aan het formeren bent. Dat hebben we het wel eens vaak.
3: Ja, maar nou hebben we eindelijk een keer debatten. Dat mensen met elkaar praten over iets. En dan is het weer niet goed.
0: Ja. Ja.
1: Alsof polderen iets nieuws is. Minister Aartsen van Werk en Participatie, die is het natuurlijk wel eens met die positieve houding van Albert Verlinde. En hij kan dit onderbouwen met statistieken.
4: Als je naar de harde cijfers kijkt, dan zie je laatst in de Volkskrant een artikel dat het aantal wetsvoorstellen wat dit kabinet naar de Kamer brengt en ook in de Kamer behandelt, ligt ver boven het gemiddelde van afgelopen kabinetten.
0: Oké. Nou, dat wordt behandeld, ja.
1: Het zou lekker zijn als we er ook een keer wat van merken, inderdaad.
0: Ja, precies. Maar goed, dat komt dan misschien later.
1: Hey, het is een golf de goede kant op. Laten we het daarop houden.
0: Juist, ja.
1: Argentinië gaat naar de finale, hè? We weten het inmiddels. De finale die aanstaande zondag wordt gesproken. Gesproken, hè?
0: Besproken. Het
1: wordt daarna wel besproken, maar het wordt eerst gespeeld. dit allemaal dankzij de ingevingen van superster Lionel Messi. En ondanks alle kritiek op hem, waar ik ook een beetje bij hoor, zijn de heren van Vandaag Inside en met name René van der Gijp nog altijd heel erg fan van hem.
5: We zitten wel gewoon naar iemand die is gewoon
6: niet
5: van een andere planeet is. Hè.
6: Alles kwam op een gegeven moment aan.
5: Ja, maar ook die goal ook weer. Ook als hij een bal meegeeft, de lengte is goed, de snelheid is goed. Het is allemaal. Het is nooit eens één die je van denkt van nou. Die had ik zelf ook al kunnen geven.
7: Ja. Ze leveren trouw bij hem in, hè? Ja, allemaal leveren ze trouw balletje in.
6: En hij geeft hem uiteindelijk ook weer met rechtsnotenbenen voor de winnende. Dus,
7: met rechts, ja. Geweldig, ja.
6: Normaal gesproken geef je de gas mee, maar hij kon er ook nog mee voetballen.
8: Zo snap.
6: Ongelooflijk
8: zo
6: allemaal.
0: Ja, maar het is wel waar. Ik bedoel, je kunt je er tegen verzetten, maar laten we gewoon omarmen dat dit gewoon een hele
1: bijzondere speler ooit.
0: Is.
1: Ik vind het gewoon een irritant mannetje geworden.
0: nee, maar gun het hem nou gewoon eventjes. Het is al zijn laatste WK. Laat hem ook gewoon meteen winnen.
1: Ja, maar dan hadden we toch Ronaldo toch ook kunnen gunnen?
0: Ja, nou ja, dat had ook gekund. Maar goed, die is al onderuit gegaan.
1: Of Luka Modric. Weet je, come on. Dan kunnen we er wel een paar noemen.
0: Okay.
1: De klassieke Nederlandse discussie. Weet je dan al waar ik naartoe ga? Het waarschijnlijk wel friet of patat.
0: Ja, friet natuurlijk, hè?
1: Ja, ik zeg toch echt patat. Maar die discussie heeft nu dus ook gewoon de Zuiderburen bereikt. En tijdens het programma De Slimste Mens België vertellen de Belgen namelijk dat ze frieten zeggen. Nou, dat is een verrassing. Alleen de Nederlandse jury, Mark-Marie Huibrechts en Edson de Graza, die zijn het daar totaal niet mee eens.
9: Wij zeggen patat.
10: Maar waarom patat? Patat is...
11: Ja, ik zeg ook geen patat. Hij zegt patat, moet mij niet aanvallen. Hij zegt patat. Nee, wij zeggen geen frieten.
10: Oh, jullie zeggen dat niet?
11: Nee, dat vinden wij een beetje aanstellerij. Ja.
0: Nee, frieten, dat zeggen we ook niet. Maar wel friet of frietjes. Ja,
1: patatje.
0: Ja, patatje. Nee. Ja,
1: patatje oorlog.
0: Ik kom uit het zuiden van het land, dus het is dan vanzelfsprekend dat ik dus toch friet gewend ben. Frietkraam, daar haal je je friet, weet je wel. Jij zegt patatkraam.
1: Ja, patatkraam.
0: Ja, het enige kleine uitzondering is wel patatje oorlog.
1: Toch wel?
0: Ik zeg niet frietje oorlog.
1: Nee, dat klinkt dan te liefelijk.
0: Dat is dan bij de van een beetje gek.
1: Het moet een beetje stevig klinken.
0: Ja, hoe zit het hier in de studio trouwens? Laura, wat zeg jij? Friesland, hè?
12: Ja, Friesland, ja, patat. 100%. Die patat.
0: Mark, patat. En dan hebben we nog Danique.
12: Ja, patat.
1: Amersfoort, patat.
0: Ik ben er niet minder uit. Oi.

0: op vakantie gaan naar Spanje. Zo rond deze dagen.
1: Lekker. Ja.
0: Oh, ja, want je ziet het al, hè? Het is natuurlijk al een verkeer richting het zuiden.
1: Een uittocht. Een exodus. Een uittocht,
0: ja, zeker, ja. En het is nog even deze week afwachten, maar dan heeft ook het midden van het land vakantie. En dan kan heel Nederland is dan massaal op vakantiebestemming. Tenminste, een groot gedeelte in ieder geval. Ja,
1: en daarom hebben we natuurlijk ook nog de vakantiequiz, hè, deze hele zomer. Dus laat even weten waar jij naartoe op vakantie gaat. En misschien kan je een keer ons mooie Radio 10 zomerpakket winnen.
0: Ja, dus jouw vakantiebestemming kun je doorgeven via de app van Radio 10... om mee te doen aan de quiz en kans te maken op een mooi pakketje. Ja, en natuurlijk Radio 10 meenemen naar waar je ook heen gaat. Hè. Gewoon de app downloaden op je telefoon of op je tablet.
1: Daar zijn we altijd bij je. Daar moet je maar net zin in hebben.
0: Dat heb je met de grootste zomerrits aller tijden.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
3: Ja, nee, ben alweer!
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Hele zomer, de zomerochtendshow van Radio 10... met binnen nu en 20 minuten Fleetwood Mac, de Sugar Babes en Bob Marley. Maar eerst het nieuws van 7 uur, Laura Ozinga, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere, en de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze €85 extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat €1000, meldt Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat de bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het gemiddeld zo'n 449 kilo... en dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard, en daardoor is er minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden daar niet goed door de hitte, en er was geen gratis water, alleen flesjes voor €6. Marcouch zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. En dan het weer. Overdag is er best wat zon, maar in het noorden komt er wat meer bewolking voor. In het zuidoosten wordt het nog zo'n 30 graden, op andere plaatsen 23 tot 29 graden. En in het noordoosten neemt in de loop van de middag ook de kans op een lokale onweersbui toe.
13: Het Radio 10 Verkeer, 11 vertragingen op dit moment, en dit zijn de 3 grootste. De A2 Sertogenbos-Utrecht voor de Martinus-Nijhoffbrug, 16 minuten. De A2 Sertogenbos-Utrecht, dezelfde dus tussen Deil en Beest, nog eens 21 minuten. Op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brienoordbrug en Terbrechtseplein, 28 minuten.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: Back, Little Eyes.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Een hele goede morgen op deze 16e juli. Vandaag in de bioscoop. The Odyssey.
2: Ja.
0: Ik keek daarna uit, naar die film. Want het belooft namelijk echt een kaskraker te worden.
2: Ja, het is natuurlijk van Christopher Nolan. En die heeft ook Dunkirk gemaakt. Memento, Oppenheimer, precies. Inception, Interstellar. Ik bedoel, het kan niet mis met deze regisseur.
0: Dan moet het gewoon een goede film zijn. Los van dat er 250 miljoen tegenaan is gegooid, volgens mij, om het allemaal te maken.
2: Dan kan ik het ook wel zeggen.
0: Ja, dan lukt wel wat. Maar hij is wel een grote naam. Het verhaal, ja, jij bent echt van de geschiedenis. Jij kan dit in twee zinnen uitleggen.
2: Ja, er is een historisch epos. En dat is een gedicht van Homerus. En dat zijn twee delen. Dat is de Ilias en de Odyssee. En de Ilias gaat over de oorlog van Troje. En de Odyssee gaat over de terugkeer van een van de helden van die oorlog naar huis. Alleen dat gaat helemaal mis.
0: Okay.
2: Want hij wordt eigenlijk achterna gezeten door de god van de zee.
0: Maar wordt er ook in gevochten?
2: Ja, enorm. Want de god van de zee die maakt hem zijn reis naar huis 10 jaar lang heel erg moeilijk. En daar gaat het over.
0: Even een stukje van die trailer.
3: No one could stand between me and home.
2: Nou?
0: Ja, je hoort Matt Damon, hè?
2: Ja.
0: Die heeft de hoofdrol.
2: Ik vind het wel mooi dat ze zeggen hoeveel geld Hollywood al heeft uitgegeven om Matt Damon thuis te krijgen. Finding Private Ryan, Interstellar, allemaal films. Weet je,
0: en nu moet hij ook weer een reis maken.
2: The Martian, ja. Iedereen bezig is met Matt Damon ergens thuis krijgen.
0: Maar goed, het belooft in ieder geval een kaskraker te worden. Een groot succes. Tegelijkertijd is er ook heel veel ophef over deze film. En later hoor je hier bij Radio 10 van filmrecensent Alex Mazereel waarom er een hoop mensen kritiek nu al hebben op die film. Ja. Ben benieuwd.
2: En vandaag ook nog iets anders, namelijk de start van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.
0: Ja, dat festival duurt 4 dagen en is in de Achterhoek natuurlijk een enorme happening. Dit jaar ook ophef. Wat is het toch allemaal met die ophef tegenwoordig? Maar er is een verbod op dit liedje.

0: gewoon zo te zijn dat het dus niet mag worden gespeeld door Even Serieus. Maar ze gaan wel gewoon optreden.
1: Ik ben heel benieuwd. We hadden hem inderdaad aan de telefoon eerder deze week. En hebben gezegd dat je hem wel mag spelen. We gaan even checken maandag of het nou wel of niet doorgaat.
0: Ja, wat ze nou uiteindelijk hebben gedaan. Ze gewoon nog stiekem wel draaien of zo. Of een andere versie of zo. Maar goed, deze Top 4000 act is daar sowieso bij aankomend weekend. Tijdens de Zwarte Cross. Ja, UB40.
1: Een relaxed momentje.
0: Dat is even wat anders. En natuurlijk traditiegetrouw. Ja, hè? De motoren natuurlijk. De Zwarte Cross aankomend weekend.
1: Ja, en eigenlijk is in Amsterdam het weekend al begonnen. Of laten we zeggen, de weekend al begonnen. Want de komende 3 dagen treedt hij daarop. Louter sterren in de Johan Cruijff Arena. Want afgelopen week, of 2 weken geleden, wanneer was het? Was Bruno Mars daar natuurlijk ook al.
0: Ja, ja. En nu dus de weekend.
2: De Vakantieland Quiz.
0: Goed, wij zijn al benieuwd naar waar jij heen gaat op vakantie. En dat kan al iets zijn geweest, dat je er al net van terug bent of zo. Of dat het binnenkort gaat gebeuren of pas later dit jaar. Maar wat is jouw vakantiebestemming dit jaar? Geef het door via de app van Radio 10 en je speelt mee met de Vakantieland Quiz. Toch wel de ultieme voorbereiding op jouw vakantie. Als je het land doorappt, dan testen wij alvast jouw kennis. En nou, weet je wat goede vragen te beantwoorden? Weet je de antwoorden goed te beantwoorden? Nee, wacht even. Weet je de vragen goed te beantwoorden? Dat is het. Dan win je misschien wel het prijzenpakket van Radio 10. Wat goed gevuld zit met bijvoorbeeld de zonnebril, de dopper, het strandlaken. Dus dan ga je goed voorbereid op vakantie. Dat is het idee. Dus laat het even weten.
1: Ik zou
0: het
1: proberen als ik jou was.
0: Gewoon een poging wagen.
1: Ja.
0: Je vakantiebestemming doorgeven via de app van Radio 10. Er speel mee met die vakantielandquiz.

0: zo is het. Bob Marley en de Wailers. Free Little Bird met die.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Het zit er toch in dat gevoel, hè? Het gevoel van vakantie. Heerlijk. En met jouw vakantiebestemming maak je kans op leuke prijzen. Door mee te doen met de Vakantieland Quiz, laat even weten wat jouw vakantiebestemming is. En geef het door via de app van Radio 10. Walter, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat zijn jouw plannen?
2: Wat zijn mijn plannen? Wij gaan naar Portugal. Volgende week zaterdag.
3: Mooi.
2: Nou, zaterdag niet meer vervelend erop. Gaan we een rondreisje doen.
3: En ga je dan een Posada-tocht doen?
0: Een Posada-tocht?
3: Posada-tocht, dat zijn een beetje van die mooie historische hotels die een beetje buiten de grote steden liggen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, nee, niet echt. We hebben gewoon hier en daar eens een hotelletje geboekt. We beginnen in Porto. En dan reizen we door naar Lissabon. En van Lissabon door naar Faro. En dan vliegen wij weer terug. Wij zijn tweeëntjes, mevrouw en ik. We gaan voor het eerst zonder de kinderen dit jaar.
0: Hey, feestje.
2: Dus.
0: Eindelijk rust. Ja. Eindelijk echt vakantie.
2: Ja, zoiets.
0: Nou ja, tegelijkertijd is het ook wel een beetje wennen, hè, als ze er dan niet bij zijn, toch?
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Nou ja, goed. Je bent beland op dit moment in de Vakantieland Quiz, beste Walter. Hoe goed ken jij je bestemming? Dat is de vraag. En ik heb een aantal vragen voor je. Heb je in ieder geval 2 vragen goed, dan win je de zonnebril. Heb je er 3 goed, doen we de dobber erbij. En heb je 4 vragen goed, dus alle 4, dan krijg je het strandlaken van Radio 10 erbij.
2: Nou, we gaan ervoor.
0: En dat zou mooi zijn. Dan kun je meteen meenemen daar naar Portugal, toch?
2: Ja, hoop ik. Nou, dat is wel leuk.
3: Dan beginnen we gewoon met de eerste vraag, Walter. Deze moet je dan weten. Welke Portugese wijn uit Porto heeft een alcoholpromillage van ongeveer 20%?
2: Oh ja, de Porto denk ik zelf.
3: Een portje, ja, laten we dat doen.
0: Goed hoor.
3: Op het randje hoor.
0: Ja, helemaal goed. Vraag 2. Van welk product is Portugal goed voor meer dan de helft van de wereldexport? En dan heb ik een meer keuzeopties voor je. Is dat A, paprika chips, B, kurk of C, badslippers?
2: Volgens mij is dat kurk.
0: Kurk? Dat is waar. Ik wist het helemaal niet, joh. Ja. Kurk.
3: Kurk droog daar.
0: Daar heeft het mee te maken. 56% van alle kurken komen uit Portugal. Nou, creatief met kurk.
3: Je bent lekker op dreef, want je eerste prijs is al binnen, Walter. We gaan kijken of we er nog eentje bij kunnen halen. Vraag 3 komt eraan. Welke populaire badplaats onder jongeren ligt in Portugal? Is dat A, Albufeira, B, Sunny Beach of C, Gersonisos?
0: Ja, dat weet je.
2: Ik denk
3: Albufeira.
0: Ja, leuk. Leuk.
3: Heb ik nog wel eens op een schuimfeest gestaan, daar stikte ik bijna. Dan kwam het ongeveer nog een halve meter boven me uit.
0: Grote kans dat ik dat stond te draaien.
3: Leuk hoor.
0: Zo met je Albufeira draaien. Heerlijk feestje. Ja. Goed, Walter, vraag 4. Welke bekende Portugese voetballer staat bekend om deze uitspraak? Dat is,
3: uitspraak.
0: Kom er maar in.
2: Ja, wie kan dat zijn? Cristiano Ronaldo.
3: Ronaldo, zo is het. Ja. Nou, een hele welbespraakte man, zoals je kon horen.
0: Ja, dat is goed, als ik goed heb meegeteld, heb je ze gewoon alle 4 goed?
3: Jazeker.
0: Ongelooflijk. Hey. Goed gedaan, Walter.
2: Ja, lekker.
0: Het complete vakantieprijzenpakket van Radio 10 gaat jouw kant op.
3: Dus de zonnebril, de dopper en de badlaken. Gefeliciteerd. Ja. Hey.

0: regent zonnestralen. Het is een beetje dubbel, maar hopelijk zit je vakantie er in ieder geval uit goed qua zonnestralen. En dat regenen, nou, dat moeten we maar even hopelijk achterwege laten. Waar je ook maar bent. Het is niet overal even zonnig.
1: Het is in principe heel positief als het zonnestralen regent.
0: Dat zou positief moeten zijn. Ja. Nou, op je vakantiebestemming natuurlijk. We speelden net al de quiz. Wil jij ook een keertje meedoen met de Vakantieland quiz? Kans maken op het prijzenpakket van 10. Laat even weten wat jouw vakantiebestemming is dit jaar. En misschien ben je er al geweest of ben je er op dit moment. Of ga je er nog naartoe? App het even via de app van Radio 10. En wie weet speel je morgen mee.

0: je vliegen deze zomer? Pas dan eventjes op met deze koffertruc, want zo komt je bagage soms juist niet aan op de bestemming.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Alle verf super voordelig.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ja?
15: Echt serieus?
14: Oh.
16: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
21: Goedemorgen, het is Radio 10 tijdens de barbecue 10-daagse. Ook vandaag en de hele week jouw kans op een gloednieuwe barbecue. Hoor je ergens vandaag het alarm voorbij komen? Reageer dan via de app en kom je in uitzending. Dan heb je gewoon een nieuwe barbecue in de pocket. En is het een beetje barbecue weer vandaag? Nou, overal redelijk droog. Hier en daar bewolking, temperatuur tussen de 22 graden langs de kust tot 31 graden in het zuidoosten. Dus daar zit veel verschil in. En daar in het noorden, hè? In het noorden is nog wel kans in de loop van de middag om een lokale onweersbui.
22: Ja, ik geloof inderdaad de warmste gebied. Daar kan dat noemen ze dan een warmtebui van.
21: Een warmtebui. Ja, daar is het dan even uitkijken met je barbecue.
22: Maar tegendoucht.
21: Ja, zo is het ook.
23: Het Radio 10 Verkeer. 16 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie grootste op de A2 Sertogenbosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhofbrug. 13 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein. 35 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Belfeld. 15 minuten.
21: Sterk als je erin staat. 2 minuten over 7:30. De zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim. En de hoofdpunten uit het nieuws die krijgen we van Laura. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. In Amsterdam is gisteravond misschien geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie reed na een wilde achtervolging een auto klaar. klem en heeft 3 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook geschoten. Een 4de persoon in de auto zou het slachtoffer zijn. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is gestopt. Bijna 30% van de wethouders is nu een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio Omroepen. En een lintje, een touwtje of een oud bagagelabel aan je koffer. Schiphol waarschuwt dat het juist voor problemen kan zorgen. Lintjes kunnen vastlopen in het bagagesysteem en oude labels kunnen de scanners in de war brengen. En daardoor moet bagage soms handmatig worden verwerkt en kan een koffer te laat of zelfs niet op de bestemming aankomen. Schiphol adviseert daarom oude labels te verwijderen en je koffer liever herkenbaar te maken met opvallende stickers. Hoe maken jullie je koffer herkenbaar als jullie op vakantie gaan?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk wel gewoon 1 adreslabel eraan.
22: Ja.
1: Die is turquoise, dus dat herken je dan meestal wel. Of
22: oh,
1: zo.
22: Ja.
21: Ja, maar dat is niet handig.
22: Ja, maar dat moet je dus niet doen.
21: Nee.
22: Nee, want dat kan dus vastlopen.
1: Ja, oké, maar je zet toch gewoon wel ergens op je koffer van dit is mijn naam.
22: Ja, maar dat moet je dus eigenlijk nu dus met een sticker doen.
21: Een sticker, ja. Of gewoon met een soort van stift over je hele koffer.
1: Ik heb een zwarte koffer.
21: Ja, nou ja.
1: Dat is lastig.
21: Witte stift. Witte. Ja, nee, ja, ik zorg er altijd wel voor een klein lintje, iets herkenbaars. Ik heb niet mijn hele naam erop staan.
1: Ja, ik heb mijn naam en mijn telefoonnummer. Niet mijn adres, maar wel mijn naam en mijn telefoonnummer. Dat als die kwijtraakt, dat iemand kan zeggen: hallo mevrouw van den Berg, we hebben uw koffer gevonden.
21: Ja.
22: Ja, nee, dat is ook wel slim. Maar dus wel, ja. Ben je ooit je koffer kwijtgeraakt?
1: Ik heb alleen wel ooit een keer, toen ging mijn vlucht niet. En toen heb ik een andere vlucht genomen. Dus die koffer werd dan later bezorgd. Maar dat duurde 3 dagen.
22: 3?
1: Ja, ah, dus toen heb ik elke ochtend ik was met mijn vader op reis, toen was ik nog wel jonger. En toen hebben we elke ochtend in het winkeltje van het hotel een nieuw t-shirt gekocht.
22: Ja,
1: en, je moet toch iets?
21: Nou ja, ze zeggen wel eens van, je hebt alleen maar je paspoort nodig en wat geld. Echt heel lastig als je alles uit je koffer weer opnieuw moet kopen. Natuurlijk.
22: Ja, ik heb het wel een keer gehad. Ik was in Colombia en toen werd mijn naam ook omgeroepen op het vliegveld. Dus ik dacht meteen, er is drugs in mijn koffer gestopt. Daar gaan we. Ik ga ervan.
1: Colombia in vinden ze is meestal niet zo.
22: Ja,
1: daaruit wordt lastiger, daar is het al.
22: Ik heb er ook niet heel goed over nagedacht op dat moment. Het was gewoon pure paniek.
21: Ik kan me alles weer voorstellen. Verschrikkelijk. Ja. Jan, Paul en Kim. De zomerochtendshow met dadelijk Alex Warren. En hier de Dolly Dots. Love me just a little bit more bij 10.

0: Radio 10 en de grootste zomerrits aller tijden. Alex Warren hoorde je. En Fever Dream. Het is vakantieperiode. En iets wat nog altijd opvallend veel wordt gebruikt als je op vakantie gaat en je zit in de auto. Zo'n papieren wegenkaart.
1: Oh.
0: Dat blijkt dat dus nog heel veel mensen dat gebruiken.
1: Die je nooit meer goed kan opvouwen.
0: Nee, dat lukt nooit meer.
1: Je kan hem één keer uitvouwen en je kan hem nooit meer terugkrijgen zoals die hoort.
0: Dat is inderdaad irritant. Het is ook altijd heel groot.
1: Ja.
0: Je auto lijkt altijd te klein. Maar goed, hoe dan ook, het geklooi met wegenkaart.
1: Wanneer heb jij hem voor het laatst gebruikt?
0: Een wegenkaart, ik kan me dat niet meer herinneren. Ik kan me ook niet herinneren dat ik dat überhaupt heb gebruikt.
1: Nee, dan
0: zou het nog... Dat doet me denken aan mijn jeugd en inderdaad mijn ouders voorin in de auto. Die zitten te schelden op elkaar omdat ze, ze de weg niet kunnen vinden. En een geklooi met die wegenkaart. Nee, het is verschrikkelijk. Echt heel ouderwets eigenlijk.
1: Toch twee keer, één keer nog een keer met mijn vader in de auto. Toen stonden we ook, was er een weg afgesloten in Duitsland. En hij zegt, zoek Oberhaus even op de kaart. Dus ik ga kijken. Dus ik zeg, Oberhausen staat niet op de kaart. Ja, natuurlijk staat Oberhausen wel op de kaart. Ik zeg, ik weet waar Oberhausen ligt, maar het staat niet op de kaart. Toen is hij dus ergens gaan stoppen, wisselen, zodat ik ging rijden en hij ging zoeken. En toen stond Oberhausen inderdaad niet op de kaart. Dus daar hadden we weinig aan toen.
0: Nee, we zijn zo blij met de moderne navigatie wat dat betreft. Dus ja, wegenkaarten, er worden er nog jaarlijks 2 miljoen van uitgedeeld. Maar toch echt wel een ouderwets dingetje wat op dit moment nog steeds wordt gebruikt. Maar dat is wel een interessante vraag. Wat voor voorwerpen van vroeger gebruik je nu nog steeds? Heb jij een voorbeeld?
1: Waar al wel iets nieuws voor is, bedoel je?
0: Ja, wat je eigenlijk niet meer hoeft te gebruiken.
1: Ik draai nog wel eens een cd'tje in de auto.
0: Oh, een cd'tje?
1: Ja, ik heb er altijd wel 5 of zo toch nog in de auto liggen.
0: Je hebt ook nog een cd-speler überhaupt in je auto. Dus.
1: Ja, ik neem niet een portable mee. Maar nee, die zit er wel in.
0: Zie ik wel vooraan. Nee, precies. Maar goed, al zou ik het willen. Ik heb geen cd-speler. Volgens mij niet.
1: Is dat eruit tegenwoordig? Oh nee, dat weet je ook hoe oud mijn auto is.
0: Dat is het ook inderdaad. Ik moet toch denken aan, als ik helemaal niks te doen heb.
1: Ja.
0: En ik heb echt tijd te doden. Dan wil ik nog wel eens een heel oud computerspelletje aanzetten van vroeger. Maar even weer terugbrengen naar mijn jeugd in de jaren 90.
1: Ja.
0: En dan de eerste waar ik aan denk is dan de GTA. De allereerste GTA. Dat was zo, daar kon je speelde je van bovenaf, autootje rijden, mensen schieten en zo.
1: Zoveel schelen wij toch niet? Want als ik terugdenk aan de computerspelletjes uit mijn jeugd, denk ik toch echt aan Space Invaders op de Atari. Ja, en aan Duck Hunt en Mario Bros.
0: Saai, dat ga ik dan nu niet meer doen. Maar dat spelletje, dat is toch wel spannend. En nou goed, computerspelletjes van weleer. Tegenwoordig zijn er heel veel andere mooie dingen voor. Maar ik doe het nog wel eens. De vraag dan ook aan jou, als je luistert. Wat voor ouderwets voorwerp gebruik jij nog altijd? Speel jij nog de ouderwetse spellen of ga je gewoon aan de gang met oldschool apparaten? Laat het even weten, we zijn wel benieuwd.
1: Ja, achter de naaimachine.
0: Ja, bijvoorbeeld 0909 310 10 of stuur even een berichtje via de app van Radio 10. Wat voor ouderwets voorwerp gebruik jij nu nog altijd? Hier is Nick Kamen.

0: Ik word er toch blij van, de Banger Boys. We vroegen net aan jou, wat voor ouderwets voorwerp gebruik jij nog altijd? Laat het even weten via de app van Radio 10. Nou, dat komt best wel binnen.
1: Nogal.
0: Er zijn wel heel wat dingen die nog worden gebruikt, die eigenlijk al lang kunnen worden vervangen voor modernere dingen. Maar waarvan je zoiets hebt van, weet je, dat is toch lekker. Blijf het even gebruiken. Dat is handig. Wilma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat gebruik jij?
2: Ik gebruik nog steeds de flessenlikker.
0: Flessenlikker?
1: Maar krijg jij je vla nog in een fles dan?
2: Nou, je kan hem ook weer uit een pak gebruiken,
0: een pak.
2: Hoor. Je kan het ook met een pak gebruiken, maar je hebt ook wel eens flessen met spaghetti saus of ik zeg maar iets. Ja. En dan
0: heb je zo'n dingetje, dan trek je zeg maar het laatste restje er nog even uit.
1: Ik doe dat toch gewoon als een klein scheutje water erin schudden en dat gooi ik er dan bij of zo.
0: Of zo'n pak toch maar proberen op te vouwen.
1: Ja,
0: een beetje om het eruit te
1: drukken.
2: Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar er zijn echt ook wel flessen met pudding of wat dan ook.
1: Ja, oké.
2: Dingetjes die je gewoon, en dan heb je een smalle opening en dan kan je hem er goed in, want het is van rubber.
1: Ja.
2: En dan met zo'n, mijn moeder gebruikte het vroeger al. En volgens mij kan je ze ook nog steeds kopen, hoor.
1: Ja, het is gewoon heel nuttig, Wilma.
0: Wilma, je hebt me overtuigd. Ik ga een flessenlikker kopen.
1: Een flessenlikker. Ja, want we hadden het erover inderdaad dat 2 miljoen mensen nog steeds een wegenkaart in de auto hebben liggen.
0: Ja, nou ja. Ja,
1: dus wat voor oude dingen gebruiken we? Wilma, dank je wel. Dan gaan we even naar Marion. Want Marion, jij bent ook nog heel ouderwets bezig.
3: Ja, zeker. Dat klopt.
1: Wat doe jij?
3: Ik plak altijd nog alle foto's in fotoboeken van alle vakanties.
1: Oh, ja. Het kan ook digitaal natuurlijk tegenwoordig.
0: Allemaal niet meer zo ingewikkeld.
3: Maar dat is toch echt minder leuk. Ik laat ze allemaal afdrukken, al die foto's. Ja. En dan plak ik ze allemaal in. En dan beleef je vakantie.
1: Schrijf je het dan ook wat onder? Doe je nog van die wolkjes, weet je, van die stickertjes met van die gedachten en zo?
0: Oh,
1: dat was heel grappig vroeger.
3: Bij mijn eigen vakantiefoto's niet. Wel misschien als we een rondreis hebben gehad of zo dan.
1: Ja.
3: Dus doe ik daar wel een kleine uitleg bij. Maar ik hou ook voor de kleinkinderen alle fotoboeken bij.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja, dat is leuk. Vooral als je de tweede bent, heb je nooit meer foto's van jezelf. Dus dat is leuk als oma het doet.
0: Dat is ook weer zo natuurlijk. Dus, Marion, dankjewel. We gaan snel even door, want er komt nog heel veel meer binnen.
1: Doei.
0: Dankjewel.
3: Doei.
0: Jannie, hebben we eraan. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Vertel.
4: Nou, wij gebruiken dus onderweg nog wel vaak de papieren wegenkaart.
0: Ja.
4: Want we hebben een auto en een caravan.
1: Ja.
4: En dit jaar ook weer. We zeiden van ga rechtsaf en dan komen we daar. En na 100 meter kunnen we niet verder, omdat het een doodlopende weg is. En dan met de auto en de caravan keren de stoppen.
1: Oh, dat is lastig. Maar je koopt wel elk jaar een nieuwe kaart dan, toch?
4: Ja, nou ja, van Frankrijk en Spanje en zo. Want van Nederland is er dus ook geen papieren kaart meer te verkrijgen.
0: Is dat waar? Oh ja?
1: Is dat zo?
0: Ja. Dat is wel bijzonder. Want,
1: misschien hebben we zo meteen de ANWB woedend aan de telefoon. Hè? Dat zou kunnen.
0: Ja, want voor andere wegen, vakantiebestemmingen, blijkt dat dus nog wel gewoon het geval. En zijn er dus ook inderdaad toch wel 2 miljoen mensen die daar gebruik van maken. En waaronder jij dus, Jannie. Dank je wel.
4: Jojo.
0: Succes onderweg met die papieren wegenkaarten. Ja, tot slot, Rob. Wat gebruik jij nog altijd?
5: Een pen.
0: Waarom zou je eigenlijk? Maar jij doet het gewoon. Rob, dankjewel.
5: Hoi.
0: Fijne dag.

0: Het zijn de baby's bij Radio 10 en Isn't It Time, de zomerochtendshow. Misschien wel vanuit je vakantiebestemming dat je aan het luisteren bent. En ja, niet elke vakantiebestemming is even zonnig, hè?
1: Nee, er is flink noodweer geweest in Italië en Frankrijk. Bijvoorbeeld rond het Gardameer ook. En daar zijn hagelstenen gevallen van 5 centimeter.
0: Zo.
1: Ja, en hoe erg is het geweest? Dat gaan we zo horen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
17: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: KPN.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De zomerochtendshow van 10 met de grootste zomerrits aller tijden. Elton John, ELO en die 90s classic van Mr. President. Komt eraan na het nieuws van 8 uur. Laura Ozinga, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw. Dat hebben de NOS en de regio-omroepen uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in de beeld een alleenstaande ouder jaarlijks 700 euro meer dan iets verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot daarbij ook in de lucht. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. En of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. En dan het weer. Overdag is er best wat zon, maar in het noorden komt er wat meer bewolking voor. In het zuidoosten wordt het nog zo'n 30 tot 31 graden. Op andere plaatsen 23 tot 29 graden. In het noordoosten neemt in de loop van de middag wel de kans op een lokale onweersbui toe.
5: Dan het Radio 10 Verkeer. 20 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouwen en Bleiswijk. 43 minuten door een ongeval. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en de brug over de Linge. Ook daar een ongeval en daardoor 30 minuten vertraging. En op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. 29 minuten.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro.

0: 10 en I'm Still Standing.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ah, goed dat je erbij bent. Ook gedurende de hele zomer genieten van de grootste zomerrits aller tijden. En de Zomerochtendshow. Kim.
2: Ja, we praten hier even bij zo rond deze tijd wat je gemist hebt de afgelopen nacht. Ja, geef je wel eens een cadeaubon of een boekenbon cadeau? Wat natuurlijk wel vrij standaard is, hè, Jan-Paul?
0: Ja, dat is ideaal. Ik bedoel, ik vind dat lastig om, om een echt een leuk cadeau te bedenken. Ik ben daar niet zo creatief in. Dus dan heb je altijd iets aan een goed bon.
2: Het is vrij standaard, maar altijd welkom. Nou ja, waarschijnlijk moet je binnenkort iets anders gaan voorzien. Want ze dreigen te verdwijnen, deze bonnen. Dat meldt het AD deze ochtend. De Europese Unie die wil witwassen en fraude aanpakken met systemen die digitaal betalen en zo. En daar scharen ze de boekenbon dus ook onder.
0: Daar zien ze gevaar in.
2: Dus die moeten zich dan aan bepaalde regels gaan voldoen. En ja, de boekenbon zegt ook van, joh, maar dat kunnen we, daar zijn we veel te klein voor. Dat kunnen we helemaal niet, niet klaarspelen. Dus we hopen op een uitzondering. Maar op dit moment loopt het voortbestaan.
0: Het voortbestaan van de boekenbon.
2: Gevaar.
0: Oh jee, dat is echt een probleem als je dat wel niet meer hebt natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Vanaf vandaag in de bioscoop The Odyssey. Met Damon.
2: Met Damon.
0: Het belooft een kaskraker te worden. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel ophef over deze film. Zometeen hoor je van Alex Mazereel. Hij is filmrecensent. Waarom een hoop mensen nu al kritiek hebben op die film. Ik kijk ernaar uit naar die film. Maar ik wil ook even weten wat het verhaal erachter is.
2: En Argentinië en Spanje staan aanstaande zondag in de finale van het WK voetbal. Dankzij een goal in de blessuretijd wist gisteravond Argentinië Engeland alsnog te verslaan.
0: Ja.
3: Messi, weer zo'n goede voorzet. En daar is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt.
0: Ja, dat is ongekend. Hè. Bedoel, inderdaad, hij scoort niet zelf. Maar op een of andere manier is het toch zijn doelpunt.
2: Ja, groot man, hè, dat hij het ook aan iemand anders wil overlaten.
0: Niet zo sceptisch over Messi. Nee.
2: Ik ben het gedweept met de man een beetje. Het is een fantastische voetballer.
0: Hou nog even vol.
2: Gedweepen met Messi.
0: Hij verdient het WK, de WK-winst. Kom op, laten we even die legende even volmaken. Doordat hij ook gewoon dit WK even binnenhaalt.
2: Echt waar, dat vind ik ook niet leuk als ze winnen. Maar dan nog liever Spanje.
0: Oh, oké, nou goed. Het was afgelopen nacht bibberen voor Nederlandse toeristen op de camping in Italië. Zou de auto of camper nog onbeschadigd blijven? Dat was de vraag. Hagelstenen van 5 centimeter zouden boven het Gardermeer vallen. Reden voor paniek bij de Nederlandse Angelo gisteravond. Want dit zei hij in Hart van Nederland.
4: En toen zijn we gelijk eigenlijk de auto's een beetje, zoals je ziet, in gaan pakken. De Duitse auto's en de Italiaanse auto's en de Oostenrijkse, die zijn hier echt allemaal niet bedekt. Die stonden net in het winkeltje ruzie te maken om het laatste luchtkussen. Maar ik had hem.
0: Ja, hamsteren die luchtbedden, ongelooflijk.
2: Ja, Angelo, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
2: Heeft het geholpen?
5: Het heeft zeker geholpen.
0: Ja?
5: Ze hebben mij gisteravond bezig gezien van boven, denk ik. En dachten van, nou, laten we die hagelstenen maar gewoon lekker boven houden. Want ik heb niks gezien hier, hoor.
0: Oh, echt?
2: Nee, je niet.
0: Het was uiteindelijk helemaal niet nodig.
5: Het was uiteindelijk niet nodig, nee.
0: Oh.
2: Dus je gaat er vandaag gewoon lekker mee het meer op?
5: Ja, ik ga er lekker mee het meer op. Ik heb ruzies te maken voor niks gisteren. Oh. Maar,
0: storm in een glas water.
5: Ja, het was niet nodig.
0: En wat belooft het voor de komende dagen? Wat met het weer betreft?
5: Hij geeft nog wel onweer op. Eigenlijk de komende 3, 4, 5 dagen. Alleen, dat heeft hij de afgelopen 3, 4 dagen ook gedaan. En het is hier gewoon prachtig weer. Dus,
2: maar jij zit aan de oostkant van het Gardermeer. Is het dan aan het westen slechter? Weet je dat?
5: Ja, volgens mij meer naar onder toe is het wel heel slecht geweest.
2: Oké, ja, het kan er flink spoken natuurlijk.
5: Ja.
0: Nou, het heeft in ieder geval niet je vakantie verpest tot zover.
5: Nee, tot zover.
0: Tot zover niet. Laten we hopen dat het zo blijft. Angelo, fijne vakantie.
5: Dankjewel, hè.
0: Oh.

0: Het zonnetje gaat ervan schijnen. ELO, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky bij Radio 10 in de zomerochtendshow. Vanaf vandaag te zien in de bioscoop die lang verwachte film The Odyssey. Regisseur Christopher Nolan die waagt zich aan een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie. En met een cast vol met grote namen. Met Damon, Tom Holland en Hathaway spelen er allemaal een rol in. En de verwachtingen zijn groot. Maar, ja, er zijn nu al records verbroken zelfs, hè, melden de bioscoop in Nederland. Nog niet eerder werden er zoveel kaarten verkocht in de voorverkoop. Ja, en ondanks dat alles is er ook heel veel kritiek op die film. En hoe dat nou precies zit, dat weet de filmrecensent van onder andere de Volkskrant en RTL Boulevard, Alex Mazereel. Goedemorgen, Alex.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is nou eigenlijk het probleem?
1: Ja, wat je toch wel een beetje zag ontstaan toen de eerste trailers ook opdoken, was dat mensen best wel veel kritiek hadden op het feit dat er mensen van kleur gecast waren in een paar rollen. Dat was een groot probleem, maar ook wat meer historische feitjes waar mensen het niet mee eens waren. Zoals verkeerde helmen of boten die niet zouden kloppen met die tijd ongeveer. Hmm. Wat best bijzonder is.
2: Maar toch, ja, ook in Gladiator heeft iemand toch een keer een horloge om en zo, toch? Er zijn ook wel altijd wel dingen te vinden die niet kloppen in zo'n
0: film. Maar dat is een foutje, dan is er iets niet goed gegaan.

0: mensen van kleur in bij horen.
1: Ja, precies. Maar wat je daar ook al ziet is dat het oorspronkelijke verhaal ook heel erg open is voor interpretatie, ook hoe het geschreven is. Dus je kan eigenlijk heel veel kanten ermee op. Het is vooral
2: het
1: weer
2: voelt een beetje als de kleine Zemermin discussie. Hè? Het is een fictief figuur en die werd opeens gespeeld door een zwarte actrice. En dat vonden mensen heel raar, omdat het niet hun herinnering is. Maar nee, Helena van Troje, die door een zwarte actrice wordt gespeeld, komt volgens de mythologie uit een ei. En ik denk, uit een ei. Zij is een kind van Leda ja. En Zeus als zwaan. En als je dan druk maakt over de kleur, kom je zelf een beetje uit een ei, denk ik.
1: Ja, precies. Nee, dat ben ik heel erg met je eens. Nee, het is ook gewoon een enorm mythologisch verhaal met allemaal goden en monsters. En dan als je hier druk om gaat maken, dan denk ik, ja, ik weet misschien een beetje volwassen worden, denk ik dan altijd maar.
0: Ja, maar het is wel lastig. Ik bedoel, wat kunnen filmmakers nog wel goed doen tegenwoordig?
1: Ja, eigenlijk niet. Ik vrees het al. Ook al toen ik de eerste trailer zag, dacht ik, oké, er is een bepaald deel zeker op X dat hier weer over zal vallen. Het lijkt een beetje het onderdeel van het menu nu, dat filmmakers er ook op voorbereid moeten zijn dat dit altijd wel gaat gebeuren.
0: Ja.
1: En hun taak is dan vooral om de acteurs zoveel mogelijk in bescherming te nemen. Maar het wordt ook een beetje voorspelbaar. Net inderdaad ook bij de kleine Zemermin zag je dat ontstaan. Het wordt een heel voorspelbaar patroon. En dat je denkt, ga je druk maken om andere dingen.
0: Ik las ook ergens de kritiek dat er... waarom hebben alle acteurs een Amerikaans-Engels accent?
1: Ja, precies. Ja, daar zijn mensen ook boos over.
0: Wat zou anders? Moet het dan in het Latijns? Of wat spraken ze toen?
1: Nee, Christopher Nolan, de regisseur, heeft daar ook over gezegd. Ja, ik wil gewoon dat het een emotioneel verhaal wordt. En niet een soort intellectueel verhaal dat helemaal klopt, historisch gezien. Dat, ja, je moet het voelen en niet een soort van zo kloppend mogelijk maken.
2: Geen documentaire.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, nee, precies.
2: Nee.
0: Dus ondanks dat, wordt dit de film van het jaar? Denk jij?
1: Ja, dit wordt wel de film van het jaar. Hij is sowieso fantastisch. En nou ja, wat jij ook zei, het breekt alle records. En dit wordt sowieso de grote zomerhit. En ik denk een van de best bezochte films van het jaar. Als je nu al ziet wat het in het openingsweekend gaat doen.
0: En het wordt in de zomer uitgebracht. Hè? Is dat dan over nagedacht? Worden grote kaskrakers vaak gewoon net voor de zomer of in de zomer in de bioscoop gebracht?
1: Ja, ze hebben in dit opzicht natuurlijk heel erg geleerd van Christopher Nolan's vorige film, Oppenheimer. Die kwam toen tegelijkertijd uit met Barbie. Dus
2: Barbieheimer.
1: Het fenomeen Barbenheimer.
2: Ja, Barbenheimer.
1: En toen, die beide films hebben meer dan $1 miljard opgeleverd. Dus nou ja, ik snap dat ze in Hollywood ook denken, dat moeten we zoveel mogelijk herhalen. Want dat is een successtrategie. En als het warm is, dan willen mensen toch blijkbaar 3 uur naar de bioscoop om naar dit oude verhaal te gaan kijken.
2: De airco staat aan, dat is wel lekker.
0: Dat is wel lekker.
2: Alex, jij hebt hem al gezien. Met welk gevoel ging jij die bioscoop uit? Of in één woord?
1: Overweldigd.
2: Kijk.
0: Ja. Overweldigd.
2: Dankjewel.
0: Je hebt me overtuigd. Ik ga erheen. Ik wil hem zien. Ik wil hem zien. The Odyssey dus vandaag in de bioscoop. Alex, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: En tot de volgende keer. Hier zijn de Pointer Sisters bij Radio 10. En I'm so

0: Zomerochtendshow van Radio 10. I'm so excited. Je kan zomaar kans maken op €250.
1: Ranking the hits.
0: Want we gaan het weer spelen. Het spelletje waarbij jij kan raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Daar komt het op neer. Vandaag is het festival De Zwarte Cross begonnen. Is dat iets waar we jou op zouden kunnen vinden, Kim?
2: Ik denk, als ik er iets meer in de buurt had gewoond, was ik er wel geweest.
0: Oké.
2: Okay, ja, ja. Nee, dat, ik hou wel van een beetje muziek
0: in een feestje. Ja, zeker. Het is de 28e editie van het festival. Vanavond op de main stage is Cresip te horen. Mooi. Was dit een hit voor of na 2010? Voor of na 2010? Laat het even weten via de app van Radio 10 en maak kans op €250. Het nieuws zometeen met Laura. Wat zit erin?
3: Een Amerikaans gezin deed een bizarre ontdekking tijdens een verblijf in een Airbnb. Er hing een oude foto van henzelf aan de muur.
0: Huh?
3: Ja. Ja, dat hoor je zo.
1: Komend weekend steek jij hem aan.

0: weekend. Alleen bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: meest getoonde prijs.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Goedemorgen, Radio 10 weer in het Noordoosten. Kans op bewolking en het is regenachtig in de rest van het land. Droog en geregeld zonnig. Later dan trekt de regen over het land heen en de temperatuur ligt dan tussen de 23 en de 31 graden.
15: De Radio 10 verkeer. De drukte neemt wat af. Er zijn nog 13 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A12 Utrecht-Den Haag voor Bleiswijk 59 minuten. Dat is wel een lange dan. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel 36 minuten. En op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein 25 minuten.
14: Ja, kleine correctie over het weer. Ik zei dat het regen over het land heen trekt. Het trekt juist weg uit het land. Dat is
15: beter.
14: Dat is wel beter inderdaad. Ja. Ja. 6 minuten over 8:30. De zomerochtendshow en de hoofdpunten uit het nieuws. Laura, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Boa's raken straks misschien hun wapenstok of pepperspray kwijt. Ze moeten jaarlijks examen doen op de politieacademie. Maar daar is een tekort aan examinatoren, schrijft het AD. New York zit in de rook van bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale zondag. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te blijven. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië.
0: Een Amerikaans gezin deed een bizarre ontdekking tijdens verblijf in een Airbnb. Aan de muur hing namelijk een grote strandfoto, een beetje uitgezoomd met meerdere mensen erop. Maar toen ze beter keken, herkenden ze zichzelf op het beeld.
16: Wat?
0: Ja, die foto die bleek zo'n 10 jaar geleden te zijn gemaakt, zonder dat ze dat wisten. En waarschijnlijk was het zo'n stokfoto die dan als, nou, bijvoorbeeld als wanddecoratie gebruikt kan worden. Ja, de familie wist ook niet wat ze zagen.
17: Nou, wacht even.
18: Ik krijg een soort flashback van The Shining. Dat Jack Nicholson erachter komt dat hij er al geweest was of zo.
17: Een beetje een mysterie. Dat je dan, je komt een verblijf binnen en je ziet een foto. En je bent er nog nooit geweest en je ziet jezelf op die foto.
18: Ja, ik zou echt meteen rechtsomkeerd maken.
0: Echt het begin van een hele enge horrorfilm.
17: Maar even wat jij zegt, de stokfoto. Wat bedoel je dan precies?
0: Nou kijk, ze maken soms van die foto's en die worden dan op van die websites gezet waar je dan aankopen kan doen.
18: Ja, of die je gratis kan gebruiken.
17: Maar dat mag
18: je
17: gratis zomaar, kan gebruiken. Dan moet je toch goedkeuring voor geven.
0: Ja, dit is gewoon, het is dan op openbaar terrein en dit is dan gewoon iemand die heeft gewoon ja, het is niet van heel dichtbij, hè. Je ziet gewoon een groot strand met verschillende mensen. Hè. Het is geen portretfoto.
18: En dan nog?
0: Ja, heel creepy. Sta je daar in je bikini?
17: Ja, ik wil toch geloven dat het gewoon aliens waren, dat het zoiets spannends is. Ja. Spannende verhaal.
19: En Kim.
17: Ja, zometeen ranking de hits. Bruno Mars komt er ook aan. En hier is Joe Cocker. Summer in the City bij 10.

0: deze hele zomer spelen we het Ranking Dit. Jouw kans op €250. En het zou toch leuk zijn als we dat mogen overhandigen aan Mike. Dag Mike.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mike Griffioen, je komt uit Aalsmeer en daar werk je ook op die welbekende bloemenveiling.
1: Correct, dat is waar.
0: Wat doe je dan?
1: Ik ben, om het even heel netjes te zeggen, ik ben kwaliteitscontroleur van alle gekochte bloemen, zeg maar.
0: Dat is heel netjes gezegd.
2: Je zegt het heel netjes, want wat is daar eventueel niet netjes aan?
1: Ja. Nou ja, stel dat de rozen niet de goede lengte hebben, of het zit het verkeerde aantal in een blik, of noem alles maar op. Het zijn allemaal menselijke dingen die fout kunnen gaan natuurlijk.
2: Ja,
0: ja,
1: dat
0: is niet netjes.
1: Als ik dat niet zie, dan kan dat heel veel geld kosten.
2: En wat is nu de bloem die je het best kan kopen, die het lang staat, die het het beste doet?
1: Nu heb je zomerbloemen, dat zijn voornamelijk de dahlia's dan, denk ik.
0: Okay. De dahlia's.
1: En de hortensia's nog een beetje.
2: Oh, die zijn ook zo mooi. Oké, weten we dat.
0: Hey Mike, ik hoop dat je een beetje lekker bezig bent vandaag. Goed in je vel en goed geconcentreerd. En dat wij,
2: in je velletje?
0: Lekker in je velletje zit.
2: Fijn.
0: Mike, dan gaan we gewoon beginnen. Want je zit in Ranking the Hits en je hoorde net deze hit. Het is Cresip die je hoort, vanavond headliner op de Zwarte Cross. Was dit een hit voor of na 2010, Mike?
1: Voor.
0: Ja hoor, tuurlijk. Het jaar 2000, I Would Stay dus van Cresip. De eerste €50 heb je bij deze binnen. In totaal €250. Bij elke vraag komt er een bedrag bovenop. Maak je een fout, dan houdt het spel op. Hebben we nog wel de Radio 10 Dopper drinkfles voor je. Dus je gaat sowieso niet met lege handen naar huis. Ik wens je veel succes. Voor €100 was dit een hit voor of na het jaar 2000. Mariah Carey, voor of na 2000?
1: Voor.
0: Daarvoor denk jij. Ja, dat is goed. 1990, Vision of Love.
2: Tuurlijk. En dat betekent dat je €100 hebt, Mike. En de vraag die ik je ga stellen is, wil je stoppen of ga je nog een rondje door?
1: Nee, ik ga door. We gaan voor alles of niet.
0: Kijk, hoppakee. Mike zit er goed in. Voor €150. Was dit een hit voor of na 1990? Voor of na 1990?
1: Voor,
0: zegt hij. Wham, Young Guns. Ja, inderdaad. Daarvoor 1982.
2: En dat is altijd een cruciale moment. €150 in de pocket. En de laatste vraag is natuurlijk geen 50, maar €100 waard. Dus dan ga je met €250 naar huis. Maar durf je het aan om dat laatste fragment te luisteren?
1: Ja, tuurlijk gaan we. 1982 als laatste.
2: Ja, 1982. En is dan inderdaad de volgende ervoor of erna.
0: Luister goed, Mike.

0: voor of na 1982?
1: Na.
0: Nou, dat is wel met zelfvertrouwen. Ja. Ja. Weet je zeker of is het een gok?
1: Nee, ik weet het vrijwel zeker. En anders heb ik fout gegokt.
0: Dat is inderdaad zo. Maar Mike, in dit geval niet. Want het klopt inderdaad. 1984, Sade en Smooth Operator. Wat goed, Mike.
1: Dankjewel.
2: 250 euro.
0: Wauw.
1: Dat is lekker.
0: Lekker. Ga je nog op vakantie?
1: Nee, ik heb al mijn dagen al erop gemaakt waar ik werk. Dus ik moet gewoon doorbikkelen.
0: Oh. Gewoon lekker doorbikkelen deze zomer. Nou ja, goed, die 250 euro die kun je altijd wel ergens gebruiken, toch?
1: Ja, toch. Zeker weten.
2: Als meer heeft vast een kroeg.
1: Ja. Ik zeg niks.
0: Kijk, hij weet het wel. Mike, werk ze nog even daar, hè, op die bloemenveiling.
1: Dankjewel, jullie ook bedankt.
2: Hoi.
0: En morgen zo rond die tijdstip spelen we gewoon nog een keer. Ranking hits, met misschien wel jouw kans op 250 euro. En hier is Smooth Off.

0: Rihanna, Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Zo is het op deze ene laatste dag van de barbecue die dagen. Ik moest even tellen, hoe ver zijn we al? Het is de negende dag. Dat betekent misschien wel jouw laatste kans op zo'n barbecue. Martijn, die hoor je dadelijk. Hoe groot is de kans?
1: Voor 12 uur, garantie.
2: Garantie.
1: Stik het vuurtje graag even aan zo meteen. Hè?
0: Zeker blijven luisteren. Nou. Al is het alleen al voor dat barbecue-alarm, hoor je het. Dan snel reageren via de app van Radio 10. Ja, en het feestje gaat door. Hè? Je hebt er wel moois meegenomen.
1: Ja, ik heb zo meteen onder andere Umbrella. Dacht leuk voor de Engelsen, voor tegen de tranen. Dat blijft
0: en nog veel meer.
3: Op Radio 10.

0: Heerlijk, Martijn.
1: Ja, ik ga ervan genieten zelf ook. Jij ook?
0: Inderdaad.
2: Zeker.
1: Ja, knallen.
0: Tot morgen.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Lekker toch?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Radio 10. 1 minuut over 9, het is donderdagmorgen. Tijd voor het laatste nieuws. Jan, hoe heet ze ook alweer?
8: Haar naam is Christine.
7: Nee, geen Christine, haar naam is Laura.
8: Haar naam is Laura.
7: Precies, Laura Ozinga, een hele goede morgen.
9: Goedemorgen. Boa's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. De WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Brothers Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Brothers en Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. En dan nog het weer. In het noordoosten is het bewolkt. Daar valt ook van tijd tot tijd wat regen. En verder is het droog met een mix van zon en enkele wolkenvelden. Vanmiddag trekt de regen weg, is het overal nagenoeg droog. En het wordt zo'n 23 tot 31 graden.
7: Flitsmeister met 14 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A12 Utrecht en Haag voor Zevenhuizen is een ongeluk gebeurd. Vertraging een half uur. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. 20 minuten. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Het is daar druk. 32 minuten vertraging. En dat komt alweer door wegwerkzaamheden.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Dit programma.
2: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse.

baseballs aan het begin van de Guilty Pleasure Party. En ja, komende zondag weten we het, hè, of Spanje wereldkampioen wordt of toch weer Argentinië die de gouden glimmert omhoog mag houden. De missie voor deze zomerse donderdag is gewoon heel veel zomerse muziek. En ruim 2 miljoen onder ons zijn zich momenteel aan het voorbereiden op een warme zomervakantie naar Frankrijk.

Radio 10. Wham hoorde je met Freedom op een dampende donderdag. Kan je wel stellen vandaag, maximaal 32 graden. En mocht je nou thuis geen airco hebben, dan zou je bijvoorbeeld verkoeling kunnen zoeken in de bioscoop. Vaak een heerlijk klimaat daarbinnen. En dan zou je over een tijdje naar de film kunnen gaan over deze vrouw, Britney Spears. Het wordt een verfilming die uit gaat komen over haar grotendeels zelfgeschreven boek. Ja, en hopelijk is de film zo goed dat je hem, ja, nog een keer wil zien. Je kunt het met recht zeggen, oeps, I did it again. Britney Spears, nu voor je. In de Guilty Pleasure Party op Radio 10.

0: dierenarts.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Zomer, tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
10: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: stukje anders doet. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Zometeen de Hermes House Band en ook Kylie Minogue op Radio 10. Op een dag in het zuidoosten nog zonnig en warm met 30 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden. In het noorden hooguit 23. En in het noordoosten is er later vandaag kans op onweersbuien. Wat een verhaal vandaag zeg. Dan Flitsmeister met 8 vertragingen nog. Dit zijn de 3 langste. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Arkel, 13 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor de Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan Dieren op de Weg, 19 minuten. En de A20 Gouden Hoek voor Holland voor de Terbrechtseplein. Wegwerkzaamheden en een vertraging van 23 minuten.

hoorde je met de Locomotion. En voor deze donderdag zijn er twee zekerheden. De eerste is dat de zon vanavond sowieso ondergaat. En dat voor 12 uur vanmiddag het barbecue-alarm zeker voorbij komt. Hoor je dat alarm? Stuur dan BBQ via de gratis app van Radio 10 als je verlegen zit om een nieuwe barbecue. Kom je in de uitzending, dan krijg je dus een hageltje nieuwe houtskool barbecue opgestuurd. Zometeen Queen, Don't Stop Me Now. Nou, maar eerst ruimbaan voor Robin Thicke. Dit is

Queen en Don't Stop Me Now. Nou, ik ga zeker niet stoppen, want uit onderzoek blijkt dat donderdag een van de meest productieve werkdagen is. Samen met de dinsdag zijn het de dagen waar je het meeste voor elkaar krijgt. Steek dat in je kontzak. Zometeen Gloria Estefan in de Guilty Pleasure.

0: deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Een hele goede morgen. Dag 9 van de Barbecue 10-daagse. Met zometeen de Gypsy Kings en ook Phil Collins is onderweg. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Goedemorgen, Nicola Ruijs.
6: Goedemorgen. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in elk geval met de buurgemeente af, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Belangenclub zegt dat dat vaker voorkomt. Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach die mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. En over die WK-finale gesproken, die wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit in New York, waar die gespeeld wordt, is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd die is zondag in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte buiten kijken in Central Park. En die finale die gaat dus tussen Spanje en Argentinië. Dan nog Radio 10 weer in het zuidoosten, zonnig en warm. 30 graden, naar het noorden wat meer bewolking. In het midden is het zo'n 26 graden, in het noorden 23. En in het noordoosten later ook kans op flinke onweersbuien.
5: 8 vertragingen gemeld door Flitsmeister.
7: Vertel het maar, Martijn.
5: Ja, de eerste is de A2 Oude Rijn richting Maarsen.
7: Ja, dat is balen en Maarsen.
5: Ja, het is toch wat. Tussen Oude Rijn en Utrecht-Papendorp, daar staat 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11. En de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 7 minuten.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.

van de Gypsy Kings. Ja, gewoon gezellige zomerse nummers op dag 9 van de barbecue tiendaagse. Hou het barbecue alarm in de gaten. Voor 12 uur gaat hij zeker af. En als je een nieuwe barbecue wil hebben, stuur dan BBQ via de gratis app van Radio 10. En een gewaarschuwd mens telt voor 2. Nogmaals, goedemorgen. Iets na 10 is het. Mooi moment voor een tweede bakje koffie of thee, denk ik zo. En overigens zegt de keuze voor het warme drankje veel over jouw persoonlijkheid, maar ook over die van je collega's. En hoe dat zit, hoor je zo meteen. En natuurlijk, de grootste hits aller tijden. Zo meteen Lady Gaga voor je, maar eerst de Golden Earring.

Sharon Lee uit Almere is er helemaal blij mee. Nou, graag gedaan, meid. Lady Gaga hoorde je met Always Remember Us This Way op Radio 10. Ik vroeg het net al even aan je. Ben jij meer van de koffie of van de thee? Uit onderzoek blijkt namelijk dat het iets zegt over je persoonlijkheid. Zo zijn koffiedrinkers extraverts, hebben veel ambitie en worden graag geprikkeld. En theedrinkers genieten juist van rust, regelmaat en zijn introvert vaak. Dus mocht je nieuwe collega wat beter willen leren kennen, dan zou ik zeggen, haal even een rondje voor hem of haar. Ik in mijn geval zou ik willen zeggen, Nick

0: de barbecue.
1: Top 250. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Komend weekend alleen bij Radio 10.
2: Yummy! Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis.

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen

0: naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Martijn Koopman. Temperaturen tussen 23 en 30 graden vandaag. En in het noordoosten later kans op flinke onweersbuien. Met nu voor je Whitney Houston.

0: En we hebben een lijntje gelegd, bijna met België. Net Nederland nog. De man die elke dag goedkoop kan tanken. Christophe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hoort het in je stem ook een beetje, dus dat je op de grens zit.
1: Klopt, ja. Ik ben ook Belgisch van nationaliteit.
0: Ah, kijk. Amai, een hele goede morgen. Hoe gaat het met u?
1: Ja, heel goed.
0: Wat fijn. En Christophe, je luistert naar Radio 10. Je hoorde het alarm voorbij komen. En wat heb je toen gedaan?
1: SMS, barbecue.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed. Je bent door de selectie heen gekomen. Je bent in de uitzending. Dus wij gaan opsturen naar jou. De barbecue!
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Je wint een Houseco barbecue. En de prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen er ook nog een Radio 10 barbecue schort bij.
1: Super.
0: Zodat je ongeschonden uit de strijd kunt komen. Hey,
1: dat
0: Christophe,
1: is helemaal prima.
0: Ik wens je een hele fijne dag en lekker barbecue deze zomer, hè?
1: Komt goed.
0: Doei, doei.
1: Dankjewel. Doei.

0: Hij is onze eigen Don Julio.
1: Don Julio?
0: Ja, weet je wat dat is, Don Julio?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Een steakrestaurant in Buenos Aires. Heel populair.
1: Dus ik ben een steakrestaurant in Buenos Aires?
0: Ik wil meer aangeven dat jij de grootheid bent, Don Julio, de enige echte.
1: Oh.
0: Maar goed, als je een steakrestaurant in Buenos Aires wil zijn, mag het van mij ook.
1: Nee, ik identificeer me prima zo.
0: Zometeen, het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je vandaag voor de hele natie in petto?
1: Ja, een verhaal wat eigenlijk begint als een hele enge horrorfilm. Het is vakantie, enge, toevallige dingen. Het is doodeng.
0: Oké. Okay.
1: Zo vertellen.
0: Ik zit nu op het puntje van mijn stoel. Moet je nagaan. Zometeen Nico met het laatste nieuws. Maar eerst nog Kiki D. En dit is Amy McDonald. This is the life. Natuurlijk.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.

0: Eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hier is duidelijk, onderweg naar de lunch nog een uurtje met zometeen 4x1. Met daarin een band die jaarlijks $20.000 uitgaf aan make-up. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
8: Goedemorgen. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens namelijk honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het landelijk nou niet lukt, stem het dan in elk geval met de buurgemeente af, zeggen ze. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en hij heeft een stuk bos verwoest zo groot als de stad Leeuwarden. Voor de brand zijn 2 mensen van 18 aangehouden, onder wie 1 brandweerman. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen, maar heeft nog niet gereageerd. En het begint een beetje als een enge horrorfilm. Stel, met een stel vrienden en familie huur je een vakantiehuis in het buitenland. Je ziet een leuke foto aan de muur hangen, je kijkt goed en dan sta je zelf op.
7: Oh.
8: Ja, een tafereeltje van een vrolijk zwemmende menigte bij een strand. En daar stonden dus die mensen die dat ding hadden gehuurd zelf op. De foto was 10 jaar geleden genomen. En geheel toevallig was dat gezin daar op die vakantie, op die plek aanwezig. En dat plaatje is later als een soort poster wereldwijd verkocht. En hangt dus in 1000 huizen wereldwijd. En hoe toevallig is het dan als je toevallig net ineens een huis komt waar dat hangt?
7: Ja, wat grappig eigenlijk ook wel weer inderdaad. Dat je dan dus eigenlijk heel bekend bent. Dat mensen je ook op straat ook aanspreken. Dan, hey, ken je jou ergens van? Dat je denkt, nou, ik snap het helemaal niet.
8: En je weet zelf niet waarvan.
7: Nee.
8: Ah. Hey, goed, het radioteam weer. Veel verschillende temperatuur vandaag. In het zuiden 30 graden, in het noorden 23. In het noordoosten laat er vandaag kans op flinke onweersbuien.
7: 6 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A7, Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens. Daar is de afrit afgesloten, vertraging 11 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor 7-14. En de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel, een vertraging van 16 minuten.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
11: Ja, nee, ben al weg!
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Bunt.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Living in Rhymesodium. Hitlijstjes en radio is altijd een goed huwelijk. Alleen het is zo jammer dat je lang moet wachten op de nummer 1. Nou, niet om 11 minuten over 11, want dan hoor je op Radio 10 gewoon 4 nummer 1 hits achter elkaar elke dag. En dan kan je je klokje op gelijk zetten. Met zometeen een nummer wat wordt opgenomen in 1983 en in 2013, maar als één geheel uiteindelijk op de eerste plaats terechtkwam. Eerste band die jaarlijks $20.000 kwijt was aan make-up. Ze maakten er echt groot gebruik van. Elk lid van de band zat voor de show een uur in de stoel om ervoor te zorgen dat hij er piekfijn uitzag. Ik heb het over Kiss. I Was Made for Loving You in 4x1.

Jackson nam het nummer op in 1983 met Paul Enka als een demo. En die demo lag vervolgens op de plank maar liefst 30 jaar lang. Totdat producer Timbaland hem vond en samen met Justin Timberlake er een nieuwe laag aan toevoegde. Zo werd het voor Justin en postuum van Michael Jackson een nummer 1 hit. Love Never Felt So Good vandaag in 4x1. En we zijn halverwege de nummer 1 hit van vandaag met zometeen De Kapitein. En niet die van Agda de Munnik, maar een andere. Maar eerst Cyndi Lauper, dit is Time.

0: van de kroketten, ook wel Major Mosterd genoemd. Laat het hem niet horen. Jeroen Nieuwenhuizen zometeen na 12 uur met Alles Mag op donderdag. Jeroen is op zoek naar muziek. De vraag is aan jou, wat wil je horen zometeen na 12 uur? Dat kun je doorgeven via de app van Radio 10. Je kan dat inspreken of je kan dat intypen. Spreken is wel het leukste, want dan hoor je ook een beetje jouw stem en je emotie. En de eerste na 12, dat is de Bammerammer. Dat is een liedje met extra veel pit. Extra veel mosterd, om het zo maar te zeggen. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel.

0: Vogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Alle verf super voordelig.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion... met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met het

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Martijn Koopman.
2: Onderweg naar de lunch zometeen om 12 uur met Jeroen. Hoor je een dansje zometeen van La Sketchup. Maar eerst de look. Dit is Roxette.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Jeroen. Even een vraagje. Wat heb jij vandaag op jouw eigen bammetjes zitten?
0: Niets. Nee, ik ben onbeslagen ten ijs getreden.
1: Oh, echt waar? Ja, niet heb niks gegeten nog?
0: Nee, ik heb nog niks meegenomen. Dus we kijken zo meteen wel eventjes wat er beneden nog
1: over is. Zeg
0: over is,
1: maar.
0: Ja. Okay. Nadat om 2 uur iedereen uit de ruiven lopen spitten.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even kijken wat we eerst gaan doen. 12 uur. Dan gaan we beginnen met Alles Mag op Donderdag. En wat draaien wij op de radio? Dat is aan jou. Als je nu luistert en je hebt de app van Radio 10 op je telefoon, dan open je die. Dan tik je lekker een titel van de plaat in waarvan je denkt, ja, het is echt wat voor de donderdagmiddag. Je kan het ook even inspreken natuurlijk. Het hoeft niet, mag wel, wel zo leuk. En we hebben erbij ook nog even een knallertje nodig om de middag mee af te trappen. Dat noemen wij de Bammerrammer. Ja, dat is natuurlijk gewoon een plaat met meer energie. Heb je daar nou een goed idee over? Laat me dat dan ook even weten via de app van Radio 10.
1: Zometeen, na 12 uur, Alles Mag op Donderdag.

Kracht van de herhaling, hoor. Our House van Madness. En in dit geval is dat het groene geluidshuis dat Radio 10 heet. Waar je altijd welkom bent. En waar je kunt genieten van jouw favoriete liedjes. Elke dag is daar namelijk om 12 uur Jeroen Afternoon. En alles mag, dus schreeuw van de daken wat Jeroen zo meteen voor je kan draaien. En stuur het door via de gratis app van Radio 10. Zometeen is na 12 uur de lunch en Jeroen. En tot het zover is Ace of Base. En dit

0: Napoleon Premium Barbecues.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ja?
3: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je

0: meest getoonde prijs.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Nog een paar seconden, dan breekt hij aan de donderdagmiddag. En dan gaan we.
19: Gezelligheid!
18: Een uur lang doen we het samen in Alles Mag op Donderdag. Maar eerst de nieuws, hier is Nicola Ruijs.
20: Goedemiddag. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, dat zegt bureau Clara Wiegman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en de kinderen gaat beleiden, want Clara Wiegman ziet die raad juist als de dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. In Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten die waren dan ook meteen bij de auto die op zijn kant lag. En zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen. En daarvoor, je raadt het al, zakte die, meldt Omroep Rijnmond. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met een webcam. Het waren er dit jaar 88, iets meer van de helft werd ook echt een klein vogeltje. Dat is uitgevlogen later. 1 miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert dat ieder jaar. Het Radio 10 weer. Veel verschillende temperatuur vandaag in het zuiden 30 graden, in het noorden 23. In het noordoosten later vandaag kans op flinke onweersbuien.
18: Dankjewel. Dan zijn de vertragingen 11 in totaal. En eerst maar eens even de top 3 beet pakken voor je. A1 Hengelo, Osnabrück voor de Nederlandse grens 17 minuten. A4 Den Haag, Rotterdam voor Den Hoorn 18. En op de A12 natuurlijk Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Vandaag is het een half uur.
21: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
0: voor de makers.
16: Praxis.
21: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
19: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
23: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
25: Komend weekend, de Barbecue Top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
26: De zomer van 10.
27: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: deze donderdagmiddag begint met Leo.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat heb je in de bak?
1: Ik ben toevallig net een kast aan het laden voor een klant in Estepona en ik sta nu in Tilburg.
0: Aha, jij brengt de spullen naar Spanje als mensen gaan emigreren, hè?
1: Ja, klopt. Alleen maar huisraad.
0: Hoeveel mensen doen dat ongeveer dan per jaar? Want als je daar weer iets uit kan halen.
1: Echt heel erg veel. Echt heel erg veel. Dat gaat van jonge gezinnen tot wat oudere mensen.
0: Heb je zelf ook niet een beetje de neiging om daar te blijven dan een keer?
1: Als te gaan had ik het gedaan, maar samengesteld gezinnen, dan gaat dat niet lukken.
0: Dan heb ik ook altijd zoiets van, moet je dat daar weer gaan regelen?
1: Precies dat.
0: Misschien later ooit een keer.
1: Wie zal het zeggen?
0: Lekker bezig, Leo. We gaan eens even kijken wat jij vandaag in je trommeltje hebt zitten, jongen.

0: Ja, wat heb ik erop gebakken? Einde deken.
1: Lekker. Vanmorgen al gebakken, ja, of heb je net de pan nog even aangeslingerd?
0: Nee. Gewoon lekker een klutseitje vanmorgen gedaan en wat chique idee.
1: Ik vind het wel lekker, alleen het stinkt wel een beetje. Het gaat altijd een beetje ruiken, hè? Zodat het dan in je tas zit.
0: Ja, mijn koelboxje.
1: Oh, koelboxje. Ah, ja.
0: Ja.
1: Tipjes van Leo, mensen. Daar hebben we wat aan.
0: Zeker.
1: En wat gaan we draaien op Radio 10?
0: We gaan draaien Divine met Shoot Your Shot.
2: Radio 10, van een rammer.

0: Chin, ding ding dong, lekker man, ding dong. Robert, dankjewel voor deze hele fijne, die was meer dan welkom. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de Babberhammer. En die fine shootje shot draait er ook nog ervoor. Ja, ja. En dan wil ik van jou maar eens eventjes weten wat jij heel graag zou willen horen hier op deze donderdagmiddag. En alles mag. Je bent van harte welkom om even een appje te sturen natuurlijk. De titel van de plaat volstaat, maar je kan het ook even leuk inspreken. Dat is wel net zo gezellig natuurlijk. Dus kijk even wat ik moet draaien en laat het zo snel mogelijk weten. Want voor je het weet is het alweer 1 uur, hè?
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren!
0: Oh ja, die is er ook nog bij, ja. Nou, donderdag de 16e van juli. Verschrikkelijk nieuws op deze donderdag. Ga maar even zitten. Ja. De boekenbon dreigt te verdwijnen.
1: Nou.
0: Ja.
1: Dat is echt klote, zeg.
0: Hoe moeten we dan betaald worden nadat je weer eens een keer een vriendendienst hebt gedaan? Hè?
1: Ja, consumptiebonnetje misschien of zo, dat is ook lekker.
0: Het heeft allemaal te maken met nieuwe Europese regels tegen witwassen. Volgens de EU worden de bonnen vaak gebruikt om belastingen te ontduiken. Het besluit is nog niet definitief, maar het lijkt lastig te voorkomen eigenlijk. Dus hoe dan? Ga je dan... Hey, je krijgt van mij 16.000 boekenbonnen.
1: Precies.
0: Ik hoop dat je van lezen houdt. maar heb je dat wel eens van die verjaardagscadeaus... dat er dan in een envelopje zit er ook een of andere cadeaukaart?
1: Ja.
0: Heb je dat wel eens dat je die dan gewoon een jaar later vindt?
1: Ja.
0: En je denkt, oh ja, heb ik ook nog liggen, ja.
1: Ja.
0: En dan wil je hem gaan verzilveren.
1: Is te laat.
0: Is te laat. Ja. Is een verlopen vis smerig, hoor, vind ik dat.
1: Of je geeft hem door aan iemand en dan staat er alleen nog wel je eigen naam in. Van gefeliciteerd, Nico. Dat is ook zoiets.
0: Ja. Nou ja, gelukkig is er ook goed nieuws vandaag. Ja. Nog hoor je in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo. 6 kilo minder dan het jaar ervoor.
1: Ja.
0: Dat zegt het CBS en die houden het in de gaten natuurlijk voor je. De daling zit vooral in het tuinafval.
1: Ja, ja.
0: Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is er minder snoeiwerk nodig.
1: Ik dacht, omdat alles zo duur is geworden, kunnen we minder kopen. Dus hebben we ook minder afval.
0: Dat zou ik logischer vinden. Ja, ja, ik vind tuinafval vind ik nou niet echt afval.
1: Nee.
0: Weet je, als je wat groen wegbrengt naar het geheer, dat voelt niet als afval.
1: Nee, precies. Dat zijn die grijze zakken. Dat is afval.
0: Dan zie je al die troep. Dus ja. Wil je barbecuen? Waar zit het vlees in? In plastic?
1: Ja.
0: In een bakje van plastic?
1: Ja.
0: Dus twee keer. Nou, daar gaan we een hele avond over doorbomen.
1: Zullen we dat niet doen?
0: Dat gaan we vanavond lekker doen. Nu niet. We zitten in de barbecue die dag, om daar maar over te hebben natuurlijk. Ja, wat ga je nog eens even lekker regelen voor jezelf? Natuurlijk een nieuwe barbecue. Het kan nog 2 dagen. Vandaag en morgen en dan is het afgelopen. In ieder geval hier voorlopig. Wil je een barbecue hebben? Nou, het is vrij simpel. Het barbecue-alarm kan zomaar klinken. En heb je de app van Radio 10, dan stuur je de letters BBQ. Kom je in de uitzending. We krijgen van ons een spiksplinter nieuwe house cold barbecue. En we doen er nog meteen een lekkere schort bij van Radio 10 ook. Zo zijn we ook nog. Gaan we doen.
2: Goedemiddag, Jeroen. Status quo met Down Down.
0: Ja, doen we zo even, Arie. Komt in orde.
3: Hoi, Jeroen. Voor mijn Turkse collega Burak graag Tarkan met Simarik.
0: Oh, lekkere zomerse klank. Laten we daar maar mee beginnen dan. Alles mag, alles mag.

0: heerlijk zonnige Nederland, hoop ik. Misschien een hele leuke Mike Oldfield met Midnight Shadow.
1: De Moonlight Shadow, ja, die kunnen we wel even draaien zometeen. Hey Corina.
2: Ik dacht aan Salt and Pepper Push It als bammerammer.
1: Nou.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op LeuksteTickets.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
11: Kippie.
12: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: in heel veel kleuren 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoper.

0: Jean-Pierre stuurde een berichtje. Wil je speciaal voor mijn vrouwtje B aan? Supergirl van Riemann Draai. Fijne dag. Groeten van Jean-Pierre. Ja, zijn Supergirl. Bea. En daarvoor Michael Field. Moonlight Shadow voor Gerard. Ja, en dan kijken we dat klokje. Nog een dik kwartier te gaan in...
1: Hallo met Henk uit Wansveld. Ik zou vanmiddag graag willen horen Take It Easy van de Eagles. Dankjewel.
0: Ja, dat gaat wel lukken. Rob, wat wil jij?
2: Hey, Jeroen. Ik heb eigenlijk zin in Falco met Der Commissaris.
0: Oh.
2: Even lekker Duits.
0: Ja.
2: Fijne uitzending.
0: Doen we zo. Evelien.
3: Goedemiddag, Jeroen met Evelien. Ik wil graag een plaatje vragen van Jan Swit.
0: Welke?
3: Als de morgen.

0: zijn van die platen waar je normaal even moet wachten tot er weer een ethisch lijst komt of de top 4000. Maar het kan gewoon een, en alles mag natuurlijk, hè. Vraag het lekker maar. Alleen, voor vandaag zit het er weer op, ja.
1: Afscheid nemen is natuurlijk altijd een trieste zaak.
0: Dat is waar, maar niet getreurd. Morgen om 12 uur is het alles maar op vrijdag en die is altijd extra feestelijk. Dus wees er dan ook weer bij. En als je plaatje niet gedraaid is vandaag, nee, dan bewaren we die tot morgen. Kregen op opmerkelijk verzoek van Henk. Die had zin in de Banger Boys en Kiss. Toen dacht ik, nou, die hebben we lang niet gedraaid.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
0: Geeft ruimte.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Simpel klantenservice met Els.
4: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
3: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
4: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
5: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Heb je alles prijzen gewonnen bij Radio 10? Nee, nou, je kans komt eraan. Zometeen de top 4000 quiz. Maar eerst maar eens even het nieuws. Hier is Nicola Ruijs om je bij te praten.
16: Goedemiddag. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor de mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is inmiddels weer opgestart. Het lek zelf is niet bekendgemaakt, maar de Volkskrant kwam erachter. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die erbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgender vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eiste dat ze naar een vrouwengevangenis mocht, maar dat ging dus niet door. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in de nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter had de eieren van een lepelaar op. Maar gelukkig was er ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste legt, vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een uilskuiker. Het Radio 10 weer. Het varieert nogal wat temperatuur betreft. In het noorden 23 graden, in het zuiden 31. Morgen dan wat koeler, met hier en daar zelfs kans op een bui.
15: We eens even kijken naar de weg. 8 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 11 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen voor de grens, 20. En dan de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo. Is een ongeval gebeurd, 8 kilometer file, 51 minuten vertraging daar.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
19: Fans van voordeel.
20: Aldi.
21: Ontdek de full hybrid range van Honda.
9: Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CRV. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
24: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
25: De zomer van 10.
26: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Avicii, Wake Me Up. Lekker man. En de vorige Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Fijn dat je erbij bent. Dit is Radio 10. En we pakken hem erbij. De top 4000. We gaan zo spelen. De
1: top 4000 quiz.
0: Precies. Vier vragen over platen uit de top 4000. Dat is de lijst die we aan het eind van het jaar altijd uitzenden. Mocht je nieuw zijn bij onze zender. Van harte welkom trouwens. En dat wordt leuk. Aan het eind van het jaar. We kijken er alweer naar uit natuurlijk. Maar dat duurt nog wel eventjes. In de tussentijd houden we de pret een beetje gaande door af en toe even wat vragen te stellen over die fantastische platen die in de top 4000 staan. Zometeen kun je meespelen hier op de radio. Als je dat wil, open nu de app van Radio 10 op je telefoon en geef het antwoord op de oefenvraag. Heb je die goed beantwoord? Dan weet ik twee dingetjes. Eén, dat je het kan. Twee, dat je mee wil spelen zometeen. Dus daar gaan we. Wie is er werkloos volgens het Klein Orkest?
2: Oh.
0: Harry Jekkers is ermee opgehouden. Dus stel eens daar een keer de vraag over.
2: Ja?
0: Ja. Wie is er werkloos volgens het Klein Orkest?
2: Ik ga niks zeggen.
0: Jij mag niks zeggen.
2: Nee.
0: Nee. Zometeen wel, hè? Vraag 4.
2: Dan wel.
0: Ja, die mag je stellen. Nou, zeg maar. Kom maar door, via de F van Radio 10. Volgens mij is het niet al te pittig het antwoord. En ook niet zo heel erg lang typen. Goed, dan krijg je zometeen La Camisa Negra. En dit is eerst Bob Marley en de Wailers. Wat gaan jullie zingen, jongens? Oh, die is leuk.

0: zwarte shirts, dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Wij hebben... We gaan een quizje spelen.
1: De top 4000 quiz.
0: Ja, precies. Dat is de top 4000 quiz, inderdaad. En wij hebben daarvoor aan de lijn Astrid. Dag, Astrid.
2: Hallootjes.
0: Hallo. Hé, aha. Dat is lekker, hè?
2: Ja.
0: Aha. Vooral de jaren 80, dat vind je fijne muziek.
2: Ja.
0: Ja,
2: dat is mijn tijd.
0: Ja, ik hoop voor je dat er een beetje over gevraagd gaat worden natuurlijk. Hè. Ik stop mijn hand in de pot en dan zien we straks wel wat voor vragen eruit komen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Nou, is er vandaag een rustige dag bij jou, zonder plannetjes? Ja.
2: Ja.
0: Zing jij dat liedje van Klein Orkest dan ook een beetje mee? Of heb je wel wat te doen normaal?
2: Normaal gesproken werk ik in een multiculturele dagbesteding.
0: Ah, oké. Nou, wie is er werkloos volgens het Klein Orkest?
2: Koos.
0: Ik ben Koos en ik ben werkeloos. Ja, nou gaan we ze allemaal hier eens even aan je stellen. Als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je van ons het hele prijzenpakket. En lukt dat niet helemaal, dan kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden. Want er zit altijd wel iets bij.
2: Ben benieuwd.
0: Daar gaan we.
1: Vraag 1.
0: Het is de dag van de slang. Hou je ervan?
2: Ja, ik vind het niks. Nee. Niet per se. Ik ben er niet bang voor, maar nu.
0: Ah, oké, geen fan. Nou, je hebt ze in alle soorten en maten. Maar welke slang vinden we nou in de top 4000 met Here I Go Again and Is This Love?
2: White snake.
0: Ja! Yeah! Yeah! Goed.
1: Vraag 2.
0: Zeg, Stuart Copeland is jarig, jongens. Hij is 74 geworden, Stuart. Oude rammer. Ja, hij was drummer. Hij zat vaak in de schaduw van Sting. Die twee die kunnen elkaar niet meer lucht of zien. En van welke band was Stuart de drummer?
2: Ach, slijmerdood.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
2: Okay, nee,
0: dat wel gezellig houden. Maar denk nou even na. Sting, die zat toch in een band?
2: Oh, de police.
0: Oh, nou dan.
2: Ja.
0: Dan krijg je een intro te horen van een plaat. En ik denk dat het je dingetje wel is. Luister goed, ik wil de titel weten.

0: dag, Madonna. Nou, dat de laatste alweer. Als je die ook goed hebt, dan heb je de full pool. Dan heb je alles. Wow. Hey, Nico, wat heb je bedacht vandaag?
1: Nou, op de snelwegen naar het oosten allemaal caravans. Roze caravans, witte caravans, groene caravans. Want de Zwarte Cross gaat beginnen vandaag.
0: Ja.
1: Ja, het is inmiddels het grootste festival van Nederland geworden. Het is ook nog eens het grootste motocross-evenement ter wereld. 300.000 bezoekers komen de komende dagen om te genieten van die cross, de muziek.
0: Een biertje misschien erbij, een klein biertje.
1: Als het even kan, wordt er misschien een klein biertje gedronken, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Zo mooi dat begon. Is het festival. Dat was Jovink en de Voeder Beatles, een bandje van daar, samen met de zoon van Benny Jolink. Die waren elkaar alleen maar sterke verhalen aan het vertellen over je kan zo goed crossen, ik kan dat. Jongens, laten we eens een keertje gaan doen. Gaan we met z'n allen tegen elkaar racen, noemen het Zwarte Cross, illegaal en gaan. Nou ja, zo is het begonnen, 97.
0: Wat een mooi verhaal. Ja, ik hoorde dat even serieus, die daar van Baila, Baila, Baila. Ja. Dat hij dat nummer, ze gaan wel optreden, maar ze mogen dat nummer daar niet doen.
1: Waarom is dat?
0: Ja, dat lijkt me toch een soort verlaten 1 april grap of zo. Dat kan toch niet waar wezen. Als die hele tent daar vol staat, mensen komen ervoor en dan mogen ze dat nummer niet doen. Nou, ik zou gewoon zeggen, als ik die gasten was van... Jongens, welk nummer hebben we niet gezongen? 1, 2, 3 en dan... Zeker dat wat is het? Misschien 10.000 man zingt dat nummer keihard.
1: Gaat wel gebeuren, denk ik.
2: Heb je het niet zelf gezongen?
0: Nee, precies. Ja. Kom je er toch mee weg, contractueel. Nou, anyways, we gaan een vraag stellen erover. Hè. Dit jaar staan de grootste artiesten natuurlijk op het podium. Onder andere deze band ook. En ja, luister eventjes naar een fragment. Dat is dit. Het is een simpel, simpele vraag, denk ik. Hè. Dit speelde ze ook ooit op een ander festival. Daar gaat het niet om. Het is de naam van de band die ik zoek.
2: Cresip.
0: Cresip, zeg ze. Jongens, ik weet niet of ze er nog staan in Waalwijk van de carnaval... maar haal die praalwagen maar tevoorschijn. Zet er een trekker voor en laat hem rondrijden met Astrid erbovenop... want je hebt alles goed, meid.
1: Bam.
2: Yes.
0: Dat is lekker. Je krijgt van ons een prachtig prijspakket. Daar zit in de Radio 10.
1: Zonnebril.
0: En natuurlijk ook de Radio 10.
1: Pet.
0: En de Bamram en Broodrommel en de DAB Plus.
1: Radio.
0: Hey, is dat lekker?
2: Geweldig.
0: Dankjewel voor meespelen. Mooie dag vandaag.
2: Ah, super. Fijne dag.

Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross... en krijg €1500 extra inruilvoordeel... bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer.

0: helpt.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja, fijn dat je erbij bent. Zometeen is het jouw moment om een lekkere dikke 10 te geven aan iemand. Doe je dat? Here's Boy.

0: met de jarige Stuart Copeland op de drums. Ja, net als in de top 4000 quiz gehad, hè, natuurlijk. 74 is hij geworden. En de Stuart, die moet je wel eens een keertje, als je dat leuk vindt, hoor, tenminste, even op YouTube opzoeken. Gewoon interviews met hem achter het drumstel. En dat is vrij recent nog aangevuld, ook die hele database. Hoe hij of die potten en pannen wees te slaan, is ongelooflijk.
1: Ja?
0: De meeste, ja, jij hebt ook al aardig gedrumd in je leven. Maar de meeste drummers die kunnen best wel een aardig slaan, zeg maar. Maar hij heeft zulke aparte keuzes gemaakt in die platen voor de Police. Dat je denkt, hoe match je dit? Maar ja, goed, het moest natuurlijk een beetje rijk klinken ook. Want voor de rest was het bas. En wat zat er nog meer in? Eén slaggitaar, geloof ik?
1: Een gitaartje.
0: Nou, met z'n drietje zo, ja.

0: de radio. Ik ben er altijd heel erg blij mee als je wat moois voor me maakt. En natuurlijk gaat het om de persoon die wij vandaag op dat podium willen hebben. Wie verdient er een dikke 10? Dat kan echt allerlei redenen hebben. Het kan ook echt iedereen zijn. Je hoeft de persoon niet persoonlijk te kennen. Dus het hoeft niet per se een vriend te zijn, een familie of een collega. Het kan ook iemand zijn uit het nieuws. Een toevallige passant die heel vriendelijk iets voor je deed. Weet ik veel, de deur voor je open hield of zo. Ja. Of je boodschappen even droeg naar huis. Het kan echt van alles zijn. Denk maar eens even heel goed na. Er is vast wel iemand in jouw omgeving die vandaag een dikke 10 verdient. Maak een berichtje via de app van Radio 10 en stuur het zo snel mogelijk. Dan zetten we het straks op een rijtje hier in Jeroen Afternoon. Nou, er is nu tijd voor de nicotine.
1: Ja, de nicotine. Verslavend lekker is die 10 van mij natuurlijk altijd.

0: Paters van de Intratuin in Lisse. Je raadt het misschien al.
1: Nee.
0: Maar daar is de kerstshow al opgetuigd. Dan kan je nu al naar binnen met besneeuwde hellingen, kersthuisjes en kerstbomen kijken. Kerstliedjes erbij.
1: Ja, het is wel je ding. Ik weet het. Ik vind het ook heel gezellig. Maar dat wil ik toch eigenlijk al een klein beetje zo richting de wintermaanden. Toch als de donkere dagen voor kerst een beetje aanbreken.
0: Ik wist dit niet. Ik heb gistermiddag in de auto moest ik naar jou toe rijden trouwens. Heb ik gewoon lekker kerstmuziek opgezet. Serieus
1: deze,
0: waar.
1: Deze man ook.
0: Ja, ik vond het heerlijk.
1: Waarom heb je een hele jaar al een rood nutje met een wit bolletje op?
0: Ja, dat mag ik niet dragen hier. Maar anders zou ik dat doen.
1: Ja, dus dan moet je een kerstruitje ook meteen even uit de kast halen. Ja.
0: Ja, maar het is wel tof. Kijk, ik snap een hele hoop mensen die hebben er ook echt geen zin in. Die zeggen, ja, dag, eerst even zomer. Heb ik zelf ook.
1: Eerst pepernoten, hè, in september.
0: Die liggen er al, pepernoten.
1: Oh, dat zou ik dan niet te nauw op.
0: Ja.
1: De paaseieren liggen nog in de uitverkoop. Nou.
0: Ja, lekker.
1: Maar goed, wie was het?
0: De uitbaters van de Intratuin in Lisse. Hoi.
1: Je hebt wel een goede stunt. Als eerste gewoon ermee beginnen. Alright, wie verdient er nog meer? Dikke 10, laat het even weten via de app van Radio 10. Dit zijn de Bee Gees.

0: Petra zegt een hele dikke 10 voor al mijn collega's van Stichting Heo in Hoorn. Toppers van evenementen, verkeersregelaars die een hele drukke maand gaan krijgen met onder andere de kermis. Zonder jullie zijn we niets. Kees, een dikke 10 voor mijn vrouw Samara, die 2 weken geleden een nieuwe heup gekregen heeft. Ze is echt een kanjer. Hendrik zegt dikke 10 voor Jarno Leegstra, die is voor het eerst weer aan het werk na een jaar. Niks wilder dan een schilder. Ivo zegt, geef onze IT'er een dikke 10. Zelfs vanaf zijn vakantie in Spanje staat hij van ons klaar. Met groetjes van Ivo erbij. Dan hebben we Gert-Jan. Ik wil graag een dikke 10 uitdelen aan mijn collega Henk. Na 4 dagen bospop is hij weer helemaal nuchter en terug aan het werk. Je bent een top.
1: Gaat klaar, Henk.
0: Michel zegt, wil graag een dikke 10 geven aan mijn collega Tom. Want hij heeft mijn waterfles gebracht die vergeten was op kantoor in de koelkast. Nou, dat, zoiets kleins kan het dus ook zijn. Het hoeft geen lang verhaal te zijn natuurlijk, hè. Hey Paul!
2: Ja, Paul hier. Een dikke 10 voor mijn zoon Robin. Die is vandaag 22. En het is zo'n lief ventje, joh.
0: Ja, nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dat is goed.
0: Ja, leuk toch? Ja. Zo kan het ook. Hey, jongens, vergeet het niet, hè. Het is elke dag hier. Je kan elke dag een dikke 10 nou delen. Ook zoiets. Dus van harte welkom. Dan hebben we Frans nog volgens mij. Hè. Frans, hier is een microfoon, jongen.
3: Hallo, met Frans uit Os. Ja. Ik wil jou, Jeroen, een 10 geven.
1: Oh.
3: Omdat je morgen eindelijk Linkin Park voor me gaat draaien in Alles Mag.
0: Oh, werkt dat zo, Frans? Werkt dat zo? Nou, ja, prima, joh. Luister, Frans, in the end komt het altijd goed. Hè? Had je hem nog niet?
4: Goeie,
0: ja. De titel van een plaat, hè? Die gaan we morgen ook draaien. Maar eerst maar eens even de dikke 10 er tegenaan. Ja, ja. Lekker, de dikke 10 zijn uitgedeeld. De donderdagmiddag is lekker aan. En we knallen richting 4 uur, waar Lex zit in plaats van Gijs. En daarvoor Edwin Diergaarde. Ja.

0: mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weekend.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: And the Go with the Flow radio show. Katrina en de Waves komen eraan. Maar eerst krijg je het nieuws van 2 uur van Nicola Huis.
16: Goedemiddag. Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Dat betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is nog genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoet water via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij een cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Knaken 30.000 klanten had. 2 Britse hackers zijn veroordeeld die het Londense OV hebben aangevallen. Dat was 2 jaar geleden. Mensen konden geen kaartje kopen en duizenden werknemers van het OV-bedrijf moesten hun wachtwoord veranderen. Het heeft vele miljoenen schade berokkend. De 2 zijn nu 20 en 18 en krijgen 5,5 jaar cel. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. En omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Goed, Radio 10 weer. Het varieert nogal wat temperatuur betreft. In het noorden 23 graden, in het zuiden 31. Morgen dan wat koeler, met hier en daar ook kans op een bui.
15: Dankjewel. Files, in totaal zijn er 17. En de 3 langste vind je op de A7 Westerhoek richting Bremen voor de Duitse grens, 26 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen door wegwerkzaamheden, 14. En de A16 als laatste Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug. 11 minuten extra reistijd daar.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders grijp je mis.
8: mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. Komend weekend, de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio

the words right out of my mouth. En het leuke is dat er bandleden op meespelen van Bruce Springsteen's E Street Band. Dat zijn Roy Bittan en Max Weinberg. Roy Bittan is sinds 1974 de vaste pianist en Max Weinberg kan een aardig potje trommelen. En hij is al sinds 1974 de drummer van de band. Ze kwamen toevallig allebei op dezelfde dag in het jaar bij de E Street Band terecht. Op 23 augustus om precies te zijn, dat was een vrijdag.

Amerikanen toen ze probeerden een koningspython, dat is een wurgslang, het vliegtuig in te smokkelen. En dat dier had ze in haar BH verstopt. Ja. De douane vroeg aan de vrouw, heeft u iets aan te geven? En toen deed de slang... Psst, niet zeggen. Nee.

Each time you break my heart. Dat was Nick Kremen, de Radio 10. En wordt er nog een beetje gebarbecued in het land? Ja, toch? Radio 10 doet met je mee, want het is nog steeds Barbecue 10-daagse. En die sluiten we het aankomend weekend af met de Barbecue Top 250. Dan hoor je de lekkerste, 250 stuks maar liefst, de lekkerste hits om bij te barbecuen. En je maakt vandaag en morgen nog meerdere keren kans op een gloednieuwe barbecue, zodra je het barbecue-alarm door je radio hoort loeien. Dus houd het in de gaten. Vanavond kan hij gewoon weer aan, die heerlijk geurende rookmachine. Temperaturen liggen tussen 14 en 18 graden de komende avond. In het zuidoosten is wel kans op een regen- of onweersbui.

0: De barbecue.
1: Top 250. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Komend weekend. Alleen bij Radio 10.
2: Yummy.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
9: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Budget

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ja. Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij.

0: maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Edwin Diergaarde.
9: De top 4000 flashback die hier aankomt heb je te danken aan drukte op de weg.

0: Rihanna's grootste hit getrokken. Dat nummer is begonnen als een liedje dat Sia in ongeveer een kwartier heeft geschreven. Toen ze stond te wachten op de taxi. Maar was die taxi nou wat eerder geweest, dan had dat nummer misschien nooit gekomen. Of was het een heel ander liedje geworden? Met dank aan het drukke verkeer dus. Is dit nummer 1630 uit de top 4000 van december vorig jaar. Eén van de vijf hits van Rihanna uit de grootste hitlijst aller tijden. Je hoort Diamonds.
1: Flashback. Radio 10.
2: Shine bright like a diamond.

0: deze week in de bonus. Aha verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
10: Kippie.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Tot nu toe heeft hij zich stilgehouden. Maar hij staat op springen, het barbecue-alarm. En dan weet je het wel. Madonna hou je zo. Maar eerst krijg je het nieuws van Martijn Nijhuis.
20: Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater. Al moet je er wel zuinig mee omspringen, zeggen de waterschappen. Ik kan korter douchen en de kraan dichtdraaien bij het tandenpoetsen. Wie dit weekend met de auto op vakantie gaat, kan het beste zondag vertrekken. Want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen. Dat zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten. Die gaat misschien morgen weer open. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. Dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is inmiddels spuugzat en stapte naar de rechter. Die zegt dat de man er nu mee moet ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En Keir Starmer, die bezig is aan zijn laatste dagen als Britse premier, is in Oekraïne in het zonnetje gezet. Hij is onderscheiden met de Oekraïense Vredesorde. Starmer kwam zelf ook niet met lege handen. De Britten geven Oekraïne voor honderden miljoenen aan nieuwe gevechtsvliegtuigen voor de oorlog tegen Rusland. Het radioteam weer. Er zijn grote verschillen in het land. Zo zijn er in het noorden wolken, waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. Morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind.
19: Dankjewel, Martijn. Files 28 stuks in totaal. En de drie die het meest in het oog springen, dat zijn de A2 Maars richting Oude Rijn. Voor Oude Rijn een half uur. Nog een keer de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor Kelpen-Oler door pech onderweg 24 minuten. En de laatste op de A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Duitse grens 23.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
22: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

cultureel erfgoed. Sweet Caroline in 2019. Werd het opgenomen in de National Recording Registry van de Library of Congress in de United States of America. En dat gebeurt alleen met opnames die cultureel, historisch of artistiek echt iets hebben toegevoegd. Voor de muziek. Oh, maar dan mag dit er ook wel in. Barbecue. Ja, je weet wat je moet doen. App het woord barbecue. BBQ, BBQ mag ook. In de radio 10 app naar de studio. En wie weet...

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Marinus, jij lijkt me een echte grillmeister.
1: Ja, dat kan.
0: Wanneer was de laatste keer dat jij de barbecue had aangestoken?
1: Dinsdag.
0: Eergisteren dus?
1: Ja.
0: Ja, het was er ook echt een dag voor, hè, eergisteren?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Als je zo vaak barbecuet, ben je vast toe aan een nieuw exemplaar of gaat die van jou nog wel even mee?
1: Nou, nieuwe kan altijd, hè.
0: Ja, hè. Nieuw is lekker, ja, hè. Lekker fris, ja, hè. Dan ligt alles zo lekker op dat rooster lekker te pruttelen, te spetteren en te spatteren. Zeg, Marinus, ik denk dat die voor jou is. Gefeliciteerd, jij bent een house cold barbecue verzorgd door Napoleon Premium Barbecues.
1: Hey, dankjewel.
0: En natuurlijk doen we ook het radioteam barbecue schort erbij, want dat mag je ook niet missen.
1: Dat kunnen we wel gebruiken.
0: Veel plezier ermee.
1: Hey, dankjewel.

0: Simpel.
1: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora Autoverzekering.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
3: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops... of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Daar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
12: Kippie.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarige abonnement.

0: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Nee, ik heb zo het doorbraakverhaal voor je van een behoorlijk stevig bandje. Een gezellig clubje mannen uit Cuba. Maar eerst Prince, and I would die for you.

0: vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Halverwege de jaren 60 speelt een jonge Britse band zich avond na avond in het zweet in de clubs van Londen. Die optredens zijn behoorlijk explosief. Een platenmaatschappij begint zich zelfs af te vragen of dit avontuur wel de moeite waard is, want de eerste singles verdwijnen vrijwel geruisloos. En dan komt er een opdracht. Schrijf een nummer dat de stem wordt van de jeugd die zich nergens iets van aantrekt. Dus geen braaf liefdesliedje, maar een muzikale middelvinger. Tijdens het schrijven ontstaat een opvallend idee. De zang hoeft niet strak en perfect te zijn, maar juist onzeker en ongeduldig. Dat geeft het nummer karakter. En het heeft nog een ander voordeel ook. Amerikaanse radiostations kunnen een bepaalde regel niet wegpiepen omdat ze denken dat er een scheldwoord aankomt. Terwijl dat helemaal niet zo is. In de studio blijft de opname rauw en ongepolijst. Precies zoals de band op het podium klinkt. En zodra de plaat verschijnt, ontdekken jongeren eindelijk een nummer dat precies verwoordt wat zij voelen. Binnen een paar weken heeft een hele generatie haar eigen anthem. My Generation van The Who.
1: De doorbraak.

0: vanuit. Want hij is daar. Lex Gaarthuis dan zometeen na 3 uur lang Gijs op 10 voor je te gaan presenteren. Lex, goedemiddag.
1: Edwin, goedemiddag jongen.
0: Alles goed?
2: Zeker met jou.
0: Fijn, dank je.
2: Ja, vaak deze week.
0: Helemaal goed.
2: Ja, dat vind ik wel leuk. Zeg, de meeste muziek in de middagshow, dat zeg je wel wat natuurlijk. Inderdaad, je zei het al, Gijs op 10. Dat komt er zo aan. Met onder andere, en ik weet niet hoe jij in de wedstrijd zit qua Rubik's Cuben.
0: Ik was daar niet een heel goede steen.
2: Heb jij hem ooit met al die...
0: Mijn broertje had er eentje. Die kon hem binnen een minuut oplossen. En ik was niet zo wiskundig aangelegd. Dus nee, ik had het helemaal niet.
2: Nee. Maar daar komt verandering straks. Ja? Gijs op 10. Ja, want het EK is begonnen. Dat wordt in Nederland gehouden. Het EK Rubik's Cuben. Mm-hmm. Voor eens en voor altijd de gouden tips om dat ding wel met dezelfde kleuren aan dezelfde kant te krijgen. Het is mij nooit gelukt, jou ook niet. Dus het is voor ons allebei misschien een fijne oplossing.
0: Maar als je het eenmaal kan, is het ook een eitje volgens mij.
2: Dat schijnt zo te zijn. Oh, jij zegt eigenlijk, je moet het helemaal niet willen kunnen.
0: Nou ja, als je het eenmaal kan, kan je er geen wedstrijd meer van maken. Het is gewoon...
2: Nou ja, dan is het om de snelheid, hè?
0: Ja, ja.
2: We hebben iemand aan de lijn, die kan dat dus in een paar seconden.
0: Oh, echt?
2: Ja, ik kan ook willen weten hoe dat kan. Nou,
0: cool.
2: Dat en meer in Gijs op 10. Misschien geven we wel een barbecue weg. Sowieso €100 aan thuisbezorgde goed. In de top 4000 in 40 seconden. Dat en meer, Gijs op 10.

0: Odeon Premium Barbecues.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: slimmer omgaan met de energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kluszomer bij Gamma.

0: het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Een bijzonder goede donderdagmiddag. Het is 4 uur sharp en dus tijd voor de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. Met het nieuws van 4 uur, Martijn Nijhuis, goedemiddag.
11: Goedemiddag Lex. Boeren maken zich zorgen omdat er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de hardnekkige droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna water beschikbaar komt voor de boeren. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar gevangenisstraf geëist voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. Het slachtoffer zou illegale sigaretten verkopen aan haar vriend, maar ging er vandoor met het geld zonder iets te leveren. En dat werd vechten. De vrouw kwam tussen beiden en stak het slachtoffer neer met een keukenmes. Dit weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië thuis kijken. Hij denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. En in Amsterdam barst het weer van de buitenlandse toeristen. Dus de prijzen voor eten zijn nog even verder verhoogd, merkt een verslaggever van de Telegraaf. Die kocht een gewone stroopwafel in zo'n toeristenwinkeltje. Niks bijzonders, zonder Nutella of zo. Kost dat, denk jij?
12: In Amsterdam?
11: Ja.
12: 12,50.
11: Nou, dit is wat mensen op straat dachten.
13: 5 euro, 6 euro?
14: 9,50.
12: 3,50.
11: Nou, jij zat er heel dichtbij. Het is namelijk 13 euro.
12: Zo.
11: Ongelooflijk. Ja, toeristen betalen het gewoon. De meeste Nederlanders zijn behoorlijk geschrokken.
14: Meen je niet. Belachelijk.
13: Oh my lord, nee, echt. Oh, wauw.
15: Veel te veel, toch? 2 kwartjes.
16: Zou u dat ervoor geven?
15: Na 1 euro.
11: Ja, ik heb het even opgezocht. Pak je stroopwafels, kost maximaal 3 euro.
12: Ja, en dan moet je nog een stroopwafel in het Engels bestellen, want het is in Amsterdam.
11: Oh ja, een stroopwafel. Ja.
12: Is een stroopwafel.
11: Stroopwafel, inderdaad.
12: Okay.
11: Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag zonnig. In het midden kan een onweersbui ontstaan. En dan wordt het 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
12: Martijn, dankjewel. Dan begin van de middagspit. Dat klinkt als iets waar je op zou kunnen verheugen. Ik denk niet dat dat zo is. Robin van de regie weet precies waar het vast staat. Robin, goedemiddag.
17: Goedemiddag Lex, al op 47 plekken. Op de A2 Amsterdam Den Bosch bijvoorbeeld. 20 minuten vertraging tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen. Op de A16 Breda Rotterdam sta je tussen knopen te Ridderkerk en Terbrechtseplein een half uur stil. En op de A50 Eindhoven-Oss 20 minuten tussen Oss-Oost en Ravenstein.
12: Zometeen lekker meezingen met Genesis en John Mayer. En cabaret van Joep van het Hek hoor je ook zo.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

de Nierstichting. Komend weekend de Barbecue Top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: Met de tas in het bagagerek, want die mag niet meer naast je staan. Op The Last Train Home, John Mayer, hoorde je bij Radio 10. Om 11 minuten over 4 is het zover. De meeste muziek in de middagshow. Zonder de man zelf, Gijs. Want die is lekker op vakantie. Gijs op 10. We gaan beginnen, jongens. En meisjes.
1: En Gijs op 10.
0: Ja, gezellig. En dat allemaal op deze donderdag, de 16e juli alweer, 2026, met ome Gijs dus ergens. Ja, er zit een soort geheimhoudingsclausule op zijn vakantieadres. Snap ik ook wel, want anders al die paparazzi voor de deur. En ja, de dames en paardenstaartjagers van waar heb je hem bewaard en al dat soort dingen.
2: Ja.
0: Zou hij iemand zijn die met de trein op vakantie...
2: Nee.
0: Oh.
3: Nee, hij had het laatst over een strippenkaart, weet je nog?
0: Dat is ook zo, ja. Hij dacht dat de strippenkaart nog bestond. Sterker nog, ik denk dat hij hem nog in zijn portemonnee had.
2: Ja,
0: denk ik
2: sowieso.
0: Dat denk ik echt, ja. En het is jammer, want hij had een roze gemogen, hè, inmiddels. Toch?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja, hij is 60 geweest.
0: 60? Ja, dat is een roze strippenkaart. Ja. Wat dat betreft. Maar hij heeft al zoveel mee, weet je wel. Je kan niet alles hebben. Lex hier, samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedemiddag, Lex.
0: En de volledige middagcrew.
4: Hallo!
0: Zijn wij bij je tot aan 7 uur. En misschien zit je nu wel in de auto in plaats van de trein. Kijk je naar je benzinemeter en denk je, ik rij wel even om. Via België. Daar is het tanken namelijk goedkoper. Nou, dat klopt. Maar Belgen komen ook massaal naar Nederland. Alleen dan wel voor iets anders. Naar schatting gaan per jaar zo'n 1700 Belgen naar Nederland. Vanwege crematies. Ja, die Belgen zijn dan al overleden, maar worden naar Nederland gebracht omdat crematies hier goedkoper schijnen te zijn. Ik wist het niet. Het gebeurt dagelijks, zo'n feitelijke crematie van Belgen in Nederland. De uitvaartceremonie wordt wel gewoon in België georganiseerd. En gelukkig maar, want zo'n uitvaartceremonie wordt in Nederland soms bruut verstoord door cabaretiers die op hun telefoon zitten.
4: En opeens, midden in de crematie, kwam er op mijn telefoon een pushbericht van de krant. En toen dacht ik, moet ik dat nou onderbreken? Is dat oneerbiedig? Maar het was ook in de tijd dat Poetin aan het tryouten was. Weet je, ik denk, ja, voor hetzelfde geld begint zo direct de Derde Wereldoorlog. En dat zal Theo verder jeuk in zijn kist. Maar ik wil dat wel weten. Toen was het wel belangrijk nieuws. Geen oorlogsnieuws. Maar de hondjes van Gordon konden niet wennen aan Dubai. Oh man, man, man, man.
5: Onderweg naar huis. Met Gijs op 10.
6: Lex Gaardhuis.
5: Radio 10.

0: Martijn.
1: Ja?
0: Hoe zit jij in je Ricky Martin feitjes?
1: Ik weet helemaal niks van Ricky Martin.
0: Ik praat je even bij. Voor zijn solo-carrière was Ricky namelijk lid van de boyband Menudo. Gewoon die op 12-jarige leeftijd al mee. En die band is beroemd geworden omdat op je 17e moest je eruit, want dan was je stem te veel veranderd. Dus dat wisselde nogal eens van leden. Sterker nog, die band heeft 50 verschillende leden gehad in totaal. Ricky Martin op zijn 12e, even horen.
1: Ja, ben heel benieuwd. Ja?

0: is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar...
1: Fijn, ja, het is flink rechtgetrokken. En wat kun je veel doen met zanglessen? Zeg zometeen het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit erin?
0: En een jarenlange celstraf voor de brugramp in Genua in Italië. En een tip ook voor Robin van de Regie en Lisanne van de Lijstjes. Hoe neem je ongezien 7 liter wodka mee naar de Zwarte Cross?
1: Oh, ze zijn meteen wakker, hè?
0: Ja.
1: Je hoort het zo, net als dit.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker, volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe oogjuice.

0: landkracht.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Alle verf super voordelig.
6: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Je bent bij Gijs op 10. Goedemiddag. Gezellig dat je er bent. Vanavond opklaringen. Vannacht 15 graden. Morgen eerst zonnig. Daarna kans op een onweersbui bij 23 tot 28 graden. Dan de middagspits. Robin van de regie. Die weet precies waar het vaststaat. Robin, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Lex. Vooral werkzaamheden zorgt ervoor dat je langer onderweg bent. Maar wat opvalt is bijvoorbeeld de A2 Den Bosch-Utrecht. Daar heb je 20 minuten file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht ook 20 minuten tussen Zevenberg en Knopend Klaverpolder. En op de A59 Den Bosch-Os 20 minuten tussen Os en Knopend Paalgraven.
13: Oké dan. Sterk als je vaststaat, wij blijven de hele file bij je. Zometeen hoor je muziek van Billy Ocean en Robbie Williams. Maar eerst het laatste nieuws. Het Radio 10 nieuws van 4:30 krijg je natuurlijk van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
15: Ja, goedemiddag, Lex. In Italië heeft de oud-topman van een wegbeheerder 12 jaar gevangenisstraf gekregen voor de ramp met een slecht onderhouden brug in Genua. 8 jaar geleden stortte die brug in terwijl er tientallen auto's overheen reden. Er vielen toen meer dan 40 doden. Een aparte zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. De man krijgt geen straf omdat er voor voetgangers geen alcoholbeperkingen gelden in het verkeer. Het is een grote ergernis bij vrouwen dat ze op grote evenementen bijna nergens kunnen plassen. De Nijmeegse Vierdaagse snapt die klacht blijkbaar. Die zetten daarom extra vrouwentoiletten neer. Het zijn er 8. Maar je moet ergens beginnen natuurlijk.
13: Dat is ook zo. Je had jaren geleden heb je daar een uitvinding.
14: Plastuit.
13: Nou. Ja, ik dacht, ben ik nou de enige die daar een soort rentevrij mee in mijn hoofd rondloopt? De plastuit.
14: Ja.
13: Dat is nooit echt.
14: Dat was voor in die NS-printers waar geen wc was.
13: Dan moest je zo'n soort gevouwen kartonnen ding toch ervoor houden. En dan.
15: Op een Vlieland heb ik wel mensen ermee zien lopen, hoor, vrouwen, ja.
13: Vlieland is dat wel aangeslagen, de plastuit.
15: Ja, het is,
16: ik heb er ook een, hoor.
15: Ja?
13: Ik wilde het aan de
14: ene. Je hebt er altijd in je tas zitten.
13: Je hebt een plastuit, heb je die altijd bij je?
16: Nee. Maar wel als ik zeg maar ga hiken of zo in de bergen, ja, dan vind ik het wel handig. Anders zit je daar zo te bukken
13: in,
16: in de brandnetels.
13: Ja, ja.

0: Urken is er een kleine stap naar Heuken.
1: Is inderdaad, het is de Zwarte Cross vanmiddag begonnen. Heuken eigenlijk. Oh ja, goed. Het festival in de Achterhoek veroorzaakte meteen al een file. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde stond over vele kilometers vast. Nou, verslaggever van Omroep Gelderland vroeg naar het gekste wat mensen hebben meegenomen.
2: Stomazakken.
1: Stomazakken?
2: Dat mag ik niet vertellen, hè? Ja, er zitten wat 7 liter vodka in.
1: 7 liter vodka. En dat is heel slim. Want ja, een stomazak is natuurlijk bedoeld om niet te scheuren. Want er zit ontlasting in. Nou ja, die moet je er dan eerst even uithalen. Als je geen eigen drank mee hebt genomen, dan moet je natuurlijk muntjes kopen. Heel veel muntjes.
3: Hoeveel munten hebben jullie?
4: Ik heb niet geteld, maar ze zijn er 600.
5: 2040 euro.
3: Ja, en dat is allemaal alleen voor vandaag?
5: Nee, we kunnen wel tot zaterdag. Daar halen we wel.
1: En dit waren geen 100 man, hè? Dit waren een paar kerels. Ja. Nou, Robin van der Gier en Lisanne van de Lijstjes gaan ook. En ik hoorde trouwens, ik weet niet of ik gooi je nu wel voor de bus. Je hebt al ooit gewerkt, hè, bij de Zwarte Cross?
0: Zeker, ik mocht daar ooit plaatjes draaien. Ja, in café Het Nachtkastje. Gesponsord door Easy Toys.
6: Wacht even, jij hebt... Robin van de regie die u kent van de files vooral, dames en heren. Zeker. Je heeft ooit in café Het Nachtkastje...
1: Jij bent toch wel de allerlaatste opdracht van Easy Toys.
6: Van Easy Toys op de Zwarte Cross gedraaid.
0: Ja, dan kon ik allemaal plaatjes schuifelmuziek... en kon je slijpen in het nachtkastje van Easy Toys.
6: Jij moest zorgen voor de sensuele lading op de Zwarte Cross.
0: Inderdaad.
1: En had je de laatste.
0: Had je de hele...
6: Hou je in, Martijn.
0: Zeker, maar de complete Easy Toys speelgoedkast, zeg maar... die stond daar op de eerste dag dat wij daar waren. En op de tweede dag was die kast helemaal leeg. Alles was eruit gejat.
6: Ook dacht je hebt gewoon je salaris in natura meegenomen. Maar...
0: Ik doe alles voor geld, zoals je dat weet.
1: Ja, leukste collega, ja, maar dan toch voor geld inderdaad. Zwarte Cross duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Orgel Joken en Mooi Wark treden op.
6: Oh.
1: Mooi Wark heeft de beste songtekst ooit gemaakt, is mij vraagt. Ik ben wel benieuwd of jij dat ook vindt als schrijver van liedjes, Lex.
6: Ja, en van die, hallo, met teksten als De Tapster uit Tijuana en...
1: Top, ja, maar wat vind jij van deze?
6: Ja.
1: Hoe kun je nou zeggen dat je niet geniet? Want tepels liegen niet.
6: Ja, toch jaloers.
1: Maar,
6: ja, toch jaloers. Potverdorie, dat had ik niet maar geschreven. Het is zo, hè?
1: Ja.
6: Weet Robin ook sinds dat nachtkastje. Het was wel donker in die tent, maar... Dankjewel, Martijn. Ja, met Billy Ocean. Nu.

0: Jordan Feel. Het is bijna 16:45 op je donderdagmiddag. Ja, en de barbecue tiendaagse is in volle gang. Als je het barbecue-alarm hoort, stuur ons zo snel mogelijk het woord barbecue. Dat weet je, via de Radio 10-app. Maar uit onderzoek van de Nierstichting blijkt dat elke Nederlander te veel zout eet. En daar worden je nieren natuurlijk niet blij van. Dat begrijp jij nog wel. Nu kan ik me niet echt een barbecue zonder zout voorstellen, maar barbecue-koning, inmiddels aangeschoven in de studio, Ton Boerma, hier in de studio. Gelukkig wel, Ton!
1: Hallo!
0: Wat gezellig dat je er bent. Barbecue-koning, van wie heb jij die titel gekregen, Ton? Toch even?
1: Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, van jou net, want zo word ik eigenlijk nog niet helemaal genoemd.
0: Graag gedaan, we rekenen straks af.
1: Ton, ik ben wel bekend in het wereldje van barbecue.
0: Ja.
1: Ik heb een eigen barbecue-winkel in Emmeloord en wij hebben een mooie kruidenlijn.
0: Ja. Want dat overal zout in zit is op zich wel logisch. Het is een goede smaakmaker, toch?
1: Ja.
0: Ja. Maar dat kan te gek ook.
1: Ja. Ja. Je zegt het mooi, het is een goede smaakmaker.
0: Ja.
1: Het is wel een smaakmaker die gewoon veel te veel gebruikt wordt. En in heel veel kruiden en specerijen zit te veel zout.
0: Ja.
1: En wij kiezen dan voor toch wat meer richting dat zoutbewustzijn.
0: Ja. En welke kruiden gebruik je dan om dat te vervangen, zeg maar? Die...
1: Er zijn natuurlijk heel veel
0: smaken. Is dat geheim? Zit ik nou in jouw recepten rommelen?
1: Nee, zeker niet. Nee. Wij delen dat graag.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk heel veel kruidenspecerijen die hoog op smaak zijn. Hè. Denk aan een ui, denk aan knoflook, denk aan peterselie. Heel veel kruiden die je eigenlijk heel goed kan gebruiken zonder dat je daar zout gebruikt.
0: Ja. Dat zout niet goed voor je is, dat weet helaas ook jouw dochter. Maar al te goed, want zij is nierpatiënt. Waar merk je dat aan?
1: Dat is wel een lastige vraag. Je merkt het aan het feit dat je, zodra je nierpatiënt wordt, word je eigenlijk gewezen op het zoutgebruik. Dat je dat echt bewuster moet gaan nemen.
0: Ja.
1: En dat het echt slecht is voor het functioneren van de nier, zeg maar.
0: Ja.
1: Inmiddels is zij 6 jaar geleden getransplanteerd. Heeft een normaal werkende nier.
0: Ja.
1: Maar moet nog wel heel erg letten op de spullen die ze gebruikt. En ook daarin is zoutbewustheid erg belangrijk.
0: Wat een mooi woord, zoutbewustheid. Ik heb het eerder gehoord, maar...
1: Nee, ik keek even naar rechts, maar ik word echt... ik mag niet iets anders noemen dan zoutbewust. Omdat het ook eigenlijk zo is.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat wel de key is van het hele verhaal.
0: Ja.
1: Wees bewust van hetgeen je tot je neemt.
0: Juist.
1: En zout is daar gewoon wel een hele belangrijke.
0: Want die kans op nierklachten kun je dus verkleinen door minder zout te eten. Ton, terug bij jou. Jij hebt iets bedacht waardoor je en minder zout eet en gewoon heel lekker kunt blijven eten en barbecuen.
1: Zeker.
0: Wat is dat?
1: Ja. We hebben een kruidenlijn op de markt gebracht, No Rubbish. Die hebben wij eigenlijk vanuit noodzaak gebracht.
0: Ja.
1: Op het moment dat dat we te horen kregen dat wij wat zoutbewuster moesten gaan eten. Ik was een groot fan van barbecuen, maar ik kon eigenlijk nergens iets vinden hoog op smaak was, maar met minder zout.
0: Minder zout, ja.
1: Toen dacht ik, nou, dan kan je 2 dingen doen. Piepen of zelf aan de bak.
0: Ja.
1: Dat laatste heb ik gedaan. Dus we zijn een merk begonnen, No Rubbish, geen troep. Zowel kijken naar bewuste met zout omgaan, maar ook kijken naar geen vulmiddelen, geen allergenen, geen gluten. Bijna een gezonde barbecue.
0: Ja, en dat verhaal en het verhaal van de Nierstichting komen mooi bij elkaar op die manier.
1: Ja.
0: Ton, erover lullen is 1.
1: Proeven is 2.
0: Wat mij betreft is proeven 2, 3 en 4. Wat heb je meegenomen?
1: Ik heb meegenomen een brioche met pulled chicken.
0: Heerlijk.
1: Die hebben wij uiteraard gekookt in een zoutarme bouillon. Zelf gemaakt uiteraard. De kip hebben we gekruid met de kruiden die wij gebruiken. Zoutbewust chicken. Daaroverheen hebben wij een huisgemaakte koolsla. En een zelfgemaakte dressing van yoghurt, gembersiroop. En wat kruiden. Dus die ga ik doen. En we hebben een moinkbal. Dat is een traditioneel barbecue gerecht.
0: Hey.
1: Moink staat voor moe en voor oink. Dus de moe is van de
0: koe.
1: De oink is van het varkentje.
0: Varken, ik had hem al door, Ton. Ja, hartstikke goed.
1: Rund gehakt en spek.
0: Ton,
1: ongezout.
0: Kom maar door. Wij gaan lekker proeven. De zoutloze barbecue wrap No Rubbish. Onder andere online verkrijgbaar. En mooi dat jij deze boodschap samen met de Nierstichting over het voetlicht brengt. En dus ook meteen de oplossing aandraagt. Hè?
1: Oh,
0: Want dat is altijd... Ik bedoel, het probleem benoemen is 1.
1: Ja.
0: Maar de oplossing aandragen...
1: Die is er 2. Dus nu ook.
0: Ik kijk even rond in de studio. Zullen wij een hapje nemen, jongens, zometeen?
2: Ben heel benieuwd.
0: Dat wij eventjes gewoon... Dat wij even een klein stukje... Oh, wacht. Martijn begint ook meteen. Het zijn ook altijd dezelfde, hè?
3: Ja. Oh. Dus heel lekker.
1: Een extra lang nummer. Dan kunnen we ook wat extra langer.
0: Precies. Dan kunnen wij lang proeven. Ton, blijf nog even lekker gezellig hangen.
1: Dankjewel.
0: Ton, onze barbecue koning. Wij gaan eens proeven. Abba, hoor je nu? Dance.

0: Gijs op 10 met Barbecue Koning. Zo heb ik hem net gekroond. Je mag hem vanaf nu altijd gebruiken, die titel, Ton. Ton Boerma in de studio, samen met de vrienden van de Nierstichting... om het zoutbewuster zijn van ons Nederlanders.
1: Dat is hem.
0: Dat is hem. Toch te promoten. En terecht, want ik ben een vleeseter. Dat zei ik net tegen je. Dus ik eet graag een stukje vlees. Altijd met een draadje extra zout erop. En mensen zeiden, oh, kijk er nou mee uit, weet je wel. En jij hebt een lijn ontwikkeld die daar op inspeelt. Namelijk het zout eruit. En andere lekkere dingen erin.
1: Smaak erin.
0: Ja, en die smaak zit erin, Tom.
1: Dankjewel.
0: Ja, eerlijk is eerlijk. Even een studioapplausje voor Tom. Die wel lekker zitten eten. En Robin, de glutenvrij variant. Zo. Ook de vega variant.
2: Ook alweer eens een keer lekker, Tom.
1: Toch?
2: Echt?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ik eet nooit meer lekker.
0: Jij vindt niet tevreden. Nou, je hebt er altijd eentje bij, Tom.
1: Dat is echt heel lekker.
0: You can win them all.
1: Ik heb er altijd één bij, je.
0: Ja, precies. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst in de studio. Het heerlijke eten. Heel veel succes ook met deze campagne samen met de Nierstichting.
1: Jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. En wij doen nog een heel klein hapje verder. Martijn, heb jij... ik had nooit gedacht dat ik dit zou vragen. Heb jij een mond leeg?
3: Ik moet even een boertje laten, sorry.
0: Wat zit er zo in het nieuws? Dat wilde ik vragen.
3: De onderhandelingen over meer geld voor buschauffeurs zijn vastgelopen. En met dit warme weer vallen de mussen van het dak en de meeuwen, letterlijk. Vrijwilligers blijven maar vogels oprapen. Hoor je zo meteen?
0: Wat er meer, zo meteen. Gijs op 10.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie!
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk,
8: Bank of the Free.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
0: Bijzonder goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Dit is Gijs op 10. Het is 5 uur sharp, dus tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
3: Goedemiddag Lex, het zat er al aan te komen. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor medewerkers in het stads- en streekvervoer zijn vastgelopen. Na maanden zijn de vakbonden uit het overleg gestapt. Het voorstel van de werkgevers is volgens de bonden niet beter voor het personeel, maar juist slechter. Mogelijk wordt er na de zomer gestaakt. In Amsterdam was een rechtszaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zij zwaar gewond raakte. De vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? Nou, de rechter vindt van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht. En omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd de politie opgetrommeld. Meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten. Die geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Het is inmiddels zo warm dat de mussen van het dak vallen. Maar echt, die uitdrukking komt dus niet uit de lucht vallen. Het vallen echt mussen van het dak.
0: Oh.
3: Maar het zijn nu vooral andere vogels, zegt iemand van de dierenambulance bij Omroep Flevoland.
21: We zijn nu voornamelijk meeuwen aan het rapen. Het is nu de meeuwentijd. Meeuwen die van het dak afvallen omdat het dak te heet is. De pootjes staan te verbranden op het dak. En dan springen ze naar beneden uit wanhoop.
3: Ja, het is echt waar, geen grapje. Het zijn dus niet alleen meeuwen die uit wanhoop van het dak springen.
21: Ik moet nu gaan rijden voor een zwaluw die naar beneden gevallen is. Het zijn duiven die ook te warm zijn. Musjes.
3: Ja, want het dak wordt echt bloedheet, waardoor pootjes kunnen verbranden. Dus als je een drumstick op straat ziet liggen, dan kan die best eens van je dak zijn gevallen.
0: Dat is 1 zwaluw, toch?
3: Ja, dat maakt wel een zomer.
0: Maakt
3: dus
0: wel een zomer.
3: Inderdaad.
0: Ja.
3: De radioteam weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Nachttemperaturen van een graad of 15. Morgen eerst zonnig. Daarna kans op een plaatselijke onweersbui. 23 graden in het noorden dan tot 28 in het zuiden van het land.
0: Martijn, dankjewel. Dan de middagspits. Robin van de regie heeft een update voor je. Robin, goedemiddag.
22: Goedemiddag Lex. Valt relatief mee op de weg. Zo'n kleine 250 kilometer totaal. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam een half uur file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoop het Terbrechtseplein. En op de A50 Eindhoven-Arnhem heb je een kwartier file tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef.
0: Zometeen sluiten wij je werkdag af met Dan Hartman. Relight my fire.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
2: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
3: De zomer van 10.
4: Lex Gaarthuis.
3: De grootste hits alle tijden.
5: Ja. Het is zover. Ja, heerlijk. Vanaf nu niet meer nadenken over hoe het kopieerapparaat op kantoor ook weer werkt. Maar is de airfryer wel schoon? Dat soort vragen, daar is het nu tijd voor. Waarom? Dat dacht ik.

0: In de middagshow Doobie Brothers hoorde je What a Fool Believes. Ja, iedereen heeft er wel eens eentje in zijn handen gehad. De Rubik's Cube. Je draait een paar keer enthousiast aan die gekleurde vakjes. En 5 minuten later heb je vooral een kleurrijke ramp gecreëerd. Put uit eigen ervaring. De meeste van ons leggen daarna weer terug in de laag, gefrustreerd en kijken er niet meer naar om. Maar voor anderen is het gewoon topsport, hè. Dit weekend komen in Arnhem zelfs de snelste kubusoplossers van Europa bij elkaar. Voor het EK Speed Cubing.
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, honderden deelnemers uit tientallen landen proberen de puzzel in een paar seconden op te lossen. En een van die organisatoren en deelnemers tegelijkertijd nu bij ons aan de lijn, Jinte Dik. Jinte, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag. Hoi.
0: Ik zag dat er maar liefst 17 onderdelen zijn tijdens dit EK. Hoe kun je nou zoveel verschillende wedstrijdonderdelen hebben met het oplossen van één Rubik's Cube?
2: Ja, dat klopt. Dat is dus het geheim. Het zijn niet alleen maar de Rubik's Cube puzzels die iedereen inderdaad kent, maar ook verschillende formaten. Dus de klassieke heeft zeg maar 3x3x3 blokjes, ja. Maar heeft ze ook tot en met 7. En ook net een slagje kleiner, 2x2. En je hebt bijvoorbeeld onderdelen die gaan dat je het met 1 hand oplost. Dus dat telt weer als een apart onderdeel.
0: Wanneer werd jij gegrepen, Jinte, door de Rubik's Cube?
2: Ongeveer een beetje aan het einde van mijn basisschool. Op een gegeven moment had ik er 1. En toen ging ik dat samen met een vriend proberen uit te zoeken. Van hoe los je nou zo'n ding op?
0: Ja, nou vertel eens.
2: Nou ja, we
0: hebben het is bijna niet, YouTube, ik ben 42, dus het is mij nog niet gelukt.
2: Nee, ja, we hadden toen YouTube bijgepakt. En daarmee na een paar dagen oefenen en kijken en zo en zelf doen. Is het gelukt.
0: Oh, geweldig. Wat is jouw recordtijd?
2: Mijn recordtijd is inmiddels 12 seconden.
0: Wauw. Ja. Maar ik zie ook wel zo. Ik klikte wel eens op zo'n Instagram-filmpje. En dan kom je in zo'n bubbel terecht. Jij zou ook in de Cube-bubbel een tijdje zitten. Maar dan zie je ook mensen in Azië die gewoon 1,8 seconden of zo.
2: Het wereldrecord staat op 2,76.
0: Nou, zal dit AI geweest zijn? Dat is
2: dat kan.
0: Maar bij wijze van spreken, ja, krankzinnig. Ja.
2: Nee, zeker wel. Echt krankzinnig snel, absoluut.
0: Ja. Want normaal cubing is dus al lastig, maar dit is het EK Speed Cubing. Alle plekken op het EK waren binnen een half uur vergeven, las ik. Wat maakt het nou echt topsport, Jinte?
2: Nou ja, de echte toppers, daar behoor ik dan niet toe. Maar de echte toppers die hebben ook echt slaapschema's. Ze letten op hun voeding.
0: Echt?
2: En ze oefenen gewoon echt iedere dag met discipline. Wow. Dus in die zin is het echt wel een vorm van topsport.
0: En wat eet een topcuber dan in zijn eetschema? Ben ik eens benieuwd naar.
2: Nou, ik denk dat ze ook gewoon gezond eten. Natuurlijk de eiwitten.
0: Ja.
2: Nee, niet per se spiermassa of zo natuurlijk. Hè, maar wel gewoon dat je je lichaam gezond is, dus je brein gezond. Dus daar letten ze zeker wel op.
0: Dan ze pakken niet de hamreepjes, maar de hamblokjes. Misschien is dat...
2: Wellicht,
0: dat
2: het verschil is.
0: Toevoeging in het geel. Oké. Okay. En wordt er nog gedronken dan ook tijdens zo'n evenement? Of is dat ook uit een boze?
2: Nou ja, de leeftijd of de gemiddelde leeftijd ligt best laag. Eigenlijk de mediane leeftijd is 16, 17.
0: Ja.
2: Dus in die zin niet echt.
0: Nee.
2: Ik weet wel, na zo'n kubuswedstrijd dan... Dan gaan mensen dat zeker wel doen. En ik heb ook al verhalen gehoord over afterparties. Dus...
0: Afterparties bij het EK Speedcube. Ja. Nou, wij zijn heel benieuwd naar de beelden. We houden ons aanbevolen. Hey, ik hoor luisteraars nu ook denken van... Ja, ik wil hem toch weer eens uit de la halen dit weekend. Mijn Rubik's Cube. Wat is nou de belangrijkste tip waardoor ik eindelijk wel eens verder kom dan 1 gekleurd vlak?
2: Nou, als je in eerste instantie niet uitkomt, leg hem dan niet direct weg. Probeer het gewoon nog een keer... Kijk rustig een YouTube-filmpje en dan kom je er echt wel uit.
0: Ja, het is bijna pijnlijk hoe simpel dit dan klinkt. Maar...
2: Ja,
0: ik laat het je weten, Jinte. Okay.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, of mijn kinderen bellen je. Hij gooit weer met dat ding, hij gooit weer met dat ding. Goed, we gaan het zien. Ja. Welke toptijd verwacht je op dit EK?
2: Nou, ik denk dat voor de Europese kampioen moet je al wel richting de 4 à 5 seconden gaan. Wow. Dan denk ik dat wel gedraaid gaat worden. In de finale. Ja.
0: 4 tot 5 seconden. Nou, ik ga even huilen in een hoekje. Ik ga dit weekend proberen. Jinte, zoals beloofd, ik hou je op de hoogte.
2: Jinte,
0: dankjewel en heel veel plezier op het EK.
2: Ja.

0: Nou, en Babos a la Playa. Daarvoor Jinte, organisatrice van het EK Speedcubing met Rubik's Cubes. En toch wel het nieuws vind ik van deze week misschien wel.
1: Afterparties, hè?
0: Afterparties bij het EK Speedcubing. Waar mensen dus Rubik's Cubes oplossen in 4 tot 5 seconden. Zijn legendarisch.
1: Ik zou het echt wel eens willen zien.
0: Nou, misschien kunnen we daar geen persuitnodiging voor regelen voor de afterparty.
1: Heerlijk.
0: Nou, we gaan het meemaken. Zometeen ook wat dat betreft top 4000 in 40 seconden. Zou het vandaag wel lukken? Je hoort het zo. Misschien wel met jou namelijk. En het nieuws met Martijn. Martijn, wat zit erin?
1: Er is een lange celstraf geëist voor poging tot moord op een vrouw. En hoeveel liter brandstof mag je eigenlijk meenemen in jerrycans? Ik weet nu al veel meer dan jij denkt.
0: Je hoort het zo.
2: Komend weekend steek jij hem aan.

0: weekend. Alleen bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie.

0: je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Simpel klantenservice met Els.
13: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
12: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
13: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
14: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
15: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Gezellig. Nu opklaringen. Vannacht gaat er 15. Morgen eerst veel zon. Daarna misschien een onweersbui bij 23 tot 28 graden. Dan naar de middagspits. Robin van de regie weet precies waar het vast staat. Robin, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Lex. Los van die lange werkzaamheden die veel vertraging veroorzaken, is het eigenlijk relatief rustig. Behalve op de A16 Rotterdam-Breda heb je 20 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk tussen Berkel en Roderijs en de Rottermeerentunnel. Op de A44 Den Haag-Amsterdam een kwartier door een ongeluk tussen Warmond en Kaag. En op de A59 richting Den Bosch 10 minuten vertraging door een vrachtauto met pech tussen Knopend Zonzeel en Terheiden.
15: Zometeen spelen we een rondje de top 4000 in 40 seconden. Het ging 3 keer mis van de 3 keer deze week. Ik begin het bijna persoonlijk op te vatten, maar vandaag gaat het goed komen. Misschien speel ik straks wel met jou. Maar eerst het laatste nieuws. Het nieuws van 5:30 krijg je natuurlijk van Martijn. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Lex. Justitie wil dat een man 15 jaar de gevangenis ingaat voor poging tot moord op een vrouw, femicide. De man uit Den Helder zou een vrouw hebben neergestoken in haar appartement. Daarna liet hij die vrouw zwaargewond achter. Na de onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn mislukt, moeten reizigers rekening houden met stakingen, zoals bussen die niet rijden. De vakbonden denken er na de zomer over na. En in deze Tour de France heeft de Belgische renner Tim Merlier voor de 3e keer een etappe gewonnen. De rit eindigde in een massasprint in de stad Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië.
15: De klapte er weer een paar tegen het asfalt aan. Het was Het is gewoon, ja.
17: Dat is schrikken, hè? Ja.
15: Waarom wil een mens dit, hè? Maar goed, geweldig om zo'n sprint te zien. Maar het is toch altijd wel tricky.
17: Zij liever dan ik, ja.
15: Zeg, over tricky gesproken, Martijn. Je had meer nieuws.

0: te tanken. Want ja, het reizen we de pan uit natuurlijk, die prijzen. Maar hoeveel brandstof mag je eigenlijk meenemen in jerrycans? Wat denken jullie?
1: 1 jerrycan. Gewoon ja, hoeveel gaat erin? 25 liter of zo?
0: 25 liter, oké. Wat denken jullie?
2: Poef. Ik voel me al bezwaard als met 1 jerrycan. Ik vind dat het voelt als iets illegaals op een of andere
3: manier. Nou ja, ik ga altijd in Duitsland tanken. Ik zie hier meerdere mensen met kofferbakken vol wel.
0: En dat mag gewoon eigenlijk? Ja, 5 zeg jij? 5? Het is 240 liter.
2: Hè? Wat?
0: Dat is 24 grote jerrycans. Ja, 240 liter.
3: Mag je meenemen? Je mag toch maar 10 liter of zo meenemen, belastingvrij?
0: Ja, nou kom je bij het punt, heel veel mensen weten niet. Ze zijn wel illegaal bezig. Dus je mag het meenemen, maar alleen als je meer dan 10 liter meeneemt. Als je de belasting over betaalt. Dus je moet dan de rode douanestrook nemen of de douanetelefoon bellen.
2: Dus je moet het thuis opgeven bij de belasting?
0: Nee, precies. Je moet het doen in het land zelf, in Duitsland in dit geval. Okay. Moet je even langs de douane zeggen, hey, ik heb 24 jerrycans in mijn kofferbak.
1: Dit klinkt hetzelfde als Schiphol. Dit is gewoon die serie.
2: Heeft u nog iets om aan te geven?
0: Ja, precies.
1: Nee.
0: Nee, maar dus goed om te weten. Je komt er waarschijnlijk mee weg.
2: Ja.
0: Je mag dus 240 liter meenemen, maar je kunt wel een naheffing krijgen. Sowieso een heel slecht idee om meer dan 10 liter mee te nemen. Zegt een brandweerman bij Omroep Zeeland.
4: Hoe meer je meeneemt, hoe meer brandstof je meeneemt. Ja, dat is ook gewoon, zoals het woord het zegt, het brandt ook gewoon graag, hè?
0: Ja, daar moet je dan jaren voor studeren. Ja, alles goed en wel. Zeg. Ja. Dus het is allemaal prima, zegt de man die zijn jerrycans aan het vullen is.
5: Ik kan maar moeilijk mijn benzine laten leveren in Nederland. Dus ja.
6: Kan eigenlijk niet anders.
5: Nee, kan niet anders.
0: Ja, de boel kan dus ontploffen, maar je kunt de giftige dampen ook inademen. Veel mensen kijken zich erop. Er zitten zware koolwaterstoffen in, waaronder benzeen, die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Ja. Iedereen die boven nagellak remover heeft gehangen, die weet wel een beetje hoe dat ruikt. Maar wat is nou de veiligste manier om zo'n jerrycan mee te nemen in de auto?
4: Niet. Gewoon lekker in de brandstoftank houden.
0: Gouden tip, toch?
1: Ja.
0: Lijkt mij een hele goede tip.
1: Maar ik weet niet, als ik binnenkort weer naar mijn ouders in Limburg ga, ik rij gewoon even om, hoor. Ik heb een hele jerrycan er juist voor gekocht. Het is zoveel goedkoper.
0: Ja, snap ik.
2: Robin, het is leuk om je gekend te hebben.

Verdorie, wat is het zomer? Het is de zomer van 10 met dit weekend de barbecue top 250. Houd in de gaten, hè? Alleen maar hits om bij te grillen. En je zit sowieso midden in de barbecue 10-daagse. Tot en met morgen nog barbecues te winnen met alles erop. En daaraan hoor je het barbecue-alarm. Even barbecue-app.

in 40 seconden tijd en 100 euro thuisbezorgd te goed winnen. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden vandaag. We draaien zo Ed Sheeran. Hoe heet de eerste hit die Ed had in Nederland? Klein tipje. Het was ook een populaire serie in de jaren 80. Zeg eens A is niet goed. Heb jouw antwoord via de gratis Radio 10 app? Misschien speel ik straks samen met jou wel. De top 4000 in 40 seconden. Hoe heette de eerste hit die Ed Sheeran had in Nederland?

0: Ed Sheeran zelf, Bad Habits, hoorde je.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, kandidaten in dit spelletje hadden tot nu toe deze week de Bad Habit om niet tot een goed einde te brengen. Gisteren was het op het nippertje net niet. En het de grijsblokjes, maar het zou zo leuk zijn als we een winnares vandaag zouden kunnen begroeten in dit programma. Ik zeg winnares, want ik weet al wie ik aan de lijn heb. Het is Daphne, ze is 53, komt uit Enschede. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij een lekkere dag achter de rug, Daphne?
2: Ik heb een heerlijke dag achter de rug, maar wel een drukke dag.
0: Een drukke dag, maar een goede dag. Ik hoor een positieve stemming.
2: Jazeker.
0: Ik hoor vertrouwen.
2: Ik ga ervan uit.
0: Ja, heel goed.
2: Kijk, als je meespeelt is het altijd erg makkelijk. Dus ik ga mijn best doen.
0: Ja, dat hoop ik toch. En ik hoor heel graag het antwoord op de kwalificatievraag van vandaag. Hoe heette de eerste hit die Ed Sheeran had in Nederland?
2: A-Team.
0: Ja, inderdaad. Ook een populaire jaren 80 serie. Die ook in de jaren 90 Zero's, The Dance en nu nog wordt uitgezonden en herhaald. Maar daar gaat het nu niet om. Je krijgt 40 seconden zuivere speeltijd, Daphne, bij deze verdiend. En die ga je gebruiken om hopelijk 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of artiest roepen. En als je het niet weet, pas dan. Heel belangrijk, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro thuisbezorgdegoed. Als het niet lukt, krijg je de troostijs, de grijsblokjes. Lekker voor in de zomer. Ja. Maar ik zou het leuk vinden als we een keer winnend afsluiten.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Daphne, we spreken dat gewoon af. Komt helemaal goed. Ben je klaar voor je eerste fragment?
2: Jazeker.
0: Dan gaan de 40 seconden lopen. Daar ga je.
2: Ed Sheeran.
0: Heel goed. Dat is nummer 1. Dit is je tweede fragment.
2: Pas.
0: Geen kind van de jaren 90. Dat was Too Unlimited, No Limit. Nog 35 seconden op de klok, niks aan de hand. Nog 9 goede antwoorden te raden. Dit is je volgende fragment. Dacht ik.
2: It takes two,
0: heel goed. Het moest van ver komen, maar daar was hij toch. 29 seconden over op de klok. Rod Stewart, Tina Turner hoorde je It Takes Two. En dit is de volgende.
2: Pas.
0: Ja, ik wou zeggen, als je niet weet, passen, want de tijd tikt door. Nog 25 seconden, Jordan, de Eagles, Take It Easy. Dit is de volgende.
3: Fill my heart with song and let me sing.
2: Frank Sinatra,
0: Fly Me to the Moon. Hartstikke goed. Levert jouw derde goede antwoord op. Nog 7 te gaan, 22 seconden. Dit is je volgende fragment.
2: Phil Collins,
0: heel goed. In the Air Tonight. Je hebt er al 4. Dit is de volgende.
2: Boney M.
0: Ja, Boney M. Heel goed. Rivers of Babylon. Kijk, nu kom je op stoom, Daphne. Voel je het zelf ook?
2: Ja.
0: Ja, geweldig.
2: Ik ben super geconcentreerd.
0: Heel goed. Dan ga ik je daar niet uithalen. Je zit op de helft. Je hebt nog 17 seconden. Doe je best. Dit is de volgende.
2: Oh, pas.
0: Oh, dat is jammer. Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head was dit. Nou, die vergeten we heel snel. Dit is de volgende.
3: Don't let yourself go.
0: Pas, hoorde ik. R.E.M. Everybody Hurts. Daphne?
2: Ja?
0: 2 seconden per antwoord, als ik heel snel doorreken. Je moet er nog 5, namelijk. 10 seconden op de klok.
2: Ja.
0: Kom op, daar ga je. Pas dan.
2: Als de Amstel Stelling,
0: ja, hij kwam eruit, maar kostte heel veel tijd. Meer dan de helft van wat je nog over had. Nog 4 seconden. Nou, we gaan gewoon door alsof er niks aan de hand.
3: Dus droog je tranen.
2: Ik weet het niet meer. Ik krijg een blackout.
0: Daphne.
2: Zonde, hè?
0: We zullen onze tranen toch moeten drogen.
2: Ja, helaas.
0: Zoals Clouseau zong in Passie.
2: Clouseau. Ja, dat zeg ik. Het is heel makkelijk als je gewoon in de auto lekker zit. En dan roep je toenau.
0: Ja, en nu zaten er heel veel mensen in jou te roepen toenau. Maar liever, het is niet anders. Ik vond het wel heel gezellig om jou te spreken. En ik vind het fijn dat ik jou, Gijs Staverman, in ijsvorm mag sturen, tenminste zijn naam. Hè, want we hebben het geprobeerd hoor, met een silhouet en moeilijk. Dat krijg je je vriezer niet in. De grijsblokjes komen naar je toe. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel en een fijne dag.
0: Fijne avond nog. Dag Daphne. Doei.

0: Zeker, misschien wel met jou. In Grijs op 10, Jorde Dana Summer. Het is 5 voor 6. En zometeen dus het nieuws van 6 uur met Martijn Nijhuis. Maar Martijn, wat zit erin?
1: Er lijken stakingen aan te komen in het openbaar vervoer. En een man in Bentelo in Overijssel is heel blij met de klimaatverandering.
0: Oh.
1: Daardoor verdient hij namelijk veel meer geld.
0: Glas half vol, hoor ik.
1: Inderdaad.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
11: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
12: Kippie.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
17: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Goedenavond, officiële begin van je donderdagavond met Gijs op 10. En zometeen Coming Arts, Don't Leave Me This Way. Eerst het nieuws. Krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
8: Goedenavond Lex. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn na maanden vastgelopen. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders ze veel te weinig te bieden hebben.
12: Na de zomer gaan ze nadenken over hoe het nu verder moet. Nederland wil dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ontslagen. Hij is geschorst vanwege seksueel wangedrag en van het kabinet hoeft hij nooit meer terug te komen. Of de andere lidstaten van het strafhof dat ook vinden, weten we volgende week. Dan wordt er over gestemd. Voor de derde keer alweer deze Tour de France heeft de Belg Tim Merlier een etappezege gepakt. In de massasprint zat de Nederlander Olaf Kooi er weer dichtbij, zagen we bij de NOS.
20: We hebben ook Merlier dan op, die heeft de ruimte nodig. Daar zit Kooi opgesloten. Merlier gaat het opnieuw halen. Of komt er nog Kooi? Het is Merlier voor zijn derde van deze Tour.
12: Ja, Kooi dus weer tweede, dat was hij gisteren ook al. En een wijnboer in Bentelo is heel blij met de klimaatverandering, zegt hij bij RTV Oost.
21: Ja, nee, dit weer is voor ons wel perfect. Dit is een van onze nieuwere wijngaarden. En een soort die je eigenlijk voor 20 jaar geleden nog niet in Nederland kon aanplanten. Dit is de Pinot Noir. Wordt veel in Frankrijk aangeplant. En door middel van de klimaatverandering kun je hem nu ook in Nederland aanplanten.
12: Ja, Franse wijn, gewoon uit Overijssel dus. Met een beetje mazzel kun je binnenkort een echte Pinot Noir kopen uit Nederland.
21: Er zijn een aantal dingen waar nog kan gebeuren dit jaar. Een stukje vogels, andere insecten, Suzuki-vliegers is een vervelende val voor rood. En we hebben zelfs ook een heel lange laat hagel nog gehad. Maar als dat allemaal goed komt, dan wordt het een geweldig wijnjaar.
12: Ja, dus als het goed komt met dat stukje vogels, dan komt het ook goed met de wijn. Hartstikke leuk.
22: Ja, ik vind wel eens droesem onder in mijn fles een stukje vogels.
12: Lijkt me niet heel prettig. Radio-team weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Temperaturen vannacht gaat er 15. Morgen eerst zonnig, daarna kans op een plaatselijke onweersbui. 23 graden in het noorden, 28 in het zuiden van het land. Maar het voelt wel iets koeler aan, want er staat een stevige noordwestenwind.
22: Slecht voor de druiven.
12: Ja. Oh ja.
22: Ah, dat gaat naar Pinot Noir. Lekker. Martijn, dankjewel. Dan Radio Team Verkeer door Flitsmeister, onze Flitsmeister. Robin van de regie, die weet waar het vast staat. Robin, goedenavond.
23: Goedenavond. Op steeds minder plekken, vooral werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Verder is de A2 vanuit Maastricht, de verbindingsweg naar de A76, dicht vanwege een autobrand. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A28 Utrecht-Zwolle is ook de weg dicht vanwege een autobrand. Tussen Maarn en Knoopend Hoevelaken ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
22: Ja, ik wil niet stoken, wel gillen. Gisteren kwam rond dit tijdstip het barbecue-alarm voorbij. Jolanda die won toen een gloednieuwe houtskoolbarbecue. Wie weet is het zo meteen weer tijd voor dat alarm. Je weet het nooit tijdens deze barbecue-tiendaagse. Dus hou hem in de gaten. Als je hem hoort, dat barbecue-alarm, stuur dan snel barbecue. In welke vorm dan ook. Wij herkennen het wel via de Radio 10-app naar ons toe.
24: Deze week in de bonus.

0: Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
1: Kippie.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
6: Komend weekend, de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
7: De zomer van 10.
8: Lex Gaarthuis.

0: Thorn. 6:12 alweer, jongens. Yes! Met oma Gijs Staverman, lekker op zomervakantie. Horen jullie iets in de groepsapp van Gijs?
1: Nee.
0: Helemaal niks?
1: Nee, joh.
0: Als Gijs weg is, is hij ook echt even lekker weg?
1: Zeker. Oh, ja. Hij is zo'n hipster, dan gaat hij helemaal offline.
0: Gijs een hipster?
2: Ja, dat is moeilijk om online te komen, maar...
0: Ja, ja, ik bedoel, het is toch...
1: Hij is een inbelmodem.
0: Maar hij is 60 geworden, hij heeft wel internet en zo. Dat
2: wel. Ah,
0: nee, hij wil niet lullig doen. Gijs, onwijs fijne vakantie, we weten dat je luistert. Ik ben Lex en samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedenavond Lex.
0: In de hele avondcrew.
3: Hallo.
0: Oh, wat gezellig. Die bijna op weg zijn naar de Zwarte Cross. Tenminste, in hun hoofd zitten ze er al.
3: Zeker.
0: He? Praktische tips gehad van oma Martijn vandaag. Hoe neem je 7 liter drank mee?
3: Ja, lekker voor je stoma.
0: Ja, ja. En trekken jullie dan ook samen op de Zwarte Cross?
4: Nou ja, zeker. Wij worden sowieso altijd al een getrouwd stel genoemd, dus...
0: Nou ja, ik ben blij dat je het zelf zegt.
2: Ja, dat bevestigen, ja.
3: Laat ik mocht draaien, die Easy Toy Stand.
0: Ja. Ik snap het opeens, het komt allemaal bij elkaar. Zeg, even iets heel anders, want dranktekort heeft Nederland nog niet. Maar terwijl Nederland officieel wel een watertekort heeft... is het in andere delen van Europa nogal aan het omslaan. Fransen, Italianen en vakantiegangers al daar... kunnen zich de komende dagen opmaken voor noodweer. In Frankrijk is inmiddels in een groot deel van het land code oranje afgegeven... vanwege hevige hagelbuien met hagelstenen van zo'n 5 centimeter groot. Zelfs tornado's zijn daar niet uitgesloten. Oppassen geblazen dus. Er wordt namelijk niet alleen gewaarschuwd voor tornado's en hagel... maar ook... voor onweer.
5: Ik zou maar maken dat ik thuis kwam, jongens, want er is onweer erop komst. Jawel, mevrouw, maar wij vinden onweer juist een machtig interessant verschijnsel. Hè? Wetenschappelijk gezien. Wetenschappelijk gezien. Nou, wij hier in de Sprookjesbos houden er niet van. Het begint wel flitsend, maar het eindigt altijd met gedonder. Jawel, mevrouw, maar dat is voor ons van de wetenschap nu juist zo interessant. Bij onweer moet je namelijk tellen. Je moet tellen vanaf het moment dat je de flits ziet... tot het moment dat je de donder hoort. En als je dan het aantal tellen deelt... door de afstand waarop het onweer van je verwijderd is... dan weet je precies hoe snel je geteld hebt.
6: Gijs. Op 1. Met Lex Gaarthuis. De meeste muziek.
7: De meeste muziek.
6: In

0: Reggaeton Lento, de zomer van 10, Jordi Cincio en Little Mix.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja, het is 7:10. Het is de tijd voor op zoek naar liedjes die bijna of helemaal in de vergetelheid zijn geraakt. Welk liedje is dat voor jou? Welke hoor je nooit meer op de radio? En waarvan vind je het belachelijk dat dat zo is? Laat het me weten. Wat is jouw vergeet me nietje? Hij kan via de Radio 10-app tot mij komen. Leukste, beste of origineelste draai ik straks helemaal in het vergeet me nietje in Grijs op 10. Waar je nu Kate Bush hoort.

0: Running Up That Hill, Kate Bush bij Radio 10. Het is bijna 6:30. Zometeen misschien wel jouw vergeetminnetje. En natuurlijk het nieuws met Martijn Nijhuis. Maar Martijn, wat zit erin?
1: Nou, een man die zijn ex stalkte, zelfs nog vanuit de gevangenis, moet nog langer zitten. En ik moet zo even met jullie hebben over een nieuwe hype. Het is een heel irritante wat mij betreft.
0: Ja, jou betreft, ja.
1: Buurtkastje.
0: Het buurtkastje?
1: Ja.
0: Oh, dus, ik denk dat je weet... Oh, zit je weer hoog, hè?
1: Inderdaad.
0: Oh, zo meteen meer.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden,

0: barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Goedenavond, je bent bij Gijs op 10. Gezellig dat je er bent. Opklaringen vanavond en vannacht zo'n 15 graden. Morgen begint zonnig, daarna kans op een onweersbui. 23 tot 28 graden. Dan de situatie op de weg. Hoe lang is de staart van de avondspits? Robin van de regie, goedenavond.
5: Goedenavond, nog maar een kort staartje hoor. Op de A2 Den Bosch-Utrecht wel nog een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je 20 minuten stil tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar is de weg dicht door werkzaamheden natuurlijk tussen knooppunt Rotterbodderplein en de Wijkertunnel. Je hebt daardoor de omrijden een half uur vertraging.
4: Laat het me weten, hè. Wat is jouw vergeetmenietje? Kan hem zo voor je draaien. Laat het weten via de app van Radio 10. Is helemaal gratis. En dan nu ook een stukje service van de zaak. Het nieuws van 6:30. Martijn Nijers, goedenavond.
6: Ja, goedenavond Lex. De zwangere vrouw die hardhandig tegen de grond werd gewerkt door politieagenten laat het er niet bij zitten. Ze doet aangifte. Het incident was eerder dit jaar bij een AZC in Zeist. De rechter heeft een man uit Breda veroordeeld die het leven van zijn ex zuur maakte. Hij kon er niet verkroppen dat ze dat had uitgemaakt. Hij achtervolgde haar en belde haar honderden keren. Ook toen hij al in de gevangenis zat. Hij moet nu dus nog eens 7 maanden zitten, meldt Omroep Brabant. In Nieuwegein is een inzameling begonnen voor de bewoners van houten rijtjeshuizen die gisteren werden getroffen door brand, meldt de regionale omroep. 5 van die huizen zijn in elk geval voorlopig totaal onbewoonbaar. En bij Omroep Flevoland gaat het over een nieuwe hype. Ja, die heb je misschien wel gezien, het is in heel Nederland al bijna. Het buurtkastje.
4: Ken het, ja.
6: Tja, het is... Het is lief bedoeld, zal ik maar zeggen. Nou, je hebt leuke, niet iedereen boos maken. Je hebt bijvoorbeeld van die weggeefkastjes die dan bij zo'n huis staan met van die gratis boodschappen erin.
7: De verkoren muesli, zonnebloemolie, gaat ontzettend snel. Shampoos en maandverband en de dierenvoeding.
6: Ja, er wordt bijna geen reclame voor gemaakt, maar ja, het zijn toch Nederlanders. Wij ruiken dat iets gratis is natuurlijk op kilometers afstand.
7: Eigenlijk als ik hem gevuld heb, s'ochtends, dan kom je 2 uurtjes later en is hij bijna leeg.
6: Ja, en... Oh. Ja, dat gaat snel. Het lijkt wel of mensen ook alleen maar de allerduurste dingen meenemen.
7: De muesli, de thee, de wat luxere, duurdere dingetjes die gewoon duurder zijn om in de winkel te kopen voor ze.
6: Nou, dat vind ik wel best wel sympathiek. Hè? Je hoeft niet langs de voedselbank, je hoeft niet zo'n soort walk of shame te doen voor je gevoel. Als je weinig geld hebt, dan pak je gewoon snel iets uit zo'n kastje als je er langs loopt. Maar je hebt ook het boekenkastje in
4: het Ik zie al aan hoe jij knippert met je ogen dat we hier een pijnpuntje te pakken hebben van je welste.
6: In mijn straat, niet een hele lange straat, staan er ongelogen 8.
8: Wat eigenlijk altijd heel snel weggaat zijn als ze erin komen, stripboeken.
6: Maar het zijn nooit stripboeken. Het zijn altijd boeken van Stephen King met de kaft eraf.
4: Ik zie ook nooit stripboeken. Dat zou ik ze pakken, maar ik zie ze niet.
6: Toch, zo'n kastje is altijd 100% altijd het idee geweest van de man in huis. Weet ik zeker.
4: Denk jij, ja?
6: Natuurlijk, een man kan geen boeken weggooien. Dus die maakt gewoon een boekenkast voor buiten. Staat gewoon een paar meter verderop. En met boeken die hij toch niet leuk vond. En alle echtgenoten strappen erin.
4: Ja, dat blijkt.
6: Ja, toch. Ook wel iets voor Gijs trouwens. Hè. Die heeft heel veel troep in zijn opslag, dus dan is dat...
4: Ja, maar die heeft zoveel troep, die moet inmiddels een buurtcontainer voor de deur hebben staan. Denk jij niet?

0: In Grijs op 10.
1: Het vergeetmenietje.
0: 6:50, hoogste tijd om weer een liedje uit de vergetelheid te trekken. Zo'n liedje dat je nooit meer op de radio hoort. En waarom nou niet? Gert van Delft, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Lex.
0: Onderweg naar het strand, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Ja, lekker hoor.
0: Klein drankje met de hond uitwaaien. Wat is het doel?
2: Nou, alles wat je opnoemde zo'n beetje eigenlijk. En de hond en uitwaaien. En op je eten ook nog als het al even kan, ja.
0: Wat heb je voor merk?
2: Qua hond?
0: Ja.
2: En een labrador, een blonde labrador.
0: Hey, schitterend, hè? En daar zo langs die kustlijn draven.
2: Ja, dat mag daar in Noordwijk. Je hebt één gedeelte waar ze dan los mogen lopen. Dan,
0: En die hond erachteraan. Geweldig gezicht, Gert. Ja. Ja, hou je hem bij of niet?
2: Nee, ik vrees dat niet.
0: Nee. Ze komen vanzelf weer terug, hè? Tenminste als je ze goed getraind hebt. Zeg, Gert, genoeg over de hond. Ik wil even naar jou. Vergeet me niet.
2: Ja.
0: Waarom deze?
2: Ja, dat is een nummer. Je kan hem ook niet volgens mij voor je Spotify luisteren. Daar staat hij ook niet op.
0: Oh.
2: Dus dat vind ik altijd wel jammer. Ja, ja, het is een onbekend, wat is het, bandje. En het is wel een goed nummer. Het was wel een redelijk hitje, geloof ik, halverwege de jaren 80.
0: Ja.
2: Zo. Niet, geen mega hit, maar wel een hit. Ik denk niet dat. Nou, richting de top 10, denk ik zo, als ik moet gokken.
0: Oké. Okay. Ja, en niet op Spotify.
2: Je hoort
0: dus,
2: er niet zoveel.
0: Dus vroeger zou je zeggen, Gert, zet je bandje scherp en neem hem op. Welke plaat gaan wij draaien als vergeet me nietje, zeg het maar?
2: Het is The President met. Hoe heet dat nummer ook alweer? You're gonna like it.
0: You're gonna like it, natuurlijk!
1: Het vergeet me nietje.

0: Feel Something of You in Grijs op 10. Daarvoor het vergeet me nietje van Gert van Delft. The President, you gonna like it.
1: De crypto-knijperknaller knoeper. Of zoiets.
0: Wat is wat hem betreft niet helemaal aan de orde. Wouter Kooijman in de studio. Wouter vervangt Leven na 7, waar ik Gijs op 10 vervang. Schrijft u even mee thuis.
2: Ja.
0: En dus doet Wout de crypto-knijter knoepert. Wout, leg toch even één keer uit voor de mensen die net nieuw inschakelen. Wat houdt het ook weer in?
2: Ik heb zo een korte omschrijving van een liedje wat ik ga draaien zometeen na 7. En het is aan jullie de taak om te raden welk liedje dat is.
0: Ja,
2: aan de hand van mijn omschrijving.
0: Daarom zei ik ook van You're Gonna Like It. Niet bepaald wat jij denkt naar aanleiding van dit radio-item. Want we hebben het eigenlijk al 3 keer, zou ik willen zeggen, trots als ik ben op dit team, geneeld.
2: Ja, week. Ja, dat... Ja, bedankt.
0: Heb jij daarom maatregelen genomen zodat Team Luisteraar alsnog een punt
2: absoluut
0: kan redden deze week?
2: Ja? Ik heb jouw tip ook ter handen genomen. Ik heb een korte omschrijving.
0: Korte omschrijving. Genadeloos moeilijk, begrijp ik.
2: Ben je er klaar voor?
0: Zijn we er allemaal klaar voor, jongens? Jawel, hè?
3: Zeker.
0: Ja, wij zijn er klaar voor.
2: Bergen.
4: Big Mountain?
0: Dit was het echt. Bergen.
2: Bergen.
3: In the Dutch Mountains.
2: Nee. Oh, jullie zijn wel creatief. Nee, ik wou eigenlijk een beetje de maling nemen. Oh. Ik heb een langere omschrijving. Volgens deze Idols-winnaar...
0: Oh, ik dacht de Alpen.
2: ...staat zij mijlenver boven de rest.
3: Idols.
0: Volgens deze Idols-winnaar...
2: ...staat zij mijlenver boven de rest.
0: Welke plaat bedoelt Wouter mee?
4: Ga toch niet Jamai draaien?
3: Jamai. Nee, zij.
2: Nee.
4: Oh.
3: Idols-winnaar.
5: Kelly Rowland. Nee, hoe ook, hè?
2: Ik ga voorzichtig die 1 opschrijven, jongens. Denk ik, of niet?
0: Ja, ik als een kip naar het onweer.
3: Kelly Clarkson.
0: Nog 1 keer?
2: Deze Idols-winnaar...
0: Ja.
2: Nee, volgens deze Idols-winnaar staat zij mijlenver boven de rest.
0: Huh? Kurt Nielsen met She's So High.
2: Oh, yeah!

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Jouw leven na 7 begint zometeen swingend met Gloria Estefan. En ook Michael Jackson komt eraan. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
12: Goedenavond, Wouter. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Die vrouw werd hardhandig tegen de grond gewerkt en gaat nu aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over en leidden tot veel verontwaardiging. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde daar honderden keren per dag en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is vanuit zijn cel een webshop gestart, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. Daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is daar dus niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. Daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners. Dat meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een lounge-set in brand gevlogen en het vuur verspreidde zich daarna snel. Het radioteam weer, er zijn opklaringen. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag. Lage temperaturen dan de afgelopen dagen. Maar in het Zuidoosten worden nog altijd 27 graden.
11: Oh, dat is nog best warm, ja.
12: Ja, toch? Ja.
11: Ik hoop op een beetje onweerstiek. Marlijn, dankjewel. Ja. A22, daar staat het vast na een ongeval. Beverwijk-Velsen voor Beverwijk. De vertraging daar is 6 minuten. En de A28, Amersfoort Zwolle bij Hoevelaken. Ook daar is een ongeval gebeurd. De vertraging is 5 minuten.
13: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan.
5: Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio

voor de laatste keer deze week. Wouter hier voor Lex. Op de dag dat het 91 jaar geleden is dat de eerste parkeerautomaat werd geïnstalleerd. Dat gebeurde in de Verenigde Staten. De eerste in Nederland verscheen overigens pas 26 jaar later in 1961. En weet je wat de overeenkomst is tussen een parkeerautomaat en een influencer? Ze krijgen allebei geld voor niks doen. En vandaag in het nieuws dat de boekenbon dreigt te verdwijnen door nieuwe Europese regels. De bon moet daarom voldoen aan dezelfde regels als grote betaalbedrijven. En dat is volgens de uitgever onmogelijk. Europa slaat een nieuw hoofdstuk in, helaas zonder boekenbon. Maar goed nieuws, de parkeerbon blijft bestaan. En vandaag is het de dag dat je blij bent dat je niet komende zondag een finale hoeft te voetballen in New York. Want door de bosbranden in Canada zit de stad New York in de rook. Inwoners krijgen nu al het advies om binnen te blijven, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Nou, één ding scheelt. Voor de sfeer hoeven de supporters geen rookbommen mee te nemen. Goedenavond, dit is jouw Leven naar Zeven. Zo direct kans op het Radio 10 prijspakket. Na muziek van de Pointer Sisters en deze van Kurt Nielsen.

0: levensgevaarlijk. Dat een hit van Elvis kunnen zijn, maar ja, Bruce Springsteen die schreef deze hit voor hem. Maar toen het liedje af was, toen overleed Elvis. Dus hij heeft het eigenlijk nooit kunnen opnemen. Dit waren de Pointer Sisters, You're the Fire.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ook vandaag code geel afgegeven voor de hitte in Nederland. Maar om je hoofd toch koel te kunnen houden de komende tijd, maak je vanavond kans op de Radio 10 cap, dopper en multifunctionele mini parasol. En die kun je dan weer gebruiken als paraplu als het gaat regenen. Wat moet je daarvoor doen, hoor ik je denken. Nou, let even op. Ik laat je zo meteen heel snel achter elkaar drie stukjes horen van hits. Aan jou de taak om te achterhalen welke top 4000 artiest of band deze hit gemaakt heeft. Of deze drie hits eigenlijk, hè. Ja, als je dat weet te achterhalen en je komt bij me in de uitzending, dan zijn al die prijzen voor jou. Let goed op.

herkenbare hits van één en dezelfde band of artiest. Maar het is nu aan jou, hè? Laat weten in de gratis Radio 10 app wat je hebt herkend. Op die manier maak je kans op dat verkoelende prijzenpakket. En als het iets te snel

0: er maar eens achter te komen. Naar welke artiest of band ben ik op zoek? In hoor je hem, dan scoor je hem. 10 minuten de tijd heb je nog om je juiste antwoord door te geven. Want ik heb nog niet zoveel goede inzendingen gezien. Dus kom maar door. En wat ga je dit weekend doen? Misschien is dit een tip.
1: Komend weekend steek jij hem aan

0: weekend. Alleen bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Daar heb je Huub. Van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur

0: of sunnycars.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Ja, dat was hem, hè. 18 seconden gewoon. Bill Withers, de noot D, wist hij zo lang vast te houden. Dat was echt ongelooflijk. Want in 1977 had je nog geen computers, hè. Je kon dat niet knippen, tenminste. Niet met een computer. Handige knutselaars met de bandrecorder misschien wel, maar dan gaan we even niet meer uit.
1: Dan score je hem.
0: Ja, het was een lastige opgave vanavond. Maar ik heb een scherpe Theo aan de telefoon. Dat gaat daar verandering in brengen. Theo, volgens mij ben je onderweg, hè?
2: Ik ben onderweg naar mijn vriendin, ja.
0: Oh, naar je vriendin?
2: Ja, in Groningen.
0: Die heeft nog niet in de gevangenis gezeten?
2: Nee.
0: Oh, gelukkig. Ik schrok een beetje, Theo. Ik denk, Maar, oké, dat is een relatie op afstand, of...
2: Ja, een beetje wel. Ik woon in Leeuwen en zij woont in Groningen.
0: Oh, dan is het te doen. Maar het is alsnog een stukje rijden, hè?
2: Het is wel een stukje rijden, ja.
0: Echte liefde overwint alles.
2: Ja, dat blijkt wel weer.
0: En je bent een muziekkenner, volgens mij.
2: Ik hoor een nestje, ja.
0: Dus ja, ik zal hem wel even één keer laten horen. Misschien dat er nog wat te binnen schiet. Nou, nu hoorde ik het ook, Theo, inderdaad, in het begin. Nasty, zei ze. Nou, vertel het maar, wie is het?
2: Janet Jackson.
0: Gefeliciteerd!
2: Ja, helemaal te gek.
0: Je wint dat fantastische Radio 10 prijzen, bekend met erin de dopper, de cap. En nog iets, ben ik nog iets vergeten, Theo?
2: Dat zou ik niet weten, dat heb ik niet gehoord.
0: Even kijken, ik had de dopper, ik had de cap en de mini parasol natuurlijk.
2: Nou, helemaal te gek.
0: Ja, die is super handig, want als het regent kun je die gewoon gebruiken als paraplu. En laten we eerlijk zijn, in Nederland is dat best prettig.
2: Nou, dus, ja, met dit weer wel, ja.
0: Mooie prijs. Nou, veel plezier bij je vriendin.
2: Ja, het zal wel.

Islands in the Stream, je hoorde Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Radio 10. Goedenavond, ik ben Wouter. En zometeen na 8 uur wil ik met je testen of je fake en echt nieuws een beetje uit elkaar kunt houden. Schat je dat goed in? Sluit je je dag af met je nieuwe unieke Radio 10 sokken? Ja, en deze hele week maak je kans op een Napoleon barbecue. Tenminste, als dat alarm afgaat, hè? Of moet je daar nog eens even horen? App nu barbecue naar de app van Radio 10. Ja, ik zou het doen hoor, want het is gratis. En wie weet bel ik je zo meteen terug. En sta je binnenkort hamburgers te flippen op je nieuwe barbecue. Dat zou te gek zijn, hè? Barbecue appen naar de gratis app van Radio 10. Hoor je nu Alcazar? Crying.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Waar je zo meteen kans maakt op gloednieuwe sokken. En muziek hoort van Jeff Special. En Cindy Lauper komt eraan. Maar is het nieuws? Van 8 uur gelezen door Mark Bergt.
5: Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het radioteam weer, nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Komend weekend de Barbecue Top 250 met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: landje. Vannacht is het overwegend droog en helder en het gaat het afkoelen naar een graad of 14. Oh, lekker, kunnen de raampjes weer open. Goedenavond, ik ben Wouter en zometeen wil ik je kennis testen over echt en nepnieuws. Dat doe je niet voor niks trouwens. Je maakt kans op de unieke Radio 10 sokken.
1: Ja,
0: die wil je hebben. En het barbecue-alarm ging net af.
2: De barbecue 10-daagse.
0: Hey Veronique.
3: Zeg het eens.
0: Waarom zou jij een barbecue moeten winnen?
3: Nou, ik hou erg veel van barbecue. Maar op dit moment, ja, ik heb er wel eentje. Maar dat is zo'n elektrische. En ik zou graag wel een houtbarbecue willen hebben.
0: Voor de echte ervaring, zeg maar.
3: Ja, en de smaak. Smaak is toch anders.
0: Is toch anders, inderdaad. En stel, hè, je wint zometeen zo'n barbecue. Wat is dan het eerste wat je erop legt?
3: Ik denk een speklapje.
0: Ja, om hem even lekker in te branden, zeg maar. Toch? Ja. Dat moet dan wel.
3: Ja.
0: Nou, Veronique.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd, want jij wint een houtskool barbecue.
3: Dankjewel. Hartstikke mooi.
0: Ja, gefeliciteerd. Deze prijs wordt je aangeboden door Napoleon Premium Barbecues.
3: Ja.
0: En het leuke is, we doen er ook nog een Radio 10 schort bij.
3: Oh, kijk eens aan. Dus je kan knoeien.
0: Ja, precies. Je kan knoeien, maar voordat je gaat knoeien, even een foto maken. Die willen we wel even in de app zien, hè?
3: Ja, doe ik.
0: Veel plezier ermee.

fantastische Radio 10 sokken. Bericht van vandaag, komt ie aan. Een nieuw soort drone is er ontwikkeld. En wel de muggenbestrijdingsdrone. Het is een 40 gram zware AI-microdrone. Ter grootte van een handpalm. En deze onderschept vliegende insecten. En zou op een dag kunnen helpen om muggen uit te roeien. De speciale drone gebruikt sonar voor zelfstandig insecten detecteren, volgen en uitschakelen. Deze doorbraak kan een belangrijke stap vormen in de ontwikkeling van autonome drones die gericht kunnen worden ingezet tegen muggen, de overbrengers van ziektes zoals malaria en gele koorts bijvoorbeeld. Wel is er nog een kleine uitdaging voor het onderscheppen van de insecten in de buitenlucht, waar wind en weer de prestaties van de drone kunnen beïnvloeden. Wauw, doe mij zo'n ding voor in de slaapkamer, hé. Waar kan ik een halen? Dat lijkt me fantastisch. Maar zeg het maar, komt dit uit de krant of is het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Als je het antwoord denkt te weten, app me het snel door via de gratis Radio 10-app. Voor degene die zometeen bij me in de uitzending komt, heb ik een paar heerlijke, fantastische, flitsende Radio 10-sokken klaar liggen. Ja, en dat zijn niet zomaar sokken, hè. Dat zijn echt sokken die voelen aan als een wel.

Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder tijdens de Radio 10 Barbecue 10-daagse.

0: lekker.
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Zonnepanelen.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wouter Kooijman.
6: Hey, goedenavond. Die muggen uitroeien de drone. Uit de krant of uit Fabeltjesland. De uitslag krijg je zo. Eerst Jimmy

0: geruchten zijn er weer volop. Maar heeft Adele nu echt genoeg van haar muzikale pauze en werkt ze weer aan nieuwe muziek? Nou, vorige maand is ze dus wel gezien bij een opnamestudio, verschillende dagen achter elkaar. Dus er is wel een kansje dat we binnenkort wat nieuwe muziek horen.
1: Hè? Ja, dat denk ik wel.
2: Uit de krant of uit Fabeltjesland.
0: Die muggendrone. Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren, maar dat is persoonlijk bij mij. Is dat uit de krant, dat verhaal, of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Nou, om erachter te komen of dat zo is, heb ik Kees aan de telefoon.
3: Goedenavond.
0: Heb jij ook zo'n hekel als je 's avonds in bed ligt in de zomer en je dommelt net bijna lekker in, dat je dan zo...
3: Zeker weten.
0: Oh, wat is dat irritant, hè?
3: Ja.
0: Heb je er veel last van?
3: Dat is, nee, gelukkig niet.
0: Ze hebben mij flink te pakken genomen vannacht, kan ik je vertellen.
4: Ja.
0: Het is echt afschuwelijk.
3: Ja, wij hebben horen.
0: Oh, heel slim. Kijk, misschien moet ik dat ook gewoon doen. Dan ben ik er vanaf, hè?
3: Ja, dat is waar.
0: Je hoorde dat verhaal net over die drone die op een muggenjacht kan gaan.
3: Ja.
0: Dat zou ideaal zijn, hè?
3: Dat zou zeker ideaal zijn, ja.
0: Ja, denk jij dat het ook echt gebeurt? Of denk je dat het rechtstreeks uit Fabeltjesland komt?
3: Krant?
0: In de krant? Ja, natuurlijk, Kees. Hartstikke goed. Okay. Gefeliciteerd.
3: Hey, dankjewel.
0: Ja, wat dat gezoem om je hoofd in de slaapkamer, dat is echt drama. Al denk ik niet dat je er vanaf bent als je zo'n drone hebt rondvliegen. Hè? Dan heb je nog steeds dat gezoem.
3: Ja, dus heel erg irritant.
0: Met een beetje pech is die accu nog halverwege de nacht op. Valt die ook nog op je hoofd? Nou, dat moet je allemaal niet hebben.
3: Nee, dat moet je zeker niet hebben. Nee,
0: nee, dus daar moeten ze nog iets aan tweaken misschien. Maar oké, okay, het gaat meer denk ik om tijgermuggen. Hè? Niet om huistuin- en keukenmuggen.
3: Zo is.
0: Ja, dat denk ik wel. Hey, ja. Je wint die fantastische Radio 10 sokken.
3: Hey, hartstikke bedankt.
0: Ben je er blij mee?
3: Zeker weten.
0: Oké, okay, ja, ja, ja, nou, vanaf nu aan jou de schone taak om die twee bij elkaar te houden.
3: Ja.
0: Ja, want sokken staan er toch wel een beetje onbekend dat ze liever met een drone meegaan dan dat ze samen uit de wasmachine komen. Hè? Dus...
3: Dat zeker weten.
0: Doe je best. Oké. Okay. Fijne avond.
3: Oké. Okay.

0: Ja, die laten we weer even ronddraaien, want Edwin Ouwehand hoor je zometeen vanaf 9 uur met de Top 4000 Classics. Nou, je hoort de bingo molen draaien met alle 4000 nummertjes uit de Top 4000 erin. En er rolt er weer eentje naar beneden, dat is
1: 3315.
0: Daar stond afgelopen jaar een nummer over de gevoelens van een man die erachter kwam dat zijn vriendin vreemd ging. En daar kwam hij op een indirecte manier achter, oftewel To the Grapevine. Het liedje komt uit de Motown hitfabriek en kwam zo terecht bij zanger Marvin Gaye, die op deze track in topvorm hoort. Nou, misschien was dit wel in zijn beste jaren.

0: Napoleon Premium Barbecues.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huis.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Even lekker knallen weer met die top 4000 classics. Maar natuurlijk, we gaan het zo dadelijk doen. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
3: Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over 1 week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het radioteam weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grand'Italia. Thuis in Italië.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand'Italia.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
10: Top 4000.
11: Edwin Ouwehand.
2: Goedenavond. We gaan weer een muzikale avondwandeling door de top 4000 maken. Je hoort het lekkerste en het leukste.

Radio 10. Madonna, met die boodschap die je altijd maar beter kunt onthouden. En ik zal hem nog één keer herhalen. Hang op, klik weg, bel uw bank. Of zouden ze dat alles bedoeld hebben? Ja, Madonna, ze blijft maar records breken. Haar nieuwe album, Confessions 2, staat op 1 in Amerika. En daarmee is ze de eerste vrouwelijke artiest ooit met een nummer 1 album in 5 verschillende decennia. En zelf schreef ze daarover op Instagram. Nou, ik zit mezelf in mijn arm te knijpen om te geloven dat het geen droom is. Nou, het is ook gewoon een uitstekend album, want het krijgt opvallend veel lovende recensies. Verschillende media noemen het zelfs haar beste album in ongeveer 20 jaar tijd. En ja, er wordt nu al over Grammy-kansen gesproken. Dus ja, die Madonna die zit zichzelf allemaal blauwe plekken te knijpen momenteel. Goedenavond, welkom weer bij de Classics voor deze donderdag. Ja, we gaan tot middernacht weer voor het leukste en het lekkerste uit. De top 4000. En heb je een suggestie? Laat dan ook zeker weer van je horen via de Radio 10 app. In ieder geval gaan we in de komende minuten voor hits van Enrique Iglesias. We hebben The Police, Mariah Carey zo dadelijk, met een heel leuk liedje dat je eigenlijk vrij weinig meer hoort. En nu eerst één van de in totaal 9 noteringen die Barry White had in de lijst afgelopen december. Bij deze pakken we nummer 9.

het maar gebeuren. Mariah Carey, Make It Happen. Ja, eigenlijk is dit misschien wel een van haar meest persoonlijke nummers. Het gaat namelijk over haar eigen jeugd. Ze is opgegroeid in een gezin met weinig geld, allerlei baantjes gehad. En uiteindelijk met één grote droom naar New York vertrokken. Dus de boodschap van het liedje is eigenlijk heel simpel. Blijf in jezelf geloven, ook als niemand anders dat nog doet. Overigens dook Mariah Carey vorige week nog op in Disneyland, waar fans haar doodleuk tussen de gewone bezoekers in de rij zagen staan. Samen met haar twee kinderen stond ze te wachten bij een attractie. Ja, ik moet er wel bij zeggen dat ze in het gezelschap was van twee beveiligers, hoor. Ja, dat was natuurlijk om Goofy en Mickey een beetje op afstand te houden.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Het nieuwe Ajax Thuis Tenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. Eyecare.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18+ speelbewust.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: De grootste hitlijst aller tijden.
11: Edwin Ouwehand.
12: Zometeen onder andere nog Sarah Bareilles. Ook Edith Camus met een heel lekker liedje. En nu eerst Earth, Wind & Fire.

hartstikke gezellig maakt op de radio. Mag ook wel eens gezegd worden. Sarah Bareilles en Love Song. Grappig eigenlijk, want als je de titel hoort, denk je meteen, nou, dat zal wel een romantisch liefdesliedje zijn, maar het tegendeel is waar. Ze schreef dit juist omdat haar platenmaatschappij maar bleef aandringen op een liefdesliedje. Dat moet je doen, zeiden ze tegen haar. En daar was ze zo klaar mee dat ze dacht, dan weet je wat, nou, dan schrijf ik een nummer waarin ik juist uitleg dat ik geen liefdesliedje ga schrijven. En precies dat werd haar grote doorbraak. Ja, soms pakte een beetje dwars zijn eigenlijk verrassend goed uit. Al moet ik je wel zeggen, bij mij thuis pakt die tactiek meestal net iets minder goed uit. Top 4000 Classics, nu met Inika Moes. Afgelopen december was deze goed voor nummer 6.

Eigenlijk is dit een van de slimste Nederlandstalige liedjes ooit geschreven. Want op het eerste gezicht lijkt het over een relatie te gaan. Maar eigenlijk gaat het over iets waar heel veel mensen zichzelf wel eens op betrappen. Ik bedoel, je hebt een huis, misschien een gezin, een baan. Alles lijkt op orde. En dan komt toch ineens die vraag op: is dit alles? Nou ja, voor wat betreft de classics, zeker nog niet hoor. Zometeen nog de script, If You Could See Me Now. En nu eerst Ilo, op verzoek van Pascal via de Radio 10 app.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons... voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Zometeen bij de Top 4000 Classics. Onder andere nog zomerse klanken van Tiziano Ferro. En de Pretenders staan al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
20: Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen... die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof... en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de Lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken. En daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuther alle fans. En er staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het radioteam weer, nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
21: Komend weekend de Barbecue Top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: Hoe is jouw Italiaans? Ja, die van mij niet al te best, maar je voelt wel een beetje waar het heen gaat, hè? Met scusa en perdono. Ja, hij heeft spijt, zeg maar. Tiziano Vero.
1: Top 4000.
0: Classics. Werd in de zomer van 2002 een grote hit in Europa. En hij dacht toen ook van, nou moet ik een beetje doorpakken. En heeft hij allerlei talen heeft hij het opgenomen ook nog. Er is ook nog een Spaanse, een Engelse en een Franse versie verschenen. Maar goed, dit was natuurlijk wel de bekendste uitvoering. En ook natuurlijk de enige die in de top 4000 is terug te vinden. Perdono, zoals ik al zei, eigenlijk één grote verontschuldiging. Dus ja, als je het moeilijk vindt om sorry te zeggen, dan kun je het ook wel oplossen met dit liedje. Gewoon even een appje sturen de volgende keer. En dan kijken we samen wel of we dat varkentje kunnen wassen. Overigens, over appjes gesproken. Dennis stuurde eerder vanavond een suggestie. En die gaan we er zeker even bij pakken zo. Een geweldig liedje van Moby. De afgelopen editie van de Top 4000 was die goed voor 1466. Die positie stond hij. En over welke ik het heb, ja, je hoort hem zo. Verder ook nog hits van Cher, Billy Joel. En nu eerst Chaka Khan. Let me rock you, Chaka Khan. Nee, maar na 7 jaar komt ze binnenkort eindelijk weer met een nieuw album. Waar onder andere ook zangeres Sia en Snoop Dogg aan hebben meegewerkt. Dat zal verschijnen op 18 september aanstaande. Dat we het maar even weten. Ja, voor nu pakken we er een echte classic bij. We gaan namelijk voor I'm Every Woman.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
3: De top 4000 classics.
1: Radio 10.
3: Radio 10.

0: Kobe. Ja, dat is misschien een beetje schakelen in je hoofd als ik zeg dat deze man inmiddels ook alweer 60 is. Ja, ja. En hij vertelde onlangs iets opvallends tijdens een interview. Namelijk dat hij al ruim 10 jaar geen date meer heeft gehad. Niet omdat het niet kan, maar omdat hij zegt dat hij tegenwoordig het gelukkigst wordt van een heel rustig leven.
1: Het kan dus toch.
0: Ja,

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting.

0: Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.

0: sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: iWish. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

Ja, eigenlijk heeft deze Chris Isaak wel een heel bijzonder talent, hè? Want hij hoeft maar één regel te zingen en je hoort het meteen. Dat lage, dromerige stemgeluid. En in dit geval ook nog eens op een treurige manier. Maar goed, daar is het verhaal ook naar. Overigens is Chris Isaak momenteel op tournee door Europa. Vanavond staat hij op het Festival de Carcassonne. Ja, heb ik even opgeoefend. Carcassonne, mooi. En morgen treedt hij op in Cannes. Moet je wel zeggen, zijn concerten zijn echt ontzettend leuk. Heel losjes ook. Hij loopt tijdens zijn optreden gerust het publiek in om daar dan een nummer te zingen. Heb ik zelf ook een keer meegemaakt. Stond hij ineens naast me. En ja, ondertussen maakt hij dan de ene grap naar de andere. Eigenlijk precies het tegenovergestelde van de mysterieuze man die je vaak in zijn liedjes hoort. Radio 10, top 4000 classics. Zometeen met Mark Anthony. En nu

You Sang To Me. Over het moment waarop je onverwacht de liefde van je leven ontmoet. Precies op het moment dat je het eigenlijk niet meer verwacht. Nou, als er iemand is die is blijven geloven in de liefde, dan is het Marc Anthony wel. Want hij heeft inmiddels zoveel kinderen dat hij bijna een touringcar nodig heeft voor een familieuitje. Nee, maar hij is vader van 7 kinderen. Bij, niet verder vertellen, 4 verschillende vrouwen. Zijn eerste kinderen kreeg hij met een voormalige politieagent. Daarna trouwde hij met een ex-Miss Universe. Dan kreeg hij ook 2 kinderen met 2 zoons mee. En natuurlijk was er later Jennifer Lopez. Kreeg ook weer 2 kinderen, een tweeling. En inmiddels is Marc Anthony getrouwd met een Paraguayaans model dat 30 jaar jonger is dan hij. Samen hebben ze al een zoontje. En onlangs maakten ze bekend dat er nog een baby onderweg is. Wordt volgende maand verwacht. Ja, het is wat vroeg om dit te laten horen, maar het is een meisje, hebben ze al laten weten. Dus, conclusie, Marc Anthony houdt niet alleen maar van...

0: Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2,200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Ja, lekker bezig met de top 4000 classics, al zeg ik het zelf. Zo dadelijk met de Black Eyed Peas en Fleetwood Mac staat al klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. Het radioteam Weerdoor weer online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden.
14: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
16: Het nieuwe Ajax Thuis Tenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
18: Honda, the power of dreams.
19: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
20: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

ging. En dat betekent zoiets als, ja joh, natuurlijk. Nou, in dat kader heb ik nog een leuk verhaal over Will.i.am van de Black Eyed Peas. Hij is tegenwoordig bijna net zo bekend als tech-ondernemer, hè, dan als muzikant. Hij zit helemaal in de AI. En sinds kort is hij ook professor of practice aan de Arizona State University. Daar geeft hij een 16-weekse AI-cursus. Waarin hij je kan leren hoe je een eigen AI-assistent kunt bouwen die je vervolgens dan kunt inzetten. Hij geeft les afwisselend vanuit de campus, maar ook vanuit zijn eigen studio in L.A. Wie had dat gedacht? De man van de Black Eyed Peas, die tegenwoordig gewoon ook voor de klas staat. Het derde uurtje alweer van de Classics voor deze donderdagavond, met straks onder andere nog Justin Timberlake, Barbara Streisand samen met Barry Gibb. Ook hoor je zometeen Bert Hering met die heerlijke zomerse klanken. Dan voel je dan waarschijnlijk wel aankomen. Iets met een biertje. En nu eerst de Golden Earring. Ja, we pakken nummer 1188 van afgelopen december erbij. En dan

erfgoed noemen, hè? Deze van Bert Hering. Ik kan hem niet horen zonder dat ik meteen aan een biertje denk. Heerlijk. Ja. Weet je het nog? Hij werd gebruikt in een Heineken-reclame. Dat was begin jaren 90. Ja, het is even geleden. Overigens, het liedje zelf is een bewerking van Brother Louie, hè, van Hot Chocolate. Juli, July dus bij de top 4000 classics. Met nu Barbara Streisand en

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Hoor je dat?
2: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.

0: 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

0: Okay.
1: Natasha Bedingfield, These Words, een nummer geschreven over het schrijven van een liefdesliedje. Waarbij ze uiteindelijk toegeeft dat een paar simpele woorden, zoals I love you, vaak toch gewoon het eerlijkst zijn. Snap je hem nog? Ik herhaal hem even. Een nummer geschreven over het schrijven van een liefdesliedje. Guy Chambers, die heel veel hits schreef voor Robbie Williams, die werkte met haar samen. En Natasha Bedingfield had eigenlijk tegen hem gezegd van, joh, ik wil geen standaard liefdesnummer, want ik ben van mening dat de meeste liefdesliedjes eigenlijk allemaal hetzelfde klinken. Nou ja, feit is dat ze uiteindelijk toch nog met een cliché als I love you aankwam. Alleen dan toch anders verpakt. Radio 10. Over verpakken gesproken. Dit is muzikaal zo mooi verpakt. Dit is The Boss. Secret.

origineel liedje van Otis Clay dit. Hij bracht het een jaar of 8 eerder uit dan Yes. Maar ja, bijna niemand kent die versie. Het was Yes inderdaad die er een hit van maakte. En sindsdien is het eigenlijk veel meer geworden dan alleen een liedje. Het duikt nog altijd op bij sportkampioenen, verkiezingscampagnes en soms ook bij PowerPoint-presentaties waar je eigenlijk liever niet bij had gezeten. Zo van, nou jongens, het ging de afgelopen jaar niet zo lekker. Maar ja, the only way is up. Goed, ondertussen alweer bij de einde avond. We gaan zo richting de nacht van 10. En vergeet niet, morgen de laatste dag van de barbecue 10-daagse. Jouw kans om nog een hele fraaie barbecue te scoren. Ja, dat alarm gaat morgen zeker nog een paar keer af. En dan is dat het moment om barbecue te appen om kans te maken. Wens je alvast een goede nacht.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
4: Social Deal Hotel Deals. Take 1 en actie. Bo.
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. Het radioteam Weerdoor weer online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden.
4: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: De nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. Het radioteam Weerdoor weer online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden.
1: Komend weekend de Barbecue Top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio

0: Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.